0: Smart Radio, Jubo Skopo dosu di Amsterdam na kontreng. E fu ma ondersteun mat anu begi we begi, ma u abiu yepi fa nodu. Wan ala sei e bar no to no no. Una ki subsidi not noti des yepi pay ma yepi.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Dit is Mart. Het station van Skopdorp Brokko. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. Tijd voor de waarheid. Janda. Kanta Amerika. Psalmochtend. En Dadra. Jua Aksi Uwansani. Is Mart. Na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen in uw hart. Ana dona uno moro. At dona you. Luku, sa you can do. Een status apart. Dit is Mart.

0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, dat was natuurlijk een hele mooie van Bobby King. Let me come. I'm home. Je zingt onder meer tot de ronde klok van 7 uur. Dit is Rocher in de middag, of Rocher op de zondag. Het is al inmiddels avond. Het is nu 10 minuten over 6 en we denderen door tot ronde klok van 7 uur. Laat het even weten of op de app. Als je een nummer graag wilt hebben, die je lang niet meer hebt gehoord. Of op het welbekende nummer 020-471-4291. Je luistert via radiomaat.nl en ook via de TuneIn app. Daar kunt u ook downloaden via de Apple Store, de Play Store. Als u natuurlijk een Android toestel hebt, et cetera, et cetera. We zullen doordenderen met de volgende hint van Jerry Butler met Understanding Mellow.

0: as I'm concerned, darling.
1: Ja, dat was natuurlijk Willie Hightower. Don't blame me. But the way you carry on. Hebben ze het doordenderen met Chicken Shack.

Dat was een hele mooie natuurlijk van Rachmat Abadstam. En luister deze zondagavond lekker naar de mooiste hits die voorbij komen. Cry to me.

zong het natuurlijk voor een slechte vrouw. Oscar winner hoort u net, Bad Woman. Ah, ik ben nog wakker hoor. Jean, hoor je mij een beetje minder, maar ik ben ook een beetje mee aan het genieten van mijn playlist. Zo kan het ook, hè? We zullen verder doordenderen met The Cats, Lia. Het werd speciaal geschreven voor een dame die een auto-ongeluk heeft gehad en dat zelf niet mee kon maken met deze prachtige boyband van vroeger uit Nederland. The Cats.

En natuurlijk wil je heel veel dingen draaien. En de tijd is dan. Het zit er bijna weer op. Dus dat betekent dat ik natuurlijk weer het laatste nummer zo meteen ga afdraaien. Maar dat ga ik van Harold Melvin afdraaien. Maar nu gaan we eerst dus naar Swam Dog 2 Synthetic World hier op Radio Mart. Goedenavond.

sluit met het laatste nummer af. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor het bellen en natuurlijk voor de leuke en lieve reacties. Ik zal zeggen bedankt voor het luisteren en tot dinsdag met het programma Start met Bart.

0: Welkom, welkom, welkom. En fijn dat je luistert naar Belmer Insight. Gio, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat ie?
1: Ik zie dat het een beetje veranderd is. Ik zie opeens een webcam voor me. Misschien moeten we die een keer aanzetten.
0: Ja, er is wel...
1: De televisie is
0: er, maar aardig
1: geïnvesteerd bij Mart.
0: Er is veel verzoek ook. Mensen willen weten wat nou die gezichten zijn bij die mooie stemmen.
1: Ja.
0: Dus ik kan me voorstellen dat we eens een keer aanzetten. Aan de andere kant, het heeft ook wel iets mysterieus en spannends toch om het zo te laten.
1: Je hebt toch ook zo'n groep waarbij niemand weet hoe ze eruit zien? Daft Punk.
0: Oh, Daft Punk.
1: Die weet toch ook niemand. Die hebben toch ook een helm op of zo?
0: Ja, klopt. Ja,
1: wel goed. We laten ze gewoon uit. Nee, maar het gaat lekker.
0: Ja?
1: Ja, gaat lekker. Een beetje druk in mijn hoofd. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
2: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoetoe, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?
3: Mart, het interactieve communicatieinstituut, tevens platform voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40
3: jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dies naar Mart. Dit is Mart. Het station van Yeyetaki City. Een laatste symfonie. Country Time. Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland. Sadrabagadina Sozu. Jim Tori. Fenso. Een ander perspectief. A Taste of Jazz. Yorka Tori. The Rots. Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het dona uno moro, het dona juno. Luku, sa you can do. Mart. Een status apart. Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

kwam dit niet zo goed door. Maar het is tot 7 uur. Tot 7 uur.

We maken een heel klein sprongetje naar 1981. Rick James.

0: Fuck all you hoes. Get a grip, motherfucker. Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never
1: met. Hoewel ik het niet geloof, doe ik deze voor Donnie, de zoon van Marco. Ik geloof er niks van, Marco. Daar haal jij in één keer een zoon vandaan dan? Kan niet. It was all a

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vereiste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3de vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw 50 euro waard?

0: Dag lieve luisteraars, ik ben Joan Marcus en ik breng u met genoegen weer een nieuwe aflevering van De Andere Kant, het programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië. Ja, het is alweer september en we snellen naar de herfst toe. Of we zijn misschien al wel in de herfst in Nederland. In Californië zitten we nog steeds in de zomer. Het is nog heel erg warm. We hebben de gebruikelijke bosbranden weer. Maar gelukkig ook wel hier en daar een schaarse regen buiten tussenin. In Nederland schijnt het echter alweer een stuk koeler te zijn, als ik me goed heb laten informeren. Ik heb me de afgelopen weken nogal emotioneel leeg gevoeld, moet u weten. En dat kwam door enkele rake mentale klappen. Eerst verloren we een grote Surinamer, de overal bekende Borger Breeveld. En dan was er ook nog een vermissingszaak die nog steeds loopt op het moment dat ik dit programma opneem. Een zaak waar u alle waarschijnlijk ook over gelezen en gehoord zult hebben. Een aangelegenheid die mijns inziens nogal bitter aanvoelt en die de angst die ik soms voel over mijn geboorteland weer heeft doen opspelen. Hoewel Suriname een heerlijk land is, zijn er heel vaak boze tongen en boze mensen die het mooie land verzuren. Jammer genoeg is dat waarschijnlijk overal wel zo. En het schijnt vooralsnog niet te lukken om weg te doen met de mensheid, die helaas de bron van zoveel misère op de wereld schijnt te zijn. Ja, misschien schrikt u wel van die uitspraak. Maar ik heb niet bepaald de hoogste pet op over ons mensen. Ook al besef ik wel dat er veel goeds wordt gedaan door heel wat rasgenoten. Dus de goede niet daarna gesproken. Maar genoeg over trieste zaken. Vandaag gaan we een heel gezonde richting uit met dit programma. Het onderwerp is fruit. Ik heb de overbruggende titel dan ook gemaakt: Het voordeel van een vruchtrijk leven. En ik dacht eraan om u te vergasten op een mooi werkje van O.C. Smith. Dit is Little Green Apples.
1: Oh, I wake up in the morning with my hair down and my eyes, and she says hi. And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school goodbye. And she reaches out.

Ozzie Smith werd geboren als Ozzie Lee Smith op 21 juni 1932 in Mansfield, Louisiana. Na de scheiding van zijn ouders verhuisde hij met zijn moeder naar Los Angeles, waar hij zijn muzikale weg vond. Eerst als jazzzanger en later in verschillende andere vlakken van de muziek. In 1961 werd hij gevraagd om Joe Williams op te volgen als zanger bij de band van Count Basie. Een positie die hij tot 1965 bekleedde. En daarna bleef hij opnemen. Zonder meteen een grote hit te scoren weliswaar. Maar dat kwam toen Columbia Records hem in 1968 bijna liet gaan. Maar net op dat moment brak The Son of Hickory Holler's Tramp door. Later dat jaar volgde zijn grootste succes. Het liedje dat ik u net liet horen, Little Green Apples, geschreven door Bobby Russell. Het nummer bereikte de tweede plaats op de Billboard Hot 100, verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren en bezorgde Russell de Grammy Award voor Song of the Year in 1969. In de jaren 80 legde Smith zijn muziekcarrière grotendeels naast zich neer om predikant te worden. Samen met zijn vrouw Robbie richtte hij de City of Angels Church of Religious Science op in Los Angeles. Ozzie Smith is intussen overleden en wel op 23 november 2001 op 69-jarige leeftijd in Los Angeles. Ik heb later zijn vrouw Robbie nog mogen interviewen voor een van mijn proefwerken, mijn dissertations zoals ze dat noemen, mijn proefschriften. Hele aardige vrouw. En ik denk dat ze deze man nooit zal vergeten. Want Ozzie Smith had een prachtige stem en schijnt ook een hele fijne man te zijn geweest.

is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

vandaag heb ik het dus over fruit. En ik heb de overkoepelende titel genoemd, het voordeel van een vruchtrijk leven. Wel, dit gedeelte waar ik het nu over ga hebben, heb ik bestempeld fruit als dagelijks heilzame gewoonte. Weet u, er is iets ontwapenends eenvoudigs aan fruit. Geen bereiding, geen recept, geen ingewikkelde regels. Alleen de vrucht, zoals de natuur haar bedoeld heeft. Voor velen van ons roept dat de herinnering op. Een manjaboom in de achtertuin, een schaal zuurzak op tafel bij een familiebezoek, een oma die zei dat ze een sinaasappel per dag nodig had om ver te komen in het leven en dat jij als kind of kleinkind dat ook zou moeten doen. Die volkswijsheid blijkt opmerkelijk goed onderbouwd. Fruit is namelijk een van de meest geconcentreerde natuurlijke bronnen van vitamines, mineralen, vezels en antioxidanten die we kennen. Het voedingscentrum beveelt aan dagelijks minstens 2 stuks fruit te eten. En onderzoek laat zien dat mensen die dat structureel doen, een aantoonbaar lager risico lopen op hart- en vaatziekten en op vroegtijdig overlijden in het algemeen. Wat fruit onderscheidt van een vitaminepil, is dat het geheel meer is dan de som der delen. De vezels, de natuurlijke suikers, het water en de duizenden plantaardige stoffen werken samen op een manier die we in een laboratorium nog altijd niet volledig kunnen namaken. Vandaar dat voedingsdeskundigen het steeds weer herhalen. Eet de vrucht, niet alleen het extract. Het mooie is dat deze gewoonte zich niet laat opdringen als verplichting. Een stuk fruit als ontbijt, als tussendoortje, als toetje na de maaltijd. Het went snel en het beloont zichzelf ook. Meer energie, een stabielere bloedsuikerspiegel, een huid die u dankt. Soms is de eenvoudigste gewoonte ook de krachtigste. En Jerry Butler is het ook mee eens. Strawberries.

Love Tastes Like Strawberries. Geboren op 8 december 1939 in Sunflower, Mississippi, verhuisde Jerry Butler als kind met zijn ouders naar Chicago, waar het gezin terechtkwam in de Cabrini Green woonprojecten. Daar leerde hij, zingend in het kerkkoor, de jonge Curtis Mayfield kennen. Samen richtten ze met zijn

Sam Gooden en de gebroeders Brooks de groep The Impressions op. In 1958 brak de groep door met For Your Precious Love, was ooit een heel bekend.

Illinois. In 1991 werd hij opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Maar hij overleed op 20 februari 2025, niet zo heel lang geleden dus, op 85-jarige leeftijd in Chicago. En wij gaan terug naar het voordeel van een vruchtrijk leven. Laten we nu even kijken naar de heilzame werking van fruit voor onze spijsvertering en onze innerlijke gezondheid. We praten zelden over onze spijsvertering. En toch is zij een van de stilste, meest bepalende factoren voor hoe we ons voelen. Een onrustige darm maakt een onrustig mens. Vermoeidheid, een opgeblazen gevoel, een gemoed dat zwaarder aanvoelt dan het zou moeten, ze beginnen allemaal vaker in de buik dan wij beseffen. Fruit speelt hier een stille, maar krachtige rol. De vezels in fruit, met name in vruchten zoals guayave, papaya en citrusfruit, voeden de goede bacteriën in onze darmen en houden de spijsvertering in beweging. De Maag-Lever-Darmstichting benadrukt dat een vezelrijk dieet, waarin fruit een centrale plaats inneemt, het risico op verstopping, opgeblazenheid en op de langere termijn zelfs op darmaandoeningen aanzienlijk verlaagt. Sommige vruchten hebben daarnaast hun eigen reputatie in de volksgeneeskunde. Zuurzak wordt in de Caribische en Zuid-Amerikaanse traditie al generaties lang gebruikt ter ondersteuning van de spijsvertering. En modern onderzoek begint langzaam te bevestigen wat onze grootouders al lang wisten. De vrucht is rijk aan vezels en aan stoffen die een kalmerend effect op maag- en darmstelsel lijken te hebben. Zuurzak wordt ook wel gepromoot als een antikankermiddel, hoewel er natuurlijk geen bewijs tegen is of voor is vanwege het feit dat er geen onderzoek wordt gedaan naar iets dat makkelijk verkrijgbaar is overal en aan de bomen groeit. Maar het is een herinnering aan onze ouders dat innerlijke gezondheid niet alleen draait om wat we vermijden, maar evenzeer om wat we toevoegen. Een vrucht na de maaltijd is niet zomaar een genot. Het is een klein gebaar van zorg naar het deel van onszelf dat het meeste werk doet en het minst applaus krijgt.

Juan Luis Guerra met Guava Berry. Een van de vrolijkste liedjes die ik ken. En ik moet er altijd om gaan dansen. Juan Luis Guerra Cejillas werd geboren op 7 juni 1957 in Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek. Voordat hij zich volledig op muziek stortte, studeerde hij filosofie en literatuur aan de Universidad Autónoma de Santo Domingo. Zijn liefde voor muziek bracht hem vervolgens naar het gerenommeerde Berklee College of Music in Boston, waar hij zich verdiepte in jazzharmonie. Terug in zijn vaderland richtte hij zijn band 440 op, 440, vernoemd naar de standaard stemtoon in de muziek, en bracht hij in 1984 zijn debuutalbum uit. Zijn grote doorbraak kwam met Bachata Rosa in 1990. Een album dat wereldwijd meer dan 5 miljoen exemplaren verkocht en hem zijn eerste Grammy Award opleverde. Guerra wordt alom geprezen om de manier waarop hij traditionele Dominicaanse ritmes, zoals merengue en bachata, heeft verweefd met jazz, salsa en poëtische, vaak sociaal geëngageerde teksten. Nummers als Ojalá que hueva café, bijvoorbeeld. Dat soort nummers behoren tot de meest gevierde composities uit de Latijns-Amerikaanse muziek. In de loop van zijn carrière won Juan meer dan 30 Latin Grammy Awards en 3 Grammy Awards en verkocht hij wereldwijd tientallen miljoenen platen. Naast zijn muziek zet hij zich als UNICEF Goodwill Ambassador in voor kinderen in de Dominicaanse Republiek. En wij gaan terug naar het voordeel van een vruchtrijk leven. Nou even praten over fruit als bondgenoot tegen ziekte. Wanneer we denken aan het voorkomen van ziekten, dan denken we al snel aan dokters en medicijnen en onderzoekingen. We denken minder snel aan een schaal kersen, een guyave of een handvol bessen. En toch, wat we dagelijks eten is misschien wel de meest onderschatte vorm van preventieve geneeskunde die ons ter beschikking staat. Fruit zit vol antioxidanten, stoffen die celschade door zogeheten vrije radicalen tegengaan. Die celschade ligt mede aan de basis van veel van de aandoeningen waar we op oudere leeftijd het meest voor vrezen. Hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker en chronische ontstekingen. De Hartstichting wijst er bijvoorbeeld op dat mensen die regelmatig fruit eten een merkbaar lager risico lopen op een hartinfarct of beroerte, mede dankzij de kalium, de vezels en de antioxidanten die in vruchten als citrus en kersen in ruime mate aanwezig zijn. Ook specifieke vruchten krijgen steeds meer wetenschappelijke aandacht. Guyave, rijk aan vitamine C en aan stoffen die de bloeddruk gunstig lijken te beïnvloeden. Zuurzak, waarvan bepaalde plantstoffen onderzocht worden op hun mogelijke rol bij het afremmen van celgroei, tonen aan dat wat eeuwenlang volksgeneeskunde werd genoemd, vandaag steeds vaker wetenschappelijke bevestiging krijgt. Dat betekent niet dat fruit een wondermiddel is natuurlijk, of een vervanging voor medische zorg. Het betekent echter wel dat de keuze voor een vrucht in plaats van een bewerkt tussendoortje dag na dag, jaar na jaar meetelt. Preventie is zelden een groots gebaar. Meestal is het een kleine, herhaalde keuze. En hier is Nick McKenzie met een van mijn favorieten uit het verleden, Peaches.

een vrolijk melodietje heb ik het altijd gevonden. Nick McKenzie's Peaches on a Tree. Nick McKenzie werd geboren als Nick van den Broeke op 2 maart 1950 in Bandung op het Indonesische eiland Java. Als tiener zong hij eerst bij de groep Secrets voordat hij lid werd van de band Road, waarmee hij in 1971 een hit scoorde met Never Leave Me Lonely. Daarna begon hij aan zijn solo-carrière onder de artiestennaam Nick McKenzie. Zijn echte doorbraak kwam in 1973 met One Is One, dat de tweede plaats in de Nederlandse top 40 bereikte. Later dat jaar volgde Juanita, een hit in zowel Nederland als Duitsland, en in 1974 scoorde hij opnieuw, onder meer met het liedje dat we net lieten horen, Peaches on a Tree, dat de vijfde plaats in Nederland behaalde. Zijn debuutalbum Nick McKenzie verscheen in 1973 en werd gevolgd door tal van andere platen, waaronder Tell the World in 1975 en Hello Good Morning in 1980. Dat was trouwens zijn laatste grote hitsingle die de 20ste plaats in de Nederlandse hitlijst bereikte. Maar hij bleef ook daarna actief in de muziek met albums als Inspiration van 1990, Saved by the Grace in 1997 en meer recent Mystic in 2010. En Mystery in 2013. En zo heeft Nick McKenzie dus een carrière opgebouwd die inmiddels meer dan 5 decennia omspant. Maar laat ons terugkeren naar het voordeel van een vruchtrijk leven. We gaan nu praten over fruit als spiegel van geduld en rijping. Want daar denken we niet zo vaak aan. Er is een les in fruit die niets met vitamines te maken heeft en alles met tijd. Een vrucht laat zich niet haasten. U kunt een manja, of mango als u wilt, niet dwingen om vandaag rijp te zijn omdat u er vandaag zin in heeft. Ze rijpt wanneer ze rijp is, niet eerder. Diezelfde wetmatigheid geldt, en zo blijkt dat telkens weer, voor onszelf. Onze groei, onze genezing, onze innerlijke rijping, die laten zich evenmin afdwingen. In veel filosofische en spirituele tradities wordt de vrucht dan ook gebruikt als beeld voor menselijke ontwikkeling. Men spreekt over de vruchten van geduld of over een mens die tot rijping komt. Dat is geen toeval. De cyclus van een vrucht, van bloesem naar groei, naar rijping, naar het delen van zoetheid met anderen, weerspiegelt bijna exact de manier waarop wijsheid, karakter en innerlijke rust zich in een mensenleven ontvouwen. Onderzoek naar mindfulness en welzijn bevestigt iets vergelijkbaars vanuit een andere hoek. Mensen die leren omgaan met de eigen tijd, in plaats van voortdurend tegen die tijd te vechten, die ervaren minder stress en meer voldoening. Een vrucht eten met aandacht en zonder haast kan zelfs een kleine oefening in dat soort aanwezigheid zijn. Misschien is dat de stilste les die fruit ons te bieden heeft. Niet alleen wat het doet voor ons lichaam, maar wat het ons kan leren over onszelf. Dat het goede zich niet laat afdwingen en dat wat rijpt in zijn eigen tijd uiteindelijk het zoetst is. Hier is een heerlijk werkje van de Merry Man, Mangoes.

Mango woman is calling out, mango ripe, mango sweet. The Merry Men ontstonden in 1962 in Barbados, toen een groep muzikale vrienden hun eerste optreden gaf in de Driftwood Cellar Bar aan de beroemde Gap in St. Lawrence. De gage die ze kregen voor die avond bedroeg destijds omgerekend nog geen 20 Amerikaanse dollar. De band met de karakteristieke stem en het herkenbare gefluit van zanger Emile Streker voorop ontwikkelde een eigen, aanstekelijke vorm van calypso, doorspekt met invloeden uit Latijnse muziek, funk en de lokale stijl. De Barbadiaanse stijl, kan je zeggen. Hun onmiskenbare geluid bracht hen al snel voorbij de grenzen van hun thuiseiland. Ze bereikten de nummer 1 positie in verschillende Europese hitlijsten en traden op in zalen zo groot als Carnegie Hall, Madison Square Garden en de Royal Albert Hall. Nummers als Beautiful Barbados, Yellow Bird en Big Bamboo groeiden uit tot een blijvend onderdeel van het Caribische muzikale erfgoed. In 2019 werd Emile Streker geridderd voor zijn bijdrage aan de Barbadiaanse cultuur. Jammer genoeg is Sir Emile Streker niet zo lang geleden overleden, op 19 juni 2026, op 90-jarige leeftijd. En met hem is het doek gevallen over een tijdperk waarin de Merry Men 6 decennia lang het geluid van Barbados de wereld introkken.

is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Beste luisteraars, we zijn jammer genoeg weer aan het einde gekomen van deze aflevering van De Andere Kant. Vandaag stond alles in het teken van fruit. En wat een rijkdom bleek daaruit te putten. We spraken over fruit als de eenvoudigste en meest onderschatte gezonde gewoonte die we onszelf kunnen aanmeten. Iets wat onze grootouders vaak al aanvoelden, lang voordat de wetenschap het bevestigde. We stonden stil bij wat fruit doet voor onze spijsvertering en onze innerlijke gezondheid. Die stille motor waar we zelden aan denken, maar die zoveel bepaalt over hoe we ons voelen. We spraken over fruit als bondgenoot tegen ziekte, als een klein herhaald gebaar van preventie dat zich jaar na jaar terugbetaalt. En we sloten af met een iets minder tastbaar onderwerp. De vrucht als spiegel van geduld. Als herinnering dat wat werkelijk goed voor ons is, zich zelden laat afdwingen en zijn tijd nodig heeft om te rijpen. 4 stukjes fruit zou je kunnen zeggen, maar 1 boodschap. En dat is dat de natuur ons voortdurend voedt op manieren die we niet altijd opmerken. Ik wens u nu een fijne maand verder toe, met misschien iets meer fruit op tafel dan gewoonlijk, hopelijk, hè? En tot de volgende keer. Pas goed op uzelf en op elkaar. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio.

gingen hand in hand de hus samen al gauw naar de burgerlijke stand. En op de vraag beloofd u haar eeuwige trouw, heb ik gezegd, natuurlijk wat.

0: Mami, er is ook toen een aircamera zou weer potamofodoro. Dat is ook zo wat iets dat levensgevaarlijk is. Hoe bedoel je? Je boy kan lukken tegen je osso. Tegen je de, tegen je no de, lukken je wandelgangen. Na een camera die je pot neemt voor de.
1: Maar de taki, als al zei de no, minu safa de kare, en met je steen na en zingen.
0: Hoe heet dat AI, hè?
1: Miere.
0: Dat wordt nog levensgevaarlijk.
1: Het wordt nog
0: verschrikkelijk, ja.
1: Ja? En we hebben gezegd, we gaan geen leven hebben ermee.
2: En wie denken dat het dieper ervan wordt? Uno Oudersma.
1: Ja, Uno.
2: Uno Oudersma. Ja, ja, ja. Dat Uno maar volk, de goede jongen kan volk bepalen zijn. Maar wij kunnen dat niet aan de Uno generatie zijn. Ja, ja, ja.
3: Ik wil je alleen zeggen, AI, ik weet niet of je gehoord hebt vorige week, dat AI zelf in staat is om de hele wereld
0: te veroveren.
2: Ja, en dan veroveren met oorlog.
3: Vernietigen.
0: Oh, vernietig.
2: Ja.
1: Ja, maar dat
3: hebben de basis van de AI zelf.
1: Dat hebben gezegd, ja, geloof. Meneer Safa de Kare, en met je steen na en zingen.
0: Hoe heet dat AI, hè?
1: Miere, miere.
4: Luisteraars van Mart, ik ben op een bijzondere plek met een bijzondere vrouw. Ze is vandaag jarig.
5: Nee, correctie.
4: Oh.
5: Ze is vrijdag is ze jarig geweest.
4: Vrijdag is ze jarig
5: 18
4: geweest.
5: 18 september en ik vier het feest 20 september vandaag. Okay.
4: En voor de luisteraars die haar nog niet herkennen, ik wel en u misschien ook toch. 30 jaar uitvaartorganisatie en laatste groet, Leni Oswald.

0: een bijzondere dag. Het is dit zondag, 12 uur 's middags. Zoveel mensen op de been, dat moet je bijzonder zijn.
1: Nou ja, ik weet niet of ik bijzonder ben, maar ik heb mijn uitnodigingen de deur uit gedaan. En ik weet, er zijn een paar stoomvoeters erbij, toch?
0: Mm-hmm.
1: En ze, zoals jij.
0: Ja.
1: En ze hebben dus gehoor aangegeven en dat vind ik ontzettend fijn. Dat ik, ondanks het zondag is, vroeg in de ochtend, ja, dat ze toch gehoor aan hebben gegeven en hier aanwezig zijn. Dat vind ik heel bijzonder.
0: Top, gefeliciteerd nogmaals.
1: Dankjewel.
0: Met een dubbele verjaardag of zo, want je bent jarig. Maar het bedrijf bestaat ook al 30 jaar.
1: Klopt.
0: Hoe gaat het met je organisatie?
1: Het gaat goed. Vorig jaar was het even wat rustiger, omdat ik de zorg voor mijn moeder had. Inmiddels overleden. Ik was mantelzorger al jaren. En nu is het tijd voor mij. En ga ik ook meer extra aandacht aan de laatste groet besteden. Maar het gaat goed. Ik ben tevreden.
0: Oké.
1: Ja.
0: Een laatste groet voor de mensen die het voor het eerst horen. Wat is dat voor een organisatie of bedrijf?
1: Een laatste groet is een uitvaartonderneming. En die zorgt ervoor om nabestaanden bij te staan als het iemand ze komt te ontvallen. En dan zorgen wij voor een crematie, een begrafenis of repatriëring naar het buitenland. Dat is onze hoofddoel.
0: Dat al 30 jaar lang.
1: Ja,
0: dat is vakmanschap.
1: Zeker weten. Ik heb heel veel ervaring opgedaan. Ik heb heel veel mensen ontmoet. En ze hebben mij ook hun dierbaren toevertrouwd.
0: Mm-hmm.
1: Om ze naar hun laatste rustplaats te begeleiden. En dat waardeer ik zeer. En vandaar dat ik ook vandaag deze dag gebruikt heb om ze te bedanken. Maar ook om iets terug te doen. Voor Taki Den Tangi. Weet je? Dat vind ik belangrijk.
0: Ja, ik vond het leuk toen je net vertelde dat je moeder aanwezig is.
1: Ja. Mijn moeder is aanwezig.
0: Zij heeft jou begeleid naar deze locatie.
1: Ja, klopt. Want ik zou dit jaar niks doen, omdat ze inderdaad overleden is. En ik wilde het in alle rust doen.
0: Ja.
1: En ik kreeg dus een schop onder mijn kont. Er is meer tussen hemel en aarde. En toen werd ik bewogen om iets te organiseren. En dat is de dag van vandaag.
0: Bijzonder geslaagd. Leuke mensen allemaal om je heen. Dat is heel goed. Verleden week gaan we way back samen met Mark 30 jaar. Hij was een van onze hoofdsponsors.
1: Ja.
0: Tegenwoordig zie ik in Albert Heijn daar ergens op een billboard.
1: Nou ja, kijk, je probeert natuurlijk nieuwe wegen te bewandelen. En dat heb ik gedaan. Maar misschien moet ik weer back to the roots.
0: Mm-hmm.
1: Kan je begrijpen wat ik bedoel?
0: Misschien de luisteraars niet. Vertel ze. Back to the roots. Hoezo?
1: Ja, back to the roots. Omdat ik toen ik gestart was, ook bij jullie reclame heb gemaakt. De mogelijkheid gehad om promotie te doen voor een laatste groet. En ook om overlijdensberichten uit te zenden. En dat hebben jullie, toen zaten jullie nog aan de Zwelingstraat, geloof ik.
0: Klopt.
1: Ja, dus vanaf die periode hebben we contact. Weliswaar soms intensief, maar soms ook minder intensief. Maar neem niet weg dat als we elkaar zien, dat het lijkt alsof we elkaar gisteren voor het laatst hebben gezien.
0: Zo is dat. Still going strong. Ik moet je ook hartelijk bedanken namens de organisatie. Hè? Want ik weet dat jij een van de eerste was die ons in contact had gebracht met André Lamesi, weet je nog toen?
1: Ja. Oh ja, dat is een hele tijd geleden.
0: Dat is een hele tijd.
1: Ja, het waren dus, Mart had toen een programma waarbij je dus langdurig werklozen weer laat reïntegreren in werk.
0: Ja.
1: En los van de laatste groet had je mij benaderd.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
3: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
2: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog één keer scoren.
4: Allí va Leo, va Messi, Messi, gol! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
2: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Relatieve rust nog op de wegen in Noord-Holland. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen al wel 5 minuten vertraging bij knooppunt Rottepolderplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
1: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. Het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
0: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt, blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
2: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee
0: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in Noord-Holland kan het vanochtend lokaal mistig zijn. En verder al een korte file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. 5 minuten vertraging voor knooppunt de Rotterpolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: rock the world.
1: Oh, darling, I wanted to be everything.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
1: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
0: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
0: De verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaats van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen nu wat vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. 20 minuutjes tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. Dan nog eventjes naar de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel 10 minuten vertraging. En op de A27 Almere-Gorkum 7 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Want het rijdt daar wel door hoor. 10 minuutjes vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Groting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht op Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Groting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Ja, wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, was leuk. Het
5: was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
1: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: You sabi that no day, yeah, Arki, de Leon, de Leon.

De Leon is te beluisteren op woensdag tussen 10 uur 's morgens en 1 uur 's middags. En op de vrijdag tussen 9 uur 's morgens en 2 uur 's middags. De Leon e bar odi alles masan e arki. Tide ook toe de Leon sa sorgu dat hij di sa chari principari programma giu sa e arki. De Leon e bar odi ook toe des masan e arki na ini petata kondre so bun Holland, Europa, zo boem Engeland, Frankrijk, Portugal, België, Zwitserland, Spanje, Italië, na alle dintrakondre in Europa. Ook toe de Leon en bar odi desmasa en arki na in Zuid-Amerika, Guyana, Frans-Guyana, Brazilië, Venezuela, Colombia, maar ook toe Suriname-kondre. Ook toe desma sa e arki in het Caribisch gebied. De best eilanden, Curaçao, Aruba, na alle drie eilanden, zoals Cuba. Ook toe desma sa e libi in India, China, Rusland, Dubai. Hey, het is mijn arki te jara. Maar, kono vergeti, mama Afrika. Pede bradena desa e arki toe. Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Kenia, Zuid-Afrika, Mali, Benin, Sierra Leone, DRC, de Republiek Congo, Ethiopië, Sudan, na alle de trakondre, sa una carde nei, sa dena mama Afrika. Bar oli, usami vantak de Leon ika arki via Caribbean FM, stegona salto.nl, de Godoro, de Suku Caribbean FM. Tape you can feel.

Genezing en Bevrijdingsuur met pastor Emmanuel Ouwasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emmanuel Ouwasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to Deliverance Hour.
1: Welkom naar het bevrijdingsuur.
0: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: De pastor's naam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: The pastor of New Anointing Ministries Worldwide.
1: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries Worldwide.
0: Beloved, this is the day that the Almighty God has made.
1: Geliefde, dit is de dag die de Almachtige God gemaakt heeft.
0: We will be glad and rejoicing in it.
1: Wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving glory and honor unto God who makes all things possible.
1: Glorie, ere geven aan God die alles mogelijk maakt.
0: Beloved, let us go to our Heavenly Father in prayer.
1: Geliefde, laten wij gaan tot onze Hemelse Vader in gebed.
0: In Jesus' wonderful name.
1: In Jezus zijn wonderbaarlijke naam.
0: Father God, we thank you for this opportunity.
1: Vader God, wij bedanken u voor deze gelegenheid.
0: And privilege you have given unto us.
1: En de voorrecht dat u ons gegeven hebt.
0: To bring your living word.
1: Om uw levend woord te brengen.
0: To your people.
1: Aan uw mensen.
0: To build their faith.
1: Om hun geloof op te bouwen.
0: To save the lost.
1: Om de verlorenen te redden.
0: To heal the sick.
1: Om de zieken te genezen.
0: To pin up the broken hearted.
1: Om de gebroken des harten op te beuren.
0: Father, anoint our tongue.
1: Vader, zalf onze tong.
0: And voice.
1: En onze stemmen.
0: To be like a pen of a ready writer.
1: Om te zijn als een pen van een vaardige schrijver.
0: That the word which we shall preach.
1: Dat de woorden die wij zullen prediken.
0: Shall never be words of human wisdom.
1: Geen woorden zijn van menselijke wijsheid.
0: But anointed word for your anointed people.
1: Maar een gezalfde woord voor uw gezalfde mensen.
0: Use this word, O Lord.
1: Gebruik dit woord, O Heer.
0: To be a great blessing in the life of those that hear it.
1: Om een grote zegening te zijn voor degenen die het horen.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
0: For answering our prayers.
1: Dat u onze gebeden beantwoord hebt.
0: As we have prayed and believed.
1: Zoals wij gebeden en geloofd hebben.
0: In the mighty name of Jesus Christ.
1: In de machtige naam van Jezus Christus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beloved listener, wherever you are.
1: Geliefde luisteraar, waar u ook bent.
0: Say amen.
1: Zeg amen.
0: That you are in agreement with the prayer.
1: En dat betekent dat u eens bent met het gebed.
0: Our Lord says we should ask and receive.
1: Onze Heere zegt we moeten vragen en ontvangen.
0: Seek and find.
1: We moeten zoeken en vinden.
0: Knock and the door shall open.
1: Kloppen en de deur zal open gedaan worden.
0: When you say amen.
1: Als u zegt amen.
0: The promises of God follows you.
1: Dan volgen de beloftes van God u.
0: The prayer will manifest in your life.
1: En het gebed zal manifesteren in uw leven.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: The theme of the message God has laid in my heart today.
1: De thema van de boodschap die God mij op het hart gelegd heeft vandaag.
0: Is prayer against sickness and spiritual attack part 2.
1: Is gebeden tegen ziektes en geestelijke aanvallen deel 2.
0: Last week you had part 1.
1: Vorige week heeft u deel 1 gehoord.
0: This is a follow-up.
1: En dit is een opvolg.
0: This part 2 will take you further.
1: En deze deel 2 zal u verder nemen.
0: Deeper in the spirit realm.
1: Dieper in het geestelijke rijk.
0: And improve your prayer life.
1: En het zal ook uw gebedsleven verbeteren.
0: And make your faith in God to be deepened.
1: En maak dat uw geloof in God dieper wordt.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Beloved, we have our scriptures.
1: Geliefde, wij hebben onze geschriften.
0: Which is our Bible base.
1: Dat onze Bijbelbasis is.
0: Exodus chapter 15 verse 26.
1: Exodus hoofdstuk 15 vers 26.
0: It says.
1: En daar zegt hij.
0: And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God.
1: Als gij ernstig zal luisteren naar de stem van de Heere uw God.
0: And will do that which is right in his sight.
1: En zal doen wat recht is in zijn ogen.
0: And will give ear to his commandments.
1: En zal luisteren naar zijn geboden.
0: And keep all his statutes.
1: En al zijn geboden onderhouden.
0: I will put none of these diseases.
1: Dan zal ik geen van deze ziektes.
0: Upon you.
1: Zetten op u.
0: Which I have brought upon the Egyptians.
1: die ik de Egyptenaren heb toegebracht.
0: For I am the Lord that healeth thee.
1: Want ik ben de Heer die u geneest.
0: The second scripture is Exodus chapter 23, verse 25.
1: En het tweede geschrift is Exodus 23, vers 25.
0: He says,
1: en daar zegt hij.
0: And ye shall serve the Lord your God.
1: En u zult de Heere uw God dienen.
0: And he shall bless thy bread.
1: En hij zal uw brood zegenen.
0: And thy water.
1: En uw water.
0: And I will take sickness away from your life.
1: En ik zal ziekte wegnemen uit uw leven.
0: Say amen to that, beloved.
1: Zeg amen daarop.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Our God is a good God.
1: Onze God is een goede God.
0: He cares for us.
1: Hij zorgt voor ons.
0: He is always willing that we are healthy and strong.
1: Hij is altijd gewillig dat wij sterk en gezond zijn.
0: It is his will.
1: Het is zijn wil.
0: That we may prosper.
1: Dat wij voorspoedig mogen zijn.
0: And be in good health.
1: En in goede gezondheid verkeren.
0: Even as our soul prospers.
1: Net zoals onze ziel voorspoedig is.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: There are many strange sicknesses.
1: Er zijn heel wat vreemde ziektes.
0: That come suddenly.
1: Die plotseling gekomen zijn.
0: And stay unusually long.
1: En die blijven gewoonlijk te lang.
0: And refuse to respond to normal treatment.
1: En ze weigeren om te reageren op normale behandelingen.
0: Such sickness.
1: Zulke ziektes.
0: And diseases.
1: En kwalen.
0: Often go beyond the physical.
1: Die gaan boven het fysieke.
0: And demand spiritual attention.
1: En ze hebben geestelijke aandacht nodig.
0: And divine solution.
1: En goddelijke oplossingen.
0: In the scripture.
1: In het geschrift.
0: The Bible tells us.
1: Daar zegt de Bijbel.
0: That Jesus did not only heal disease.
1: Dat Jezus niet alleen maar ziektes genas.
0: But also rebuked infirmities.
1: Maar hij bestraft de zwakheden.
0: And cast out evil spirits of sickness.
1: En hij werpte uit de boze geesten van ziekte.
0: This shows us that some sickness.
1: En dat laat ons zien dat sommige ziektes.
0: Are sponsored by the devil.
1: Ondersteund worden door de duivel.
0: To kill.
1: Om te doden.
0: Steal.
1: Om te stelen.
0: And destroy people.
1: En om mensen te vernietigen.
0: When sickness becomes life-threatening.
1: Wanneer een ziekte een leven bedreigt.
0: It must urgently be addressed through prayer.
1: Dan moet het urgent worden aangepakt door gebed.
0: Fasten.
1: Fasten.
0: And repentance.
1: En ook bekering.
0: When a sickness becomes strange without clear medical explanation.
1: Als een ziekte vreemd wordt zonder een medische uitleg.
0: Recurring.
1: En het komt voor.
0: Or moving from one part of the body to another part.
1: Of het gaat van de ene kant van het lichaam naar het andere.
0: It is a signal to raise spiritual intervention.
1: Dan is het wel een signaal dat u geestelijk moet opstaan.
0: It is a sign. An arrow has been fired into your system.
1: Het is een teken dat een pijl in uw systeem is aangekomen.
0: God has given us weapons.
1: God heeft ons wapens gegeven.
0: That go beyond medical.
1: Dat gaat ver boven het medische.
0: Prayer.
1: Gebed.
0: Fasten.
1: Fasten.
0: The word of God.
1: Het woord van God.
0: And faith.
1: En geloof.
0: Are powerful weapons.
1: Zijn machtige wapens.
0: That a believer needs.
1: Dat een gelovige nodig heeft.
0: To use.
1: Om te gebruiken.
0: To fight a good fight of faith.
1: Om de goede strijd des geloofs te strijden.
0: To resist the devil.
1: Om de duivel te wederstaan.
0: For him to flee away.
1: Zodat hij kan vluchten.
0: Jesus said.
1: En Jezus zegt.
0: This kind of sickness.
1: Dit soort ziektes.
0: Goes not out. But by prayer and fasting.
1: Die gaan niet zomaar uit dan door te bidden en te vasten.
0: Fasten humbles the flesh.
1: Want het vasten die nederigt het vlees.
0: Sharpens spiritual sensitivity.
1: En die scherpt aan geestelijke sensitiviteit.
0: And enforces divine intervention.
1: En het brengt dan een goddelijke inbreng.
0: As you seek the Lord.
1: Als u de Heere zoekt.
0: Expect the hand of mercy.
1: Verwacht dan de hand van genade.
0: Healing.
1: Genezing.
0: And the restoration to be released upon your life.
1: En dat er herstel vrijgemaakt wordt op uw leven.
0: God is not glorified by prolonged sickness.
1: God wordt niet verheerlijkt door een lange zieke.
0: He is the Lord that heals all kinds of sickness and disease.
1: Want hij is de Heer die allerlei soorten ziektes en kwalen geneest.
0: As you engage in this spiritual exercise,
1: als u meedoet aan deze geestelijke oefening,
0: I pray that every hidden cause of that sickness shall be exposed.
1: Bid ik dat elke verborgen vloek van die ziekte zich naar het licht zal komen.
0: Every spiritual root shall be uprooted.
1: Elke geestelijke wortel zal ontworteld worden.
0: And the healing power of God shall flow freely in your body.
1: En de genezende kracht van God zal vrij stromen in uw lichaam.
0: Fasting and prayer.
1: Fasten en bidden
0: are one of the greatest spiritual weapons.
1: Zijn een van de grootste geestelijke wapens.
0: God has provided for believers to win war against the devil.
1: Dat God heeft voorzien aan de gelovigen om de strijd tegen de duivel te overwinnen.
0: By divine instruction.
1: Door goddelijke instructies.
0: I want all the wonderful listeners to this program.
1: Dan wil ik dat al de wonderbaarlijke luisteraars van deze programma.
0: Who are sick.
1: Die ziek zijn.
0: Or that are praying for sick loved ones in the family.
1: Of die bidden voor zieke geliefdes of in de familie.
0: Or have received any kind of medical report.
1: Of een of andere een medische uitslag hebben ontvangen.
0: That their sickness or disease is not curable.
1: Dat hun ziekte of kwaal niet genezelijk is.
0: Or that the medical doctors are giving up.
1: Of dat de medici opgeven.
0: I am advising you by divine inspiration.
1: Dan adviseer ik u door goddelijke inspiratie.
0: To go into prayer and fasting.
1: Om te gaan in gebed en vasten.
0: Observing the fasting daily.
1: En doe dat dagelijks.
0: From 6 in the morning.
1: Van 6 uur 's morgens.
0: To 6 in the evening.
1: Tot 6 uur 's avonds.
0: For 7 days.
1: Voor 7 dagen lang.
0: During this period.
1: Gedurende deze periode.
0: Dedicate quality time to pray.
1: Zet dan een goed tijd aan de kant om te bidden.
0: For healing.
1: Voor uw genezing.
0: Repentance.
1: Voor bekering.
0: And total deliverance.
1: En totale bevrijding.
0: It is important that you understand.
1: Het is belangrijk dat u begrijpt.
0: That fasting and prayer.
1: Dat vasten en bidden.
0: Opens spiritual doors.
1: Geestelijke deuren open doet.
0: It moves the power of God to work for you.
1: En het brengt de kracht van God in beweging om voor u te werken.
0: And to work on behalf of those you are praying for.
1: En om te werken voor diegenen waarvoor u bidt.
0: Break your fasting with thanksgiving.
1: Stop uw vasten met dankzegging.
0: And light meals.
1: En een lichte een diner.
0: Light meal, that's light meal. You begin with light meal, not with heavy food.
1: U begint lichte dingen te eten, zoals soep.
0: When you are closing your fasting.
1: Wanneer u uw vasten aan het sluiten bent.
0: And not only prayer and fasting.
1: Niet alleen maar bidden en vasten.
0: Maintain a holy lifestyle.
1: Onderhoud een heilige levensstijl.
0: Have a strong faith in God's word.
1: Heb sterk geloof in Gods woord.
0: And constantly remain in prayer.
1: En blijf dan constant in gebed.
0: Approach this fasting with expectation.
1: Kom deze vasten tegemoet met verwachtingen.
0: Discipline.
1: Met discipline.
0: Faith.
1: Met geloof.
0: Believing that every strength.

0: strange and stubborn sickness in your life.
1: En geloven dat elke vreemde en koppige ziekte in uw leven
0: shall bow to the power of God.
1: Zullen buigen voor de kracht van God.
0: For with God nothing is impossible.
1: Want met God is niets onmogelijk.
0: Our Bible made it clear unto us.
1: Onze Bijbel heeft het duidelijk gesteld aan ons.
0: In Philippians chapter 4 verse 6.
1: In Filippenzen 4 vers 6.
0: He said we should worry for nothing.
1: Dat we ons niet moeten druk maken om niets.
0: But in everything.
1: Maar in alles.
0: By prayer.
1: Door gebed.
0: And supplication.
1: En smeekbeden.
0: And thanksgiving.
1: En dankzegging.
0: And the peace of God.
1: En de vrede van God.
0: That passes every understanding.
1: Dat elk verstand te boven gaat.
0: Will keep our heart.
1: Die zal onze hart.
0: Our mind.
1: En onze gedachten.
0: Our soul.
1: En onze ziel.
0: And our body.
1: En onze lichaam.
0: In good peace.
1: In goede vrede houden.
0: This is very very important.
1: Dit is heel heel belangrijk.
0: That you realize the power of prayer and fasting.
1: Dat u realiseert de kracht van bidden en vasten.
0: As a right weapon.
1: Als een juiste wapen.
0: In a right direction.
1: In een juiste richting.
0: To fight against stubborn sickness.
1: Om te vechten tegen koppige ziektes.
0: And stubborn disease.
1: En koppige kwalen.
0: They are stubborn demons.
1: Ze zijn koppige demonen.
0: That must be cast out.
1: Die uitgeworpen moeten worden.
0: If you read the Bible.
1: Als u de Bijbel leest.
0: In Matthew chapter 17.
1: In Matthäus 17.
0: In verse 21.
1: In vers 21.
0: Our Lord Jesus Christ made it very clear.
1: Daar heeft onze Heer Jezus het heel duidelijk gemaakt.
0: That this type of stubborn demons.
1: Dat deze soort koppige demonen.
0: Cannot go out.
1: Niet uit kunnen gaan.
0: Except with prayer and fasting.
1: Tenzij met bidden en vasten.
0: So you don't need to be crying and living in sorrow.
1: Dus u hoeft niet te gaan huilen en leven in bezorgdheid.
0: Take this spiritual instruction.
1: Neem deze geestelijke instructies aan.
0: Go into prayer.
1: En ga in gebed.
0: And fasting.
1: En vasten.
0: For 7 days.
1: Voor 7 dagen.
0: From 6 in the morning to 6 in the evening.
1: Van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds.
0: Put your confidence in God.
1: En zet uw vertrouwen in God.
0: And you will see a miracle.
1: En u zult een wonder zien.
0: That impossibility will be possible.
1: Dat onmogelijkheden mogelijk worden.
0: God will intervene.
1: God zal inspringen.
0: And give you a miracle.
1: En u een wonder geven.
0: To the point of your need.
1: Tot de punt van uw noden.
0: You have to make this declaration.
1: U moet wel deze verklaring maken.
0: I declare that I am healed by the stripes of Jesus Christ.
1: Ik verklaar dat ik genezen ben door de striemen van Jezus Christus.
0: Every strange sickness.
1: Elke vreemde ziekte.
0: In my life.
1: In mijn leven.
0: Is destroyed by the power of God.
1: Is vernietigd door de kracht van God.
0: My body responds to the word of God.
1: Mijn lichaam reageert op het woord van God.
0: I am whole.
1: Ik ben gezond.
0: Healthy.
1: Ik ben krachtig.
0: And strong.
1: En sterk.
0: I shall live.
1: Ik zal leven.
0: And not die.
1: En niet sterven.
0: To declare the works of the Lord.
1: Om de werken des Heren te verklaren.
0: In Jesus' mighty name.
1: In Jezus zijn machtige naam.
0: You say amen.
1: Amen, zegt u daarna.
0: Remember.
1: Herinnert u zich.
0: Pray this prayer point.
1: Bid deze gebedspunten.
0: With faith.
1: Met geloof.
0: And the persistency.
1: En volharding.
0: God's word says.
1: God zijn woord die zegt.
0: In Jeremiah chapter 33.
1: In Jeremiah 33.
0: In verse 3.
1: In vers 3.
0: Call to me.
1: Roep mij aan.
0: And I will answer you.
1: En ik zal u beantwoorden.
0: And show you great and mighty things.
1: En u grote en machtige dingen tonen.
0: Which you do not know.
1: Die u niet kent.
0: Your healing is granted in Jesus Christ.
1: Uw genezing is gegarandeerd in Jezus Christus.
0: Declare prayer.
1: Verklaar gebed.
0: With fasting.
1: Met vasten.
0: With faith.
1: Met geloof.
0: In the word of God.
1: In het woord van God.
0: You will see a very big difference.
1: En dan zult u een hele grote verschil zien.
0: I want to show you how to pray.
1: Ik wil u laten zien hoe te bidden.
0: When I do this prayer.
1: Wanneer ik dit gebed doe.
0: I want you to learn.

0: wil ik dat u leert.
1: How to pray.
0: Hoe u moet bidden.
1: So that you can pray.
0: Zodat u kunt bidden.
1: Boldly.
0: Vrijmoedig.
1: And know the right word to you.

0: kracht.
1: That is available to me.
0: Dat beschikbaar is voor mij.
1: Through Jesus Christ.
0: Door Jezus Christus.
1: Lord, I confess any known and unknown sins.
0: Vader, ik beleid elke wetende en onwetende zonde.
1: That may have given the enemy legal ground in my life.
0: Dat de vijand recht heeft gegeven in mijn leven.
1: Cleanse me with the blood of Jesus Christ.
0: Reinig mij met het bloed van Jezus Christus.
1: I break every curse.
0: Ik verbreek elke vloek.
1: Spells.
0: Spreuken.
1: Or evil pronouncement.
0: Of kwade spreuken.
1: Spoken against my health.
0: Die gesproken zijn tegen mijn gezondheid.
1: And the body.
0: En mijn lichaam.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: Every evil covenant.
0: Elk een kwade verbond.
1: Or dedication.
0: Of opdraging.
1: Made over my life.
0: Die gemaakt is over mijn leven.
1: Consciously or unconsciously.
0: Wetende of onwetend.
1: I renounce it now in the name of Jesus.
0: Ik verwerp het nu in de naam van Jezus.
1: I command every strange sickness.
0: Ik commandeer elke vreemde ziekte.
1: Operating in my body.
0: Die werkt in mijn lichaam.
1: To receive the fire of God.
0: Om het vuur van God te ontvangen.
1: And be consumed now.
0: En verteerd wordt nu.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: Every demonic monitoring spirit.
0: Elke demonische monitorende geest.
1: Assigned to monitor my health.
0: Die gestuurd is om mijn gezondheid na te gaan.
1: And keep me sick.
0: En mij ziek te houden.
1: I bind you.
0: Ik bind je vast.
1: And cast you out.
0: En werp je uit.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: Every witchcraft arrow.
0: Elke een pijl van de heksen.
1: Poison.
0: Met vergift.
1: Or evil injection.
0: Of kwade injecties.
1: In my body system.
0: In mijn lichamelijke systeem.
1: I command you to come out now.
0: Ik commandeer je nu uit te komen.
1: By fire, by thunder.
0: Door vuur en donder.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: Every satanic agent.
0: Alle satanische werkers.
1: Appearing as doctors.
0: Die komen als doktoren.
1: In my dreams.
0: In mijn dromen.
1: To inject me with sickness.
0: Om mij te injecteren met ziektes.
1: I arrest you by fire.
0: Ik arresteer je door het vuur.
1: And bind you.
0: En bind je vast.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: I destroy every evil altar.
0: Ik vernietig elke kwade altaren.
1: Where my health.
0: Waar mijn gezondheid.
1: And destiny.
0: En mijn lotbestemming.
1: Are being manipulated.
0: Gemanipuleerd worden.
1: In the mighty name of Jesus.
0: In de machtige naam van Jezus.
1: I declare them destroyed.
0: Ik verklaar dat ze vernietigd zijn.
1: Every ancestral spirit.
0: Elke voorouderlijke geesten.
1: Of infirmity.
0: Van ziektes.
1: Pursuing me.
0: Die mij achtervolgen.
1: From my family lineage.
0: Vanuit de lijn van mijn familie.
1: I say your time is up.
0: Ik zeg je tijd is op.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: Release my body.
0: Maak vrij mijn lichaam.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: I command every stubborn sickness.
0: Ik commandeer elke koppige ziekte.
1: That has refused medical treatment.
0: Die geweigerd heeft om een medische behandeling te nemen.
1: To bow to the name of Jesus Christ.
0: Om te buigen voor de naam van Jezus Christus.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: Lord, let your resurrection power.
0: Heer, laat uw opstandingskracht.
1: Flow through every cell.
0: Stromen in elke cel.
1: Tissue.
0: In elk vlees.
1: An organ of my body.
0: En de organen in mijn lichaam.
1: Right now.
0: Nu op dit moment.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: I speak to every malfunctioning organ in my body.
0: Ik spreek tot alle organen die niet werken in mijn lichaam.
1: To receive divine restoration.
0: Om goddelijke herstel te ontvangen.
1: And function properly.
0: En hun werk goed zal doen.
1: Now in the name of Jesus.
0: Nu in de naam van Jezus.
1: Every evil hand.
0: Elke kwade hand.
1: Laid upon me.
0: Die gelegd is op mij.
1: To transfer sickness.
0: Om ziektes over te brengen.
1: Whether by fire.
0: Als het nu bij vuur is.
1: Be destroyed.
0: Wees vernietigd.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: I cancel every evil dream.
0: Ik annuleer elke kwade droom.
1: Of sickness.
0: Van ziekte.
1: Death.
0: Dood.
1: And infirmity.
0: En zwakheid.
1: Over my life.
0: Over mijn leven.
1: Be destroyed.
0: Wees vernietigd.
1: In Jesus' name.

0: In Jezus' naam.
1: Every spirit of death.
0: Elke geest van dood.
1: And hell.
0: En hel.
1: Assigned against my life.
0: Die gezet zijn tegen mijn leven.
1: I command you to go back to your sender.
0: Ik commandeer je terug te gaan naar je zender.
1: In Jesus name.
0: In Jezus naam.
1: I claim my divine health.
0: Ik eis op mijn goddelijke gezondheid.
1: And wholeness.
0: En een heelheid.
1: According to Isaiah chapter 53.
0: Aangaande Jesaja 53.
1: Verse 5.
0: Vers 5.
1: And according to 1 Peter.
0: En aangaande 1 Petrus.
1: Chapter 2.
0: Hoofdstuk 2.
1: Verse 24.
0: Vers 24.
1: Which says that by his stripes.
0: Die zegt dat door zijn striemen.
1: I am healed.
0: Ben ik genezen.
1: So be it now.
0: Zo zij het nu.
1: In Jesus name.
0: In Jezus naam.
1: Every mystery behind the strange sickness.
0: Elke mystery achter de gekke ziekte.
1: Be exposed by the light of God.
0: Kom naar voren door het licht van God.
1: And be destroyed by his fire.
0: En word vernietigd door zijn vuur.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: I receive supernatural strength.
0: Ik ontvang bovennatuurlijke kracht.
1: In my body.
0: In mijn lichaam.
1: And I shall not be weak.
0: En ik zal niet zwak zijn.
1: I shall be strong in the Lord.
0: Maar ik zal sterk zijn in de Heer.
1: In Jesus name.
0: In Jezus naam.
1: Lord.
0: Heer.
1: Let every conspiracy.
0: Laat elke samenkomsten
1: of the enemy
0: van de vijand
1: against my health
0: tegen mijn gezondheid
1: be scattered
0: vernietigd worden
1: beyond regrouping
0: zonder dat ze weer bij elkaar
1: in
0: kunnen
1: Jesus
0: worden
1: name,
0: komen in Jezus naam.
1: I cover myself.
0: Ik bedek mezelf
1: with the blood of Jesus
0: met het bloed van Jezus
1: from the crown of my head
0: vanaf de top van mijn hoofd
1: to the sole of my feet.
0: Tot onder de zool van mijn voeten.
1: Heavenly Father,
0: Hemelse Vader.
1: I thank you.
0: Ik bedank
1: for my total healing.
0: Voor mijn totale genezing.
1: And restoration.
0: En herstel.
1: I receive it by faith now.
0: En ik ontvang het door geloof nu.
1: In Jesus mighty name.
0: In Jezus machtige naam.
1: Every stubborn infirmity.
0: Elke koppige zwakheid.
1: That has been resisting my prayer.
0: Die tegen mijn gebed is.
1: And fasting.
0: En mij vasten.
1: I command you now.
0: Ik commandeer je nu.
1: To be destroyed completely.
0: Om compleet vernietigd te zijn.
1: And release.
0: En vrij te maken.
1: Every part of my body.
0: Elk deel van mijn lichaam.
1: That you are holding with the sickness.
0: Dat je vasthoudt met ziekte.
1: And flee from me now.
0: En vlucht voor mij nu.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: Every evil doctor.
0: Elke kwade dokter
1: in the spirit realm
0: in de geestelijke rijk
1: issuing diagnosis of death
0: die een diagnose van de dood toestuurt
1: and the impossibility
0: en onmogelijkheden
1: over my life
0: over mijn leven
1: be silent forever
0: wees nu stil voor altijd
1: in the name of Jesus Christ
0: in de naam van Jezus Christus
1: I decree.
0: En ik verklaar
1: that every medical report,
0: dat elke medische uitslagen
1: contrary to God's word,
0: die tegen het woord van God is
1: for my life,
0: voor mijn leven
1: is non and void,
0: die wordt nu geannuleerd
1: in, the mighty name of Jesus.
0: In de machtige naam van Jezus.
1: Every demonic padlock,
0: elke demonische slot
1: en de chain
0: en ketting
1: holding my healing captive
0: die mijn genezing gevangenen houdt
1: be destroyed by fire
0: wees vernietigd door vuur
1: in the name of Jesus Christ
0: in de naam van Jezus Christus
1: I command
0: en ik commandeer
1: every satanic laboratory
0: elke satanische laboratorium
1: manufacturing sickness
0: die ziekte manufactureren
1: for my body
0: voor mijn lichaam
1: to catch fire
0: om nu in vlammen op te gaan.
1: And born into ashes.
0: En die in as verbrand.
1: In the mighty name of Jesus.
0: In de machtige naam van Jezus.
1: Every evil priest.
0: Elke kwade priest voedde worden.
1: Ministering at the altar of darkness.
0: Die bedient bij de altaar van de duisternis.
1: Against my health.
0: Tegen mijn gezondheid.
1: Fall down and die now.
0: Val nu neer en
1: in
0: sterf.
1: The name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: Thank you, Father God.
0: Dank u, Vader God.
1: For answering my prayers.
0: Dat u mijn gebeden beantwoordt.
1: As I pray and believe.
0: Zoals ik gebeden en geloofd heb.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: We are going for a short break.
0: We gaan voor een korte pauze.
1: Stay tuned to this program.
0: Blijf luisteren naar deze programma.
1: When we come back,
0: als wij terug zijn,
1: the Lord will continue to manifest his power.
0: Dan zal de Heer doorgaan zijn krachten manifesteren.
1: Of healing and deliverance.
0: Van genezing en bevrijding.
1: Over your life.
0: Over uw leven.
1: Through this prayer.
0: Door dit gebed.
1: Remain blessed.
0: Blijf gezegend.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome back to Deliverance Hour.
1: Welkom terug naar het bevrijdingsuur.
0: You can always reach us on 06.
1: U kunt ons altijd bereiken op 06
0: 84
1: 84
0: 55
1: 55
0: 13
1: 13
0: 94
1: 94.
0: Beloved,
1: geliefde,
0: come and join the new wave of revival fire.
1: Kom en doe mee met de nieuwe golf van opwekkingsvuur.
0: This is the time to experience God's miraculous power in your own life.
1: Dit is de tijd om God zijn wonderbaarlijke kracht te ervaren in uw eigen leven.
0: Through Holy Spirit salvation.
1: Door de redding van de Heilige Geest.
0: Healing.
1: Genezing.
0: Deliverance.
1: Bevrijding.
0: And miracles in the mighty name of Jesus.
1: En wonderen in de machtige naam van Jezus.
0: Every Wednesday and Friday 7:30.
1: Elke woensdag en vrijdag om 7:30.
0: We have healing and deliverance services.
1: Hebben wij genezing en bevrijdingsdiensten.

0: diensten,
1: Bible studies and prayer meetings,
0: Bijbelstudie en gebedsbijeenkomsten,
1: every Sunday,
0: en elke zondag
1: by 12 in the afternoon,
0: om 12 uur 's middags,
1: we have our Sunday worship.
0: Dan hebben wij onze zondagaanbidding.
1: Every last Friday of the month.
0: En elke laatste vrijdag van de maand.
1: Is our all night vigil.
0: Is onze nachtwaken.
1: That starts from 10 in the evening.
0: Dat begint om 10 uur 's avonds.
1: Beloved, come with a believing heart.
0: Geliefde, kom met een gelovig hart.
1: Jesus Christ is the same yesterday.
0: Jezus Christus is hetzelfde gisteren.
1: Today.
0: Vandaag.
1: And forever.
0: En voor altijd.
1: Our place of fellowship.
0: Onze plaats van bijeenkomsten
1: is Keienbergweg nummer 97.
0: Dat is in de Keienbergweg nummer 97.
1: Our postcode is 1101GG, Amsterdam Zuidoost.
0: De postcode is 1101GG, Amsterdam Zuidoost.
1: We are very close to the arena.
0: We zijn heel dicht bij de arena.
1: Come, this is your appointed time.
0: Kom, want dit is uw aangewezen tijd.
1: To experience the blessings of God.
0: Om de zegeningen van God te ervaren.
1: Come with a believing heart.
0: Kom met een gelovig hart.
1: Our God never fails.
0: Onze God valt nooit.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: I also want to use this golden opportunity.
0: Ik wil gebruik maken van deze gouden gelegenheid.
1: To humbly request you.
0: Om nederig te vragen van u.
1: To support the gospel today.
0: Om het evangelie te ondersteunen.
1: Each of you can give whatever you decided in your heart to give.
0: En ieder kan besluiten in zijn hart wat te geven.
1: For God loves a cheerful giver.
0: Want God houdt van een blijmoedige gever.
1: 2 Corinthians chapter 9 verse 7.
0: 2 Korinthe 9 vers 7.
1: Beloved, your generous gift today.
0: Geliefde, uw vrijgevige gave vandaag.
1: Will help new anointing ministries worldwide.
0: Die zal de new anointing ministries worldwide helpen.
1: Fulfill the God-given vision of reaching the world for Jesus Christ.
0: Om de God gegeven visie te vervullen voor Jezus Christus.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: If you would like to support the gospel.
0: Als u het leuk zou vinden om het evangelie te ondersteunen.
1: Give your donations to Stichting New Anointing Ministries Worldwide.
0: Geef dan uw donatie aan Stichting New Anointing Ministries Worldwide.
1: Our account number is NL.
0: Onze rekeningnummer is NL.
1: 58. ABNA.
0: ABNA.
1: 08.
0: 08.
1: 00.
0: 00.
1: 67.
0: 67.
1: 01.
0: 01.
1: 08.
0: 08.
1: You can always call our telephone number.
0: U kunt altijd bellen op onze telefoonnummer.
1: For more information.
0: Voor meer informatie.
1: That is 06.
0: 06.
1: 84.
0: 84-55-55-13-13-94-94.
1: Remain blessed.
0: Blijft u gezegend.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: Today I've been ministering on.
0: Vandaag ben ik aan het bedienen over.
1: Prayer against sickness and spiritual attack.
0: Gebeden en vasten tegen geestelijke aanvallen.
1: Yes, prayer against sickness.
0: Gebeden tegen ziektes.
1: And spiritual attack.
0: En geestelijke aanvallen.
1: And part 2.
0: Deel 2.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: I want you to know.
0: Ik wil dat u weet.
1: That prayer and fasting.
0: Dat bidden en vasten.
1: Is the most powerful weapon on earth.
0: De meest machtigste wapen hier is op aarde.
1: That they can change things.
0: Die dingen kunnen veranderen.
1: Prayer and fasting.
0: Bidden en vasten
1: is communicating with God.
0: Is in communicatie zijn met God.
1: Our heavenly Father.
0: Onze hemelse Vader.
1: Wants us to communicate with Him.
0: Die wil dat wij communiceren met Hem.
1: Through prayer and fasting.
0: Door bidden en vasten.
1: He wants us to call on Him.
0: Hij wil dat wij Hem aanroepen.
1: In all situations.
0: In alle situaties.
1: And He will answer us.
0: En Hij zal ons beantwoorden.
1: And He will give us the miracle we need.
0: En Hij zal ons de wonder geven die wij nodig hebben.
1: For those who are sick.
0: Voor degenen die ziek zijn.
1: You see,

0: Word of God.
1: U ziet het woord van God.
0: In James chapter 5.
1: In Jacobus hoofdstuk 5.
0: In vers 13.
1: In vers 13.
0: He says.
1: Daar zegt hij.
0: Is any among you afflicted?
1: Is een van u aangeslagen?
0: Let him pray.
1: Laat die bidden.
0: Is any merry?
1: Is een van u ziek?
0: Let him sing praise to God.
1: Als eentje vrolijk is, laat die zingen tot God.
0: In Jeremiah chapter 3 verse 3.
1: In Jeremiah 3 verse 3.
0: He says, call upon me.
1: Die zegt, roep mij aan.
0: I will answer you.
1: En ik zal u beantwoorden.
0: I will show you great and mighty things.
1: En ik zal u grote en machtige dingen tonen.
0: That you do not know.
1: Dat u helemaal niet weet.
0: In Psalm 50.
1: In Psalm 50.
0: In verse 15.
1: In vers 15.
0: He says.
1: Daar zegt hij.
0: Call upon me.
1: Roep mij aan.
0: In the day of trouble.
1: In de dagen van problemen.
0: I will deliver you.
1: En ik zal u bevrijden.
0: And you will glorify me.
1: En u zult mij verheerlijken.
0: In Isaiah chapter 53.
1: In Jesaja 53.
0: From verse 4 to 5.
1: Van vers 4 en 5.
0: He said, surely he had borne our griefs.
1: Daar staat, zeker heeft hij onze ziektes gedragen.
0: And carried our sorrows.
1: En heeft onze zorgen gedragen.
0: Yet we did esteem him stinking.
1: En toch hebben wij hem gezien als aangeslagen.
0: Smitten by God.
1: Geslagen door God.
0: And afflicted.
1: En aangedaan.
0: But he was wounded for our transgressions.
1: Maar hij werd verwond door onze overtredingen.
0: He was bruised for our iniquities.
1: Hij werd verbrijzeld door onze zonden.
0: The chastisement of our peace.
1: En de vrede van onze vrede.
0: The chastisement here means the punishment.
1: De straf van onze zonden.
0: For our sins.
1: De straf voor onze zonden.
0: That brought peace.
1: Dat vrede bracht.
0: Was upon Jesus Christ.
1: Was op Jezus Christus.
0: And through his wounds.
1: En door zijn verwondingen.
0: We are healed.
1: Zijn wij genezen.
0: Stripes here means wounds.
1: De striemen zijn wonden.
0: We are healed.
1: Zijn wij genezen.
0: When you read Jeremiah chapter 33 verse 6.
1: Als u leest Jeremiah 33 vers 6.
0: He said, behold, I bring health and care.
1: En zegt, zie. Ik breng gezondheid en zorg.
0: And I will cure you.
1: En ik zal u genezen.
0: And will reveal unto you.
1: En ik zal openbaren aan u.
0: The abundance of peace.
1: Het overvloed aan vrede.
0: And truth.
1: En waarheid.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: In all these scriptures.
1: In al deze geschriften.
0: You see that God's will.
1: Dan ziet u dat de wil van God.
0: Is for you to be healed.
1: Voor u is om te genezen.
0: And be healthy.
1: En gezond te zijn.
0: That's why I always say.
1: En daarom zeg ik altijd.
0: That healing belongs to you.
1: Dat genezing u toebehoort.
0: Divine healing.
1: Goddelijke genezing.
0: Divine health.
1: Goddelijke gezondheid.
0: And divine life.
1: En goddelijk leven.
0: Belongs to you.
1: Dat behoort u toe.
0: Trust God.
1: Vertrouw God.
0: For healing.
1: Voor genezing.
0: And he will heal you.
1: En hij zal u genezen.
0: He promised to heal.
1: Hij heeft beloofd te genezen.
0: If God will not heal,
1: als God niet zal genezen,
0: he will not promise,
1: zou hij dat niet beloven.
0: He is a faithful God.
1: Want hij is een getrouwe God.
0: He has promised.
1: Hij heeft beloofd.
0: Expect healing.
1: Verwacht dan de genezing.
0: When you follow this divine instruction I have given you,
1: als u deze goddelijke instructies opvolgt dat ik u gegeven heb,
0: you will enjoy good health.
1: Dan zult u genieten van goede gezondheid.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: Beloved, I want to use this opportunity.
1: Geliefde, ik wil gebruik maken van deze gelegenheid.
0: To give an altar call.
1: Om een altaar een roep te doen.
0: For those of you who have received this message.
1: Voor degenen die deze boodschap hebben ontvangen.
0: If you want to give your life to Jesus Christ.
1: Als u uw leven wil geven aan Jezus Christus.
0: And you want your sins to be forgiven.
1: En u wil dat uw zonden vergeven worden.
0: You want to become a child of God.
1: En u wil een kind worden van God.
0: You want to experience the realities of new birth.
1: En u wil de realiteit van de nieuwe geboorte ervaren.
0: You want to make heaven.
1: En u wil de hemel halen.
0: Or you were once saved.
1: Of u was eens gered.
0: And you backslided.
1: En u bent teruggevallen.
0: And now you want to rededicate your life to Christ.
1: En nu wilt u uw leven heropdragen voor Christus.
0: Please kindly humble.
1: Alsjeblieft vriendelijk.

0: vriendelijk, nederig.
1: And then pray this short prayer with me.
0: Bid dit kort gebed dan met mij.
1: It's a prayer of faith for salvation.
0: Het is een gebed voor redding.
1: Say after me.
0: Zeg mij na.
1: And say it loud.
0: En zeg het hardop.
1: And mean it.
0: En wees ernstig.
1: Lord Jesus.
0: Heer Jezus.
1: I surrender my life to you today.
0: Ik geef mijn leven aan u over vandaag.
1: Forgive my sins.
0: Vergeef mijn zonden.
1: Wash me with your blood.
0: En was mij schoon met uw bloed.
1: I believe you died for me.
0: Ik geloof dat u voor mij bent gestorven.
1: And on the third day you rose again.
0: En op de derde dag ben u weder opgestaan.
1: That I may be justified.
0: Dat ik gerechtvaardigd mag worden.
1: Right now I believe.
0: Nu geloof ik.
1: That my sins are forgiven.
0: Dat mijn zonden vergeven zijn.
1: I am justified by your blood.
0: En dat ik gerechtvaardigd ben door uw bloed.
1: I am born again.
0: En ik ben wederom geboren.
1: I am saved.
0: En ik ben gered.
1: I am a child of God.
0: Ik ben een kind van God.
1: I am free from the power of sin.
0: En ik ben vrij van de kracht van zonde.
1: To serve the living God.
0: Om de levendige God te dienen.
1: Thank you, Jesus.
0: Dank u, Jezus.
1: For receiving me.
0: Dat u mij hebt ontvangen.
1: Thank you, Jesus.
0: Dank u, Jezus.
1: For restoring me.
0: Dat u mij hebt hersteld.
1: Thank you, Jesus.
0: Dank u, Jezus.
1: For saving me.
0: Dat u mij hebt gered.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: If you have prayed that prayer.
0: Als u dit gebed hebt gedaan.
1: Then I want to congratulate you.
0: Dan wil ik u feliciteren.
1: And I want to welcome you again.
0: En ik wil u weer verwelkomen.
1: Into the body of Christ.
0: In het lichaam van Christus.
1: As a citizen of heaven.
0: Als een burger van de hemel.
1: And I want to encourage you.
0: En ik wil u bemoedigen.
1: To keep looking unto Jesus.
0: Om te blijven opkijken naar Jezus.
1: The author and the finisher of our faith.
0: De beginner en de voleindiger van ons geloof.
1: Go forward.
0: Ga vooruit.
1: To serve him in truth and in spirit.
0: Om hem te dienen in geest en waarheid.
1: I want to pray for you.
0: En ik wil nu voor u bidden.
1: Father, I pray over this precious soul.
0: Vader, ik bid over deze dierbare zielen.
1: Your grace has saved them.
0: Want uw genade heeft ze gered.
1: Let your grace also preserve them.
0: Laat uw genade ze ook behouden.
1: I cover every one of them.
0: En ik bedek een ieder van ze.
1: With the precious blood of Jesus.
0: Met het dierbare bloed van Jezus.
1: And I say, remain covered until the day of his appearing.
0: En ik zeg, blijf bedekt totdat de dag dat hij terugkomt.
1: Because you have given your life to Jesus today.
0: Omdat u uw leven vandaag hebt gegeven aan Jezus.
1: You have come into light.
0: Dan bent u in het licht gekomen.
1: You will never have any reason.
0: En u zult geen reden hebben.
1: To go back into darkness.
0: Om terug te gaan in de duisternis.
1: You have come into freedom.
0: U bent gekomen in vrijheid.
1: You will never go back into captivity.
0: En u zult nooit meer in gevangenschap gaan.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: You are blessed.
0: U bent gezegend.
1: Thank God for your soul.
0: Bedank God voor uw ziel.
1: And congratulations once again.
0: En nogmaals gefeliciteerd.
1: For every one of you.
0: Voor een ieder van u.
1: Who have made this prayer decision today.
0: Die deze gebedsbesluit heeft gedaan.
1: To follow Jesus Christ.
0: Om Jezus Christus te volgen.
1: I want to use this opportunity.
0: En ik wil gebruik maken van deze gelegenheid.
1: To invite you.
0: Om u uit te nodigen.
1: To New Anointing Ministries worldwide.
0: Naar de New Anointing Ministries worldwide.
1: Come and participate.
0: Kom en doe mee.
1: In our healing and deliverance services.
0: In onze genezing en bevrijdingsdiensten.
1: Every Wednesdays and Fridays.
0: Elke woensdagen en vrijdagen.
1: 7:30 in the evening.
0: Om 7:30 avonds.
1: And every Sunday.
0: En elke zondag.
1: 12 in the afternoon.
0: 12 uur 's middags.
1: If you need a prayer or Christian counseling.
0: Als u gebed of christelijke raadgeving nodig
1: to heeft. To enable you to stay strong in the Lord.
0: Om u toe te staan om sterk te blijven in de Heer.
1: Call our prayer line.
0: Bel onze gebedslijn.
1: 06-06-84-84-55-55-13-94-94. May the Lord continue to bless you.
0: Mogen de Heer doorgaan u te zegenen.
1: Till this time next week.
0: Tot deze tijd volgend week.
1: Remain blessed.
0: Blijft u gezegend.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: Amen.
0: Amen.
2: Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu weer dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: Yo sabi dat no de je arki de leon, de leon.
10: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
11: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com.
12: Opa, ik vind je lief. En ik luister ook naar de Leon. En ik heet Jaël Leeuwin.
11: Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.
13: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
14: Diego naar Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzik van Amelie Zwingri. Dapper Yuka vindt alles aan die saai van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
9: Sabi that no there, ye arki de Leon.
15: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
16: Ook deze krijgt het podium via de Leon.
11: Arkima, brada nangasisa, ik neem u vandaag mee
9: om te gaan luisteren of dansen op de tonen van De Leon, meeswinger van de maand oktober. Dennis Hilris met One Drink.

dit was De Leon, meeswinger van de maand oktober. Dennis Hilders met One Ring.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan alle mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je Arki de Leon. Dat was mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak walos ma e Arki. A radio nono de. Walos ma e roko ina bouw, in de tuin. Isabi. Brianna de. Geniet ervan. Er zijn er gesprekken gaande naar aanleiding van het onderzoek van prins Willem-Alexander, koning Willem-Alexander, over de betrokkenheid van het Oranjehuis tijdens de slavernij en koloniale periode. We nemen nu mee naar de actualiteit die op dit moment plaatsvindt via NPO.

0: een uitzending van NPO 1. En een aantal journalisten reageren. Maar ook mensen die uit het Surinaams netwerk die reageren naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek.
1: Ook belangrijk denk ik om te zeggen, we zijn een koloniale grootmacht geweest. Dat zijn we, zouden we ook zijn geweest zonder de familie van Oranje. Ze hebben dus niet zozeer actief invloed gehad op dat beleid. Maar toch hebben ze er wel heel veel aan gehad. Omdat ze er dus heel veel geld aan hebben verdiend. En omdat ze er ook een zekere status door hebben gekregen. En zich op die manier dus hebben kunnen verrijken.
2: En de koning gaf zelf ook direct een eerste reactie. Vul je daar nog iets aan op?
1: Ja, daarbij viel mij toch wel echt op dat hij het ook naar het nu trekt, hè, naar het heden, wat hij nu vervolgens kan gaan doen. En wat opvalt is dat hij ook echt zegt dat hij mede verantwoordelijk is voor ja, ook zijn voorouders, zijn familieleden dus. Ook juist op dat aspect dat ze dus niks hebben gedaan. En hij zegt daarbij dus wel, hè, ik ben misschien 3 generaties later al wel, veel generaties later, maar hij ziet daar toch een rol voor zichzelf weggelegd. En hij zegt ook, het is geen punt, het is inderdaad een comma. Het motiveert hem extra om toch te kijken wat hij nog kan doen om tot verzoening, tot heling te komen. Ja, en daarvoor was dit onderzoek ook nodig. Daar geloofde hij heel erg in. Je moet echt het verleden goed begrijpen, zodat je bewustzijn verandert. Zodat je je kan verplaatsen in de mensen die dit is overkomen. En ook hoe dat nu dus nog doorwerkt in onze samenleving. Ja, en hoe hij dat dan gaat invullen, ja, dat gaan wij natuurlijk volgen. We gaan kijken of we dat misschien meer nadrukkelijk terugzien komen in zijn agenda, in zijn werkbezoeken. Er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop hij daarmee aan de slag kan. Maar ja, hij heeft hier wel echt duidelijk een boodschap afgegeven dat dit niet het einde is, in ieder geval.
2: Ja, en dat volgen, hè, van dit onderzoek en ook hoe de koning hier later dan invullingen aangeeft. Hoe nadrukkelijk doen ze dat in het buitenland, bij andere koningshuizen?
1: Ja, dat is echt wel heel anders. Wij zijn echt een land dat hierin voorop loopt. We hebben een best wel progressieve koning.
0: Even nog ter informatie, beste luisteraars. Op dit moment maak ik u deelgenoot van reacties naar aanleiding van het onderzoek dat is gedaan in opdracht van koning Willem-Alexander over de betrokkenheid van het Nederlands slavernijverleden en kolonialisme. En die is net, het onderzoek is net gepresenteerd. En er geven een aantal mensen reacties. Zometeen ga ik u ook uitnodigen om te kijken wat u ervan vond, beste luisteraars. Ik heb mevrouw Biekman gevraagd om ook een reactie te geven. Dat komt nog, want u weet het, ze is altijd zeer gedegen, goed onderbouwd, onderricht, als het gaat om dit onderwerp, dus dat komt nog. Maar zometeen wil ik u vragen om een eerste reactie. Ik heb ook mijn eigen reactie op Radangasa. Maar laten we nog even luisteren wat er wordt gezegd op NPO 1.
1: Echt wel mee gaan kijken, maar of ze ook zo ver zullen gaan als een onderzoek zoals hier, dat durf ik nog niet te zeggen.
2: Het is nog afwachten. Simone, dank je wel.
0: In de studio.
2: Simone had het er net al over hoe dat, hij dat onderzoek naar het heden wil trekken. En dat zei de koning net op deze manier.
3: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen. Ik blijf mij samen met de koningin inzetten voor verbinding, heling en verzoening.
2: Ja. Meneer Koch?
4: Ja, als ik een historische toelichting mag geven. Ja. Niet even reageren op de woorden van Willem-Alexander, die vooral natuurlijk wat moet nou na die komma komen, dat probeert in te vullen. Er werd natuurlijk een uitzondering gemaakt voor Willem I in het bijzonder. Die als echt de leider van zijn eigen kabinet en als de politiek besluitenvormer, hij nam de besluiten, daadwerkelijk die koloniale staat op Java heeft opgebouwd. En daar van meet af aan zei, Java moet een windgewest worden. Daar is eerst een oorlog voor gevoerd, 5 jaar geduurd. En nadat die oorlog voorbij was, kwam daar een exploitatiesysteem dat echt enorme hoeveelheden geld heeft opgeleverd. Zozeer zelfs dat na een jaar of 10 voor 2 decennia lang de helft van de Nederlandse belastingopbrengsten opbrengt. Dat komt dus van Java. Daar is de staatsschuld mee afgelost en de spoorwegen mee gebouwd. Dat is wat vaak wordt gezegd. Dat zal uit dit onderzoek nog wel eens een keer bevestigd worden, denk ik. En precies die exploitatie van Java heeft koning Leopold II van België geïnspireerd. Die was echt op zoek naar een Java voor België. En die heeft een heleboel plekken heeft hij laten onderzoeken, kan ik hier een zo'n lucratieve kolonie oprichten. En uiteindelijk is hij in de Congo terechtgekomen. Maar hij wilde een jaar...
0: Luisteraars, kijk, wat interessant is in dit onderzoek is of de nadruk wordt gelegd op het dehumaniserend beleid wat er is gevoerd en de reactie van het Koningshuis daarop. De vernederingen die hebben plaatsgevonden, de moorden die hebben plaatsgevonden, het inhumaan behandelen van onze mensen. En de vraag is, waar was de rol van het Koningshuis toen?
4: 1860 Java, of hoe een kolonie geregeerd moet worden. Ja. En dan ook de lof steken over dat exploitatiesysteem op Java, wat Willem I had ingesteld.
2: Ja, dat viel u op. Laten we even, want we hebben al veel gezien en gehoord. Ja. En dat is nog lang niet alles, want dit waren eigenlijk de samenvattingen die we zojuist zagen. Maar laten we er toch even doorheen gaan. Ja. Want wat hoorden wij zojuist? De medeverantwoordelijkheid van het Huis Oranje-Nassau is evident. De betekenis van het Huis Oranje-Nassau lag vooral in de symbolische legitimering. Alle stadhouders, koningen en koninginnen tot en met Wilhelmina waren voorstander van het kolonialisme, vonden koloniale oorlogsvoering onvermijdelijk en gerechtvaardigd. En de stadhouders en koning Willem I gaven geen blijk van bezwaren tegen slavernij. Ook Willem II en Willem III gaven geen steun aan de afschaffing ervan. In de 19e eeuw verdiende het Huis Oranje-Nassau veel door inkomsten uit Nederlands-Indië. De slavenhandel en slavernij verdienden de Oranjes dan wel vrijwel niet. Wel gaf het kolonialisme en slavernij de Oranjes prestige. De houding tegenover kolonialisme verandert langzaam onder Juliana. Juliana, Beatrix en Willem-Alexander ontwikkelden wel betrokkenheid bij die voormalige kolonia. Ja, want dat is nog wel interessant, meneer Koch, want dat werd ook wel onderstreept, hè? Dat kantelpunt bij Juliana. Ja. Is dat...
0: Ik reageer even op deze passage, beste luisteraars. Kijk, men kan wel zeggen in dit onderzoek dat Nederland niet veel geld heeft verdiend aan de slavernij. Maar het ging niet alleen om geld verdienen. Het ging om hoe onze voorouders zijn behandeld. Gedehumaniseerd. Daar gaat het eigenlijk om. En daar zien wij wel een negatieve rol van het Oranjehuis van toen. En men probeert ook andere koninkrijken zoals België erbij te betrekken. Unam vergiti bradangasa. Abelji koning voor toen, die man eiste per dag 300 handen. Dus dat van Taki constant de man bij Kapdisma Anupuru dat bij in Congo. Uno vergita sandati, hè?
4: Daarvoor is het ook wel op andere plekken.
0: We gaan even door met het luisteren.
4: Van steden geweest. En zo rond 1900, als ze eigenlijk net op de troon is, is een van de weinige periodes waarin er echt een soort enthousiasme over het koloniale rijk, een soort publieke trots over het koloniale rijk in Nederland ook heerst. Denk aan de Indische buurten die dan ook verrijzen. En
0: men probeert in dit programma meer, in mijn ogen, de aandacht te vestigen op het gedeelte van Nederland in Java. Maar, Balanangasa, dat is nou de macht van de media. Men heeft het dus niet over de breedheden en de gevolgen daarvan, de doorwerking, als het gaat om het Nederlands slavernijverleden. Mi Iwan Lewin, me lucatori trafasi.
2: Ik heb niet heel veel nieuwe dingen gehoord. Als je nu zo net die punten achter elkaar hoort, hoe beziet u het dan? Hoe moeten we er naar kijken? Want we hebben nu vijf boeken.
5: Ja, we hebben
2: die liggen daar.
5: Ja, we hebben vijf boeken.
2: Even uitzoomend.
5: Ja, even uitzoomen. We hebben vijf boeken. Er is de opdracht gegeven tot onderzoek. Er zijn nog sceptici in de samenleving die het onderwerp slavernij en de rol van Nederland in slavernij en de rol van allerlei instituten toch geneigd zijn te bagatelliseren. Maar nu staat het onderzoek er. Het is gebeurd, het is gepubliceerd, het is omarmd door de koning. En ik denk dat hier heel veel moreel gezag van uitgaat. Omdat het nu wordt gezegd door een witte man, bevestigd door een witte man.

0: zelf.
1: De koning ook.
0: De koning ook nog eens, niet zomaar iemand. Ja. Dus als ik wil uitzoomen, dan wil ik even hierop wijzen.
1: Ja. Ja. Ja, laten we nog even kijken naar wat hoofdonderzoeker Gert Oostindie zei in zijn speech.
2: Onze bevindingen zijn echter duidelijk. De koloniale geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Nederland sinds 1600. Met inbegrip van het eigenbelang, het geweld, het racisme en de schade van dien, tot op heden. Dat verleden strookt geenszins met een rooskleurig nationaal zelfbeeld. En in die geschiedenis speelt het Huis Oranje-Nassau een eigen rol, met overtuiging betrokken en dus zonder enige twijfel mede verantwoordelijk.
1: Mevrouw Beijnaar, u zei het is nu gezegd, niet door zomaar iemand, door die koning. En nu?
0: Ja, nu moeten wij oppakken wat de erfenis is van deze grote geschiedenis, de ongelijkheid in de samenleving, wat Kathleen ook heeft aangeduid. De ongelijkheid op het gebied van onderwijs, arbeid, woningmarkt, ik noemde al die vlakken al, racisme, discriminatie, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat heel veel groepen in de samenleving die deze geschiedenis in zich dragen, nog onvoldoende gezien worden en mee kunnen komen in het systeem, omdat het gewoon verdeeld is. Dat moet worden opgepakt. En ik zou zeggen, als er geld is om een onderzoek te doen.
1: Dat verzoek.
0: Ja, maar nu is er een momentum. De koning
1: heeft volgens u is
0: toch
1: dit echt het moment om daarin door te pakken?
0: Hij heeft excuses gemaakt. Hij heeft vergiffenis gevraagd en gekregen. Hij heeft gezegd, ik wil verleden onder ogen kijken. Ik wil dat de generatie na mij dit oppakt. Wat moet er dan worden opgepakt? Juist dit. Want dit blijft eigenlijk al heel erg lang liggen. Kijk, het is leuk dat er geld vrijkomt voor een nieuw museum en weer voor een theatervoorstelling. Allerlei fondsen die dat geld allemaal hebben waarin wij onze ding kunnen doen. Maar dat is niet de essentie. Wij willen uiteindelijk ook gelijkelijk vooruit kunnen komen en ook recht hebben. En niet alleen maar formeel recht, maar niet last hebben van het systemisch racisme. Waardoor blijkt dat wij toch hier en daar makkelijker buiten
1: vallen. En dat zit dan volgens u in het onderwijs?
0: Onder andere in het onderwijs, maar ook als je gaat solliciteren, maar ook als je...
3: En Koning Vergiti, ook bij de politie, beste mensen.
0: Gelijke kansen, in alle opzichten.
1: Ja. U stipt het aan, onderwijs. Nou, laat hier iemand naast u staan die zometeen direct doorgaat naar de universiteit om les te geven. Is dit inderdaad iets wat nu inmiddels... Want dit hoor je natuurlijk al jaren, hè? Dat er meer aandacht moet zijn voor ons koloniale verleden. Ja. Is dit iets wat inderdaad al doorgevoerd is in het onderwijs?
4: Dat is in hoge mate doorgevoerd. En je hoorde het voorleiden net Henk de Velde ook zeggen. Ik kan zeggen, in Utrecht is dezelfde beweging gaande. Dat is dat die koloniale geschiedenis, die krijgt structureel een plaats in alle geschiedschrijving vanaf zeg maar pakweg 1600. En dat is een geïntegreerd onderdeel geworden. En ook de universiteiten zelf, Utrecht heeft daar 2 jaar geleden een voorbeeld mee gegeven, hebben hun eigen koloniale verleden laten uitzoeken. Met daarbij natuurlijk die opdracht van laten we realiseren dat dit het is en laten we er voor de toekomst iets aan gaan doen.
1: Ja, maar dan heeft het wel over de universiteit, maar het begint natuurlijk al bij het basisonderwijs.
4: Het begint bij het basisonderwijs. Ja. Ja, zeker.
1: Kunt u dat zeggen? Zijn daar al veranderingen doorgevoerd? Want daar begint het. Dat is de conclusie die iedereen trekt.
4: Ja, natuurlijk. In het basisonderwijs moet beginnen. Daar zien de kinderen elkaar natuurlijk ook veel meer afkomstig uit al die verschillende gemeenschappen waaruit Nederland inmiddels bestaat. Er is natuurlijk in de herziene kanon van de Nederlandse geschiedenis, die voor een deel wordt gebruikt in het onderwijs, meer aandacht gekomen voor het koloniale verleden. Ik denk aan de opname van Anton de Kom bijvoorbeeld daarin.
1: Ja. Meer aandacht, maar ook voldoende? Compleet?
4: Ja, is het voldoende? Het is nooit compleet. Het is natuurlijk nooit voldoende. En ik denk dat dat wel de boodschap is van...
3: Kijk, even weer Arkam aan, die hij geeft nota bene les op de universiteit. Dan, maar hij draait eromheen. Wat Asfa bijna zegt is van, luister, geld is niet alles. Wat wij eigenlijk willen is die rechtvaardigheid, die gelijkwaardigheid, die erkenning dat wij inderdaad gelijk zijn. En dat we geen last meer moeten hebben van discriminatie en ongelijke behandeling in het onderwijs, op de werkvloer, de woningen, et cetera, et cetera.
0: Nou ja, kijk,
3: Asfa.
0: Ja, dat over het onderwijs. Ja, nee, kijk, dat is ook wel een deel van mijn vakgebied. Ik kom heel veel in het onderwijs. Ik werk ook met die doelgroepen, met name basisscholen. En ik ken ook het materiaal dat zij krijgen om les te krijgen. Ik heb een dochter op de middelbare school, die kreeg vorig jaar nog te lezen. Ze moest repeteren voor het geschiedenis slavernij onderwerp. Dat de slaafgemaakten aan boord, die hadden het moeilijk zwaar. Ze kregen slaag, weinig eten en ze gooiden zichzelf overboord. Bij wijze van zelfmoord en in een bijzijn. En dat goed ook voor de bemanning. Dus om even aan te geven hoe dat gaat. En ik weet.

nog veel meer te melden over de stand van het slavernij in het onderwijs, het onderwerp. En ik vind dat eerlijk gezegd niet voldoende, omdat in het onderwijs wordt eigenlijk nauwelijks stilgelegd.

0: ongeveer compleet.
1: Ja.
0: In uw ogen had het nog completer gemogen. En vooral nu de taak, hoe
2: ja.
0: nu verder?
2: En vanuit moreel leiderschap kan je eigenlijk best wel veel doen. En dat heeft de koning nu getoond. Moreel leiderschap, waar sta ik als het gaat over deze geschiedenis? Waar sta ik als het gaat over deze erfenis van deze geschiedenis? En dan moet je dat ook
0: en nu verder.
2: Oppakken.
0: Ja, dus eigenlijk is het weer een comma. We hebben het eerder al over gesproken.
2: Ja, kijk, het gaat niet ietsjes verder dan die comma. Maar de comma is nu groter geworden. En ik bedoel daarmee te zeggen, er moet nu echt veel meer gedaan worden.
0: Dank jullie wel allebei voor jullie komst. Moet het hierbij laten. Want inderdaad, hier eindigt de presentatie van het onderzoek. Koning Willem-Alexander wilde meer weten over de precieze rol van zijn voorgangers, het Huis van Oranje-Nassau, in de koloniale geschiedenis. 5 boeken, ja, we hebben het al 100 keer gezegd, geloof ik, liggen er nu over zijn voorouders en hun rol, klein of groot, in de koloniale geschiedenis van Nederland. Dank allebei. En het laatste woord in deze uitzending is dan aan de koning. Ik wens u nog een mooie dag.
3: Ik weet dat er op dit moment velen met ons meekijken die de doorwerking van het slavernijverleden anno 2026 nog voelen en de pijn met zich meedragen. Ik voel me zeer met hun verbonden. Ik omarm de resultaten van uw onderzoek. Voor mij is uw werk geen afronding, maar een aansporing. Ik kan het verleden niet veranderen, maar ik kan wel naar beste kunnen een positieve bijdrage leveren aan het heden en aan de toekomst. Die overtuiging loopt als een rode draad door mijn leven en mijn koningschap.
4: Aldus koning Willem-Alexander naar aanleiding van het onderzoek dat in zijn opdracht heeft plaatsgevonden over de rol van het koningshuis ten tijde van de slavernij en de koloniale periode. Ik nodig u uit, Brarangasta, als u denkt van hé, ik kan een bijdrage leveren. Want de koning wil verder om te kijken hoe hij in het heden zijn bijdrage kan leveren om zaken positief te benaderen. Het telefoonnummer van de studio, als u wilt bellen, misschien denkt u van nou, die informatie is mij helder. En ik heb op dit moment geen bijdrage die ik wil leveren. Maar als u dat wil, het telefoonnummer is 020-788-4305. En ik wil zo snel mogelijk in het bezit komen van het boek, het onderzoek, zodat ik kan gaan lezen, want ik heb ook een paar vragen of een aantal dingen zijn meegenomen in het onderzoek. Want als je het hebt over de rol van het Koningshuis, gisteravond werd ook al gezegd wat de rol was van voormalig prins Bernhard en ook prins Klaus. Dat prins Bernhard ook lid was van de Duitse organisatie. En dat prins Klaus ook in het leger heeft gezeten van Duitsland. Dat te zien op de televisie. Maar er is nog meer. Want er komen namen voor in het koningshuis die gerelateerd zijn aan de Oranjes, die ook in Suriname voorkomen. En ik ben benieuwd te weten wat de rol was, van de Oranjes, want hoe hun namen terecht zijn gekomen in Suriname. En als je naar Wikipedia gaat, dan vind je die namen. Als je op het internet gaat, dan vind je die namen. Dus ik zeg nog niets. Ik wil alleen weten of dat ook is meegenomen in het onderzoek. En hoe het komt dat namen, dus familienamen van het koningshuis, ook in Suriname terecht zijn gekomen. Wat was de concrete rol? En ik ben benieuwd, want Gert Oost India heeft onderzoek gedaan, of hij daarop ook is ingegaan. Dit is De Leon.

aantal dingen veranderd, zoals u dat ook heeft kunt merken. En ik stel u een gelegenheid om te reageren op wat koning Willem-Alexander allemaal heeft gezegd. Of nou ja, wat er is gezegd naar aanleiding van het onderzoek in verband met de betrokkenheid van het koningshuis in de Caribische landen, waaronder Suriname.

0: En in de woorden van Asfa Beynaar, want zij zegt, ja, het is mooi, al die subsidies worden gegeven voor theateropvoeringen, bijeenkomsten en dergelijke. Daar gaat het niet alleen om. Terwijl ik ook gedrag voor deze koto, ik begin daarbij, Bradangasta. Er is een bepaald patroon wat zich voordoet onder sommige witte mannen in het politiekorps. Ja, racistisch, discriminerend gedrag. En ik kan tegen Uno, we volgen politiek toch? A politiek verandert, de man kinkie a beleid, de man pas a beleid aan zijde. Er is geprotesteerd, er is gedemonstreerd. Mensen hebben hun stem laten horen. Daardoor veranderen er dingen, Bradangasa. En if Sani no e verander in as koto beleid, het politiebeleid, dan Sani no verander. Dan zal het doorgaan, dan hebben die witte mannen zoiets van, nou ja, er gebeurt toch niks, dus ik kan gewoon doorgaan met mijn racistisch en discriminerend gedrag. Maar laten we de spiegel voorhouden, Bradangasa, en kijken wat kunnen wij zelf doen. Als wij maar onderling klagen, en we klagen zoals het op de radiostation, en we klagen zoals het op social media, is niet voldoende. We moeten onze stem laten horen bij de autoriteiten, bij de politiek. Sterker nog, Willem-Alexander heeft nu een hand uitgestoken. Dat vind ik persoonlijk dat Amuse Arki ook toe. Uno sa e Arki a radio. Er zullen ook gesprekken moeten plaatsvinden met de man van de straat. Net u, Bradangasa. Niet alleen met die zogenaamde sommigen, zijn namangs, die pretenderen de wijsheid in pacht te hebben. Maar de man is onderhandel strak. Nanga op autoriteit, maar de man is vrede. De man is vrede, futaki. Terwijl de eerste donanga witman aan tafel, ik kan tak keihard. Ik kan taki. Ik tak san leta dan de tapu ati en ik moest taki, san yuwan dat moest veranderen. Zo fassi a witma e kiesles peki giu. Maar if je ja en amen en im hoor rekenen ja in om taka word to discriminatie. Want dat de ma e firwan fassi. Hey, nonsens. Nonsens. Taka san vade. Make de man begrijp van tak. Hey, daar gaat het om. En ik kan u vertellen, het werkt altijd. Die boeren spreken duidelijke taal. De vakbond heeft duidelijke taal gesproken. Het bedrijfsleven heeft duidelijke taal gesproken. En wat gebeurt er? Het beleid wordt veranderd. Het wordt aangepast. De wet wordt aangepast. Ja, Bradangasa. Maar if uno, we dansen nog maar, we weer mooi crossie. Une dusa omus do. Dat beleid ook door, toch? Dus wij moeten ook hand in eigen boezem steken. En niet alleen met agressie bijvoorbeeld. Om ons door aan tafel dat wij tak gedegen. Om ons leg des maar uit. Leg een koning uit. Dit gebeurt er met mijn kinderen op school. Mijn kinderen worden systematisch gediscrimineerd. We krijgen institutionele discriminatie. Abtje is zoete aan de gwaal lucht voor actie aan beurt aan je vrouw Noedjeng. Hoe zie je toch? Ze een paus doen voor Engeland of voor Italië. Wat die paus heeft gedaan. Amai sek ala de wet ma anu. Die amador ablanga ma anu amam. Draaibaka. Het zit nog steeds in de DNA, in de genen van de witte man. Omo se takastan pa de, Bradangasa. Omo se vrede.
1: Nabambe kanangai. Okomi journalist.
0: Ano winti met jisera.
1: Mosala malam.
0: Atasani dialogue to the metaxa mustaki.

En dit allemaal naar aanleiding van de presentatie van vandaag. Het onderzoek gedaan in opdracht van koning Willem-Alexander over de betrokkenheid van het Oranje Huis. Ja, het Oranje Huis tijdens de koloniale en slavernijperiode. Maar ik bekijk het breed. Niet alleen het Koningshuis, maar alles wat gerelateerd is met het Koningshuis. En ik blijf het zeggen, Bradangasta. Binnenkort zijn er 2 bijeenkomsten met de politie van Amsterdam. Unotana also. Ik ga u uitnodigen om aanwezig te zijn. Om u de gelegenheid te geven om uw stem te laten horen. En unafrede. Unafrede. U kan takis aan dit tapu ati. Mek de man jere aan dit tapu ati. Je mek de man jere tak sanimus e verander. Sanimus e verander in a korps. Want als een geest van patroon no de. Dat de braden aan sita voor uno. Dat ze op een bepaalde manier worden behandeld, mishandeld, gedood. En not in epsa. Not in epsa in a korps. De weet mij pas het ook al. Uchiruan baka. Dus ja, unafpa. Hoe kan Chiruan volgende? Want strafu ne prati. Isabi. En er vindt ook op een bepaalde manier een soort beleid plaats. Die dien een klacht in de halve wegen. A klacht e trekken in. Want de man vindt van dat ja, we hebben al genoeg met je gesproken. Maar die klacht moet door. Tot het hoogste niveau moet uw klacht door. Zodat er maatregelen genomen worden. Wat scoot het dat ik van ja, hoeven geen maatregelen te nemen. Want die klacht is al afgehandeld. Nee, bradassa. Die klacht is afgehandeld wanneer er maatregelen zijn genomen. Te was go to do aan fayasani, aan fout. Aan maatregelen nemen. Aan gedragen racistisch. Het is niet te accepteren in Nederland. Geen racisme, geen discriminatie. If as go to do dat die, im strafa man. Im strafa man. Want if you, vervoer een pen. Na je roko. Je kies een disciplinaire maatregel. Ja, rebrangasa. If you do was aan niet op je roko san no mag. Then my you ontslag. En als ik to een gomorre fara, ik kierles maar voor UNO. Ik behandel de jongeren voor UNO op een discriminerende manier. Maar man, ik is die straf. En tegendeel, de mij beschermt Makandra. En ook to a top voor ik to een beschermt de man. Dus de mij praat dat, oh, we hoeven niets te doen, want er zijn geen maatregelen. Isabi. Foute boel, Bralangasa. Foute boel. Wat doet u? En in akondre ja zo hè. Wie zwijgt, stemt toe. Usaba spreekwoord dat dit toch? Is even net tak next dat je accepteert. Je accepteert afasie van de man en behandel uno. Van de man en behandel de jongeren voor uno. Onze kinderen op school. Want je zegt niks. In ego a score. Vertel de man van dag, hé. Hey, wat betekent dit? Mijn kleinkind of mijn kind wordt anders behandeld dan witte kinderen. Wat betekent dat? De je op je mofo. In om korrigeri, in stel concrete vragen. De je shifan taksani e verander. En Willem-Alexander takje ook toe. Hij gaat zijn best doen om dingen te veranderen in dit land. Pranangasa. Is een belangrijke uitspraak van onze koning. We moeten hem eraan houden. En we moeten hem uitnodigen om in uw buurten te komen. Om te luisteren. En dan moest hij arkies als de zogenaamde professors aan doen aan onderzoek. En moest koin den biertie. Tak na unu. En ik hoop dat dat een van de adviezen zullen zijn aan de koning. Maar ook de bradangasa. Sans do aan tafel. En Motakatori is ook toen aan directeur voor Nancy. Ja. Motakatori is ook toen aan ging. Want jij zit heel dichtbij het Koningshuis als het gaat om het Nederlands slavernijverleden. Biggie leg Willem-Alexander uit dat. Amusegon in den birti. Amusegon naar de woyo. Mekako tak na desma. Arki desma. Arki sa desma en mek mee.
Shitori. Tu sabi dat nono de je Arki de Leon. En met kar ala den brana de sta. Sa en met radio ook toe. Jerena. Atori DC, om ze takama uitgebreid tapas als sender DC. Met kondre jere sa epesa. Hoe nodig desma uit, voes don taki over Atori DC. Want het gaat om onze kinderen, onze kleinkinderen, ons nageslacht. De biggies ma voor ons zijn nyamakatibo. Ze hebben gestreden dat wij vandaag niet meer fysiek sting behandeld worden, gediscrimineerd worden, gemarteld worden. Amen, maar mentale deete. Ja? Yeshiva de ma echara nyusu kong. Ook to bijna tel asfa bijna betakwan to kritisch punt. De regie in Afro Jesse en leg eens maar uit van tak. Hey, kenka onderwerp. Hey, wist hoe stap des aan dat hier? Tasane kon van ja de mannen, wat tak je over? Maar uno, hoe mek gebruik voor radio, televisie, hoe leg ons maar uit. Tak na polk. En dat doe ik nu ook. En ik nodig u ook uit, Brana Sta. Ook collega's. Takatori dis gomorafara.

u heeft het gemerkt. We hebben onze stijl een beetje aangepast qua muziek. Ja. Wij zijn wat Afrikaan pokoe. Mix. Naar Afrikaan tongo, Engels tongo, Frans tongo. En zo lees je ook toe als er naar tongo jaren met eigenlijk. Want zo lees me hier een bepaalde woord toe. Malembe, koyeba, isabi. Na woord toe zijn ik koffer ook toe in als er naar tongo. Maar hier wat mooi tongo ja. En denk aan Tori, Brana Nassa. Uno ben mag tak aton odisi. De man nakapur, nakempuru uit u sting. Jere wan mooi tongoja. Alleen mine versta alles aan die. Maar jere wan mooi tongoja. Dus eigenlijk, u allemaal ben mustak aton odisi. Malembe, jere toch?

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Yo sabi dat no de je arki de leon, de leon.
6: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
7: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com.
8: Opa, ik vind je lief. En ik luister ook naar de Leon. En ik eet...

hoort lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback, SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Diego na dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzik van Amelie Swingri. Dapper yuka fin alla sandisaya van oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Stakom naar Melis Winkeli, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi that no no there, ya yeah, Arki de Leon.
3: Suriname, amor sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via de Leon.
5: Arki man, brada nanga susa. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren of dansen op de tonen van de Leon. Meeswinger van de maand oktober. Dennis Hilris met One Drink.

dit was De Leon, meeswinger van de maand oktober. Dennis Hilders met One Ring.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was mooi DDC. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misatak wel los maar je arki. A radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Inderdaad, jom sabi dat nono de je arki de leon. En in Ayuru DC wordt tak nanga toeser nang tja kuma. En ik ga u niet te lang in de spanning laten, luisteraars. Ik ga meteen de dames vragen om zich even voor te stellen. En dan ga ik ze vragen of ik ze mag toetwaaieren. Ik begin bij de dame met microfoon nummer 2.
1: Nou, goedemiddag iedereen. Alles man aan toe. Ik ben Graciela Hunsel Rivero en ik ben blij dat ik hier mag zijn bij Radio De Leon.
0: Geweldig. Aqua, wat zeggen we dan, hè? Welkom.
1: Gracias.
0: En die andere, Jaja Uma.
2: Ja, goedemiddag. Ik ben Elvira Sweet. Vaak gerelateerd aan Amsterdam Zuidoost, maar uiteraard ben ik nog veel meer. En heel fijn om hier vandaag te zijn.
0: Geweldig. Ook Aquawa aan jou. Ik mag je niet toetwaaieren, toch?
2: Ja, uiteraard.
0: Geweldig. Want kijk, ik moet het vragen van de luisteraars. Die zeggen, meneer Lewin, in de kaart is maar zomaar naar de ding in actie. Dus daarmee actie. Oké, Graciela, jij bent elke dag op deze Caribische zender. Faf you, faf mama.
1: Nou, hartstikke goed. Met haar gaat het helemaal goed. Ze is altijd, vrolijk en stapt stevig door het leven. En altijd ready to go.
0: Wow.
1: En met mij gaat het ook goed. En inderdaad, elke dag op de radio. Omdat we leuke dingen gepland hebben voor Amsterdam, Nederland en de wereld. En daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Geweldig. Natuurlijk gaan we het daarover hebben. Want je bent inderdaad een bezige bij. Ik vraag me af of je nog eens op vakantie gaat. Af en toe.
1: Soms.
0: Oké, soms. Elvira.
2: Hi.
0: Het is fijn om je stem te horen hier op deze Caribische zender. Faf you.
2: Mide. Het gaat goed. Ik begon net al aan te geven dat heel veel mensen mijn verhaal ook relateren aan Amsterdam Zuidoost. En het is heel bijzonder om vandaag hier te zijn. Om iets meer te vertellen voor de organisatie waar ik voor sta. En dat is de Black Achievement Month. En daarnaast doe ik nog veel meer dan dat.
0: Mooi man. Even voor de mensen, want je hebt heel veel jongeren nu tegenwoordig. Ook in de politiek, want jij bent een politieke dame geweest. Je hebt vele verantwoordelijkheden gehad. Neem de luisteraars even mee. Een stukje in jouw geschiedenis. Qua politiek, maar ook qua invloed, besluitvorming. Want je zat aan tafel, je mag mede beslissen. Neem de luisteraars even mee. Ja, Wie is Elvira Sweet?
2: Ja, dat doe ik graag. Natuurlijk ben ik niet direct in de politiek begonnen. Ik heb verschillende zaken gedaan in welzijn en onderwijs. En met name ook in Amsterdam Zuidoost. Ik ben de politiek ingegaan om inderdaad meer impact te maken. Meer invloed te hebben als het gaat om besluitvorming. Ik ben begonnen als gemeenteraadslid in Amsterdam in 1998. Een hele tijd geleden. Ik kan me bijna niet voorstellen dat de tijd zo snel is gegaan. En vervolgens ben ik 8 jaar lang stadsdeelvoorzitter geweest van een van de meest dynamische delen van de stad. En dat is stadsdeel Amsterdam Zuidoost. In een roerige tijd waarbij er veel gebeurde. Aan de ene kant goede zaken, want de dynamiek was er altijd al. En mensen maken uiteindelijk een gebied. Maar tegelijkertijd waren er ook allerlei uitdagingen, zoals veel drugsgebruikers, veel gedoe rondom overlast. En ik moet eerlijk bekennen dat niet alleen maar door mijn invloed, maar ook door vele anderen, Zuidoost toch wel een beter en vooral geliefde deel van Amsterdam is geworden als het gaat om het woonklimaat. En daar ben ik best wel trots op. Ik moet wel zeggen dat in de tijd van toen ik het voor het zeggen had in Zuidoost, dat er meer invloed was, omdat we ook meer bevoegdheden hadden vanuit Amsterdam. Ik ging over de politie, ik ging ook echt over overlast. En helaas is het vanaf 2010 iets anders, waardoor de centrale stad een veel te belangrijke positie heeft ingenomen. Ik vind dat jammer, ik zou daar nooit voor gekozen hebben. En waardoor er ook heel veel verwachtingen zijn geweest van naar stadsdeelvoorzitters toe. En dat is niet terecht. Ze hebben gewoon veel minder zeggenschap dan de zeggenschap die ik op dat moment had. En ik blijf het wel jammer vinden. Toch een politieke statement. En daarna ben ik gedeputeerde geweest van onze mooie provincie Noord-Holland. Heb daar ook heel veel mogen doen als het gaat om cultuur en cultureel erfgoed. Een van de belangrijkste zaken was dat ik in die tijd ook ervoor heb gezorgd dat de provincie meer verbonden werd aan de geschiedenis, de slavernijgeschiedenis. En ook een plek heb bedongen als het ging om vooral 1 juli vieringen, maar ook als het ging

0: om inhoud. Dat vond ik een van de belangrijkste verdiensten in dit kader. En naar jongeren toe zou ik vooral ook willen zeggen van als je een spraakwaterval bent, een visie heb hoe de samenleving verder eruit komt te zien, neem een stoel. En ik kan zeggen, aan de ene kant gaat het om een stoel, maar aan de andere kant denk ik ook dat je weerbaar moet zijn. Ja. Er is heel veel kritiek, er is heel veel gedoe, maar belangrijk is wel van wie focus. Want je zit daar met een purpose. Je zit er niet alleen voor jezelf. Mm-hmm. Je zit er voor een samenleving. Laat je niet gek maken. Ik heb mooie zaken meegemaakt. Maar ook zaken afpesten. En hele vervelende ervaringen gehad. Maar die vallen in het niet. Omdat ik wist dat het niet om mij als persoon ging. Maar het ging om mensen die graag ook in die meerstemmigheid hun stem wilden laten horen. Dus ik zeg wel van weet wat je doet. Maar wees vooral ook weerbaar. Laat je niet gek maken. En laat je niet afleiden.
1: Wauw, een mooie carrière. Als ik je zo hoor praten, hè, want je hebt nu heel veel Surinaamse, maar ook migrantenvrouwen in de politiek. Ben jij een voorbeeld geweest voor al deze vrouwen? Ik noem specifiek vrouwen hoor, niet de mannen, want de mannen hebben genoeg voorbeelden. Want er zijn nu heel veel vrouwen in de politiek.
0: Ja, nee, zeker. Ik hoop het, hè, want het is echt belangrijk om bescheiden te blijven. Dus laat me zeggen dat ik hoop dat ik best wel betekenisvol ben geweest. Ik hoor het ook regelmatig. Ik ben 3 weken geleden gevraagd om in Zuidoost een groot feest te openen. Heb ik niet gedaan, omdat ik vind dat het een tijd is van zijn, maar ook een tijd van anderen een ruimte gunnen. Maar waarbij die mevrouw die ik niet zo goed kende, ik zal de naam niet noemen, want ik weet niet of ze dat leuk vindt. Waarbij ze zei van, mevrouw Sweet, u bent mijn voorbeeld. En mijn feest is niet compleet als u er niet bij bent. Zo. Ik heb wel een groot bloemstuk voor haar besteld. Maar ik ben er niet geweest, helaas. Omdat ik dacht van, geef anderen ook de ruimte. Na mij zijn er ook meerdere geweest. We hebben Marcel gehad. We hebben Muriel gehad.
1: Je bedoelt Marcel LaRose?
0: Marcel LaRose.
1: Muriel Dalglies.
0: En Tanja, ze hebben het allemaal schitterend gedaan. En ik vind dat je nooit in de schaduw van een ander moet staan. En nu hebben we Vincent. Tijd van komen en een tijd van gaan. Ik heb nooit gestreefd om nog eens een keertje van alles en nog wat in Zuidoost te doen. Omdat ik ook vind dat je ook ruimte moet geven. Maar vooral ook de gunfactor elke keer aan iedereen moet gaan gunnen.
1: Nee, maar belangrijk is dat jij wel een voorbeeld bent voor heel veel jongeren op dit moment. Daarom is het goed dat je nu op de radio bent om ze te laten weten dat je niet alleen in de gemeenteraad hebt gezeten, maar je hebt ook in de provincie gezeten en ook in het stadsdeel Zuidoost. Je hebt nogal wat, en je hebt ook in het onderwijs gezeten en nu ben je hier fris en fruitig hier bij Radio De Leon.
0: Ja, maar in dat kader vind ik het ook wel leuk om te vertellen dat ik hier ben voor de Black Achievement Month.
1: Yes.
0: De Black Achievement Month, die daagt een ieder uit om excellent te zijn in wat je doet. De Black Achievement Month bestaat sinds 2016. Is in eerste instantie een initiatief geweest van John Leerdam en Ninse. Want ik eer de mensen die mij zijn voorgegaan. Ik vind dat
1: heel
0: ook
1: mooi,
0: een belangrijke. Waarbij gezegd werd van heel veel op het gebied van koloniaal verleden. Maar het is ook heel belangrijk om ook aandacht te schenken aan de doorwerking. Namelijk de hobbels en de blokkades die mensen ervaren om in deze samenleving een positie in te nemen. Dus de eerste inzet was vooral om een toegankelijke programmering te maken. Een nieuw platform te bieden aan makers vooral. Hè. We zijn niet alleen consumenten, maar we zijn ook mensen die uiteindelijk makers zijn als het gaat om cultuur. Ik zat tegenover een bijzondere vrouw die dat ook echt op een bijzondere manier heeft laten zien. Van zangeres tot onderneemster. Dat zegt me ook alles over de wijze waarop wij van makers uiteindelijk excellent kunnen zijn en ook zaken kunnen opbouwen. Ook als het gaat om vormen van ondernemerschap, geloof ik dat we meer kunnen, dat we uiteindelijk moeten gaan voor goed, beter, best. Dat we niet tevreden moeten zijn met wat we hebben. Dat we onze klantenkringen, onze marketing ook veel beter moeten gaan organiseren, zodat we betekenisvoller kunnen zijn. En de Black Achievement, die biedt een podium. Het meest bijzondere aan de Black Achievement Month is vooral ook dat de oktobermaand een maand is waarbij er extra aandacht wordt gegeven aan de Black community. Het begon als een initiatief vanuit Amsterdam, maar op dit moment uitgerold naar verschillende plekken in Nederland, Zeeland, Leeuwarden, Utrecht die een hele mooie programmering heeft, Almere. En dat is een heel belangrijk startpunt geweest de afgelopen jaren. Maar het meest bijzondere vind ik dat we nieuwe partners hebben, waaronder de Zuidas. In dit kader wil ik dat ook wel benoemen. Die hebben gezegd van wij staan achter de doelstelling om veel meer aandacht te gaan besteden aan diversiteit. En daardoor hebben we sinds 4 jaar een keuze gemaakt om te programmeren in oktober. En een van de mooiste uitkomsten is wel dus dat we, en daarom zitten we hier voor bij elkaar, dat we op 8 oktober een schitterende jazzavond hebben waar iedereen welkom is. Maar aan de ene kant, maar aan de andere kant ook verschillende andere activiteiten met als hoogtepunt de Black Achievement Award Show. Waarbij mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van wetenschap, op het gebied van sport, op het gebied van kunst en cultuur, op het gebied van maatschappij, dat ze extra in het zonnetje worden gezet.
1: En politiek neem ik aan?
0: Politiek sowieso. Politiek en tegelijkertijd ook nog een live achiever. Er zijn heel veel mensen ons voorgegaan. Ik denk daarbij aan iemand als Beryl Bikman, die is een live achiever. Gerda Havertong, Ida Does. Allemaal grote pilaren waar we allemaal trots op mogen zijn. We hebben dit jaar ook een Black Achiever uit de Antillen. Dus
1: even voor de luisteraars, want die mensen denken van Sumana Adames, etak, dat is zo vlot, tapa radio. Luisteraars, dit is mevrouw Elvira Sweet en ik mag Elvira zeggen vandaag.
0: Zeker.
1: Dus dat is de stem die u hoort van deze dame. Ga door Elvira, we luisteren graag naar je.
0: Ja, dus en voor dit jaar hebben we al een live achiever uitgekozen. En dat is iemand die het Antilliaans carnaval op de kaart heeft gezet in Rotterdam. En die wordt dan extra geëerd. En de reden waarom wij dat doen is van dat het uiteindelijk zichtbaar wordt wat de betekenis is van mensen van kleur die hier al langer zitten. Mensen met hoge en grote ambities. Die zich weerbaar hebben getoond. Want één ding is wel helder. Zonder wrijving geen glans. Je moet weerbaar zijn in deze samenleving. We weten dat er blokkades zijn. Maar we laten ons daardoor niet verleiden. Wij gaan meer focussen. Een voorbeeld daarbij is wel dat wij 2 jaar geleden bijvoorbeeld een intensivist, een arts hebben gehad vanuit Rotterdam. Een meneer van Genderen, die heeft een prijs gehad. En die heeft uiteindelijk door die prijs, door de erkenning, kreeg hij ook direct een hele mooie promotie op zijn werk. Dus dat betekent dus dat je op die manier zichtbaar bent voor je community. Maar een award binnen de totale samenleving is andere koek. Dus het is heel belangrijk om te beginnen om je eigen mensen te eren. En het is een druk bezochte avond altijd aan het einde van oktober. Dit jaar gaat het om 30 oktober in Nieuwe de Lamar. En heel veel mensen komen er om geïnspireerd te raken van alle mensen die zich op de verschillende gebieden verdienstelijk hebben gemaakt. En daar ben ik best wel trots op.
1: Mooi man, een mond vol, maar wel veel informatie. Elvira, maar wat is jouw rol als je het hebt over Black Achievement Month?
0: Ja, Black Achievement is een stichting. Ik ben daar de voorzitter van sinds 4 jaar. Het is een oktobermaand activiteitenplan, maar dat betekent wel dat je vanaf januari aan de slag moet gaan.
1: Mm-hmm.
0: Het lastige blijft altijd het zoeken naar de juiste subsidiebronnen, overheden. En ik heb net van degene die zo direct zal spreken, nog eens een keertje gehoord hoe belangrijk het is om ook andere partijen, zoals het bedrijfsleven en banken, ook te activeren om mee te doen als het gaat om grotere activiteiten. Want met overheden lukt het niet altijd. We hebben dit jaar geld gehad van ministeries en ook van de gemeente Amsterdam. Maar het is keihard werken, keihard zoeken naar mogelijkheden. Maar ik moet wel zeggen dat het heel plezierig is dat steeds meer instellingen graag met ons willen werken, zowel maatschappelijk als cultureel. En daar zijn we best wel trots op. We kunnen een mooi programma aanbieden. We doen ook iets heel moois met kinderen. Helaas is het volgeboekt, laat me dat ook erbij zeggen. Dat vindt plaats in Nemo, waarbij ook rolmodellen, het maakt niet uit of ze van Nederland komen of vanuit de wereld, ook in de schijnwerpers worden gezet voor kinderen, om kinderen te stimuleren om hun positie in te nemen. En daar gaat het niet om, ondanks een kleur, want de kleur is een kracht. Om te laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om excellent te zijn als het gaat om wetenschap en allerlei gebieden die kinderen interesseren. Dus het is echt zo'n motivatiemiddag voor jonge kinderen, waarbij er meer aandacht is voor kinderen uit Zuidoost. Er zijn ook scholen die van Zuidoost die echt worden uitgenodigd om hun kinderen naar Nemo te brengen.
1: Geweldig. Elvira, nog even een aansluitende vraag.

Dit is een activiteit ontstaan in Amsterdam. Het begint landelijke bekendheid te krijgen. Maar wat about de nationale televisie? Hebben de media...

0: Oké, okay, nou, ik waardeer het werk wat je doet en de waardering die mensen vanuit de Afro-gemeenschap dan, zeggen wij, de waardering die ze krijgen in de Black Achievement Month. En ik denk dat het heel veel mensen ook stimuleert om op een dergelijke manier bezig te zijn. Want hoe dan ook, we hebben talenten.
1: Ja, zeker.
0: Ja, geweldig, Elvira. Alvast bedankt. Ik kom zo bij je terug. Want we gaan even naar de dochter van onze diva. En onze diva, dat is Annemarie Hunsel. En de dochter is Graciela Hunsel. Graciela, waar ben jij op dit moment mee bezig?
1: Nou, Iwan, dat is echt een hele goede vraag. Ik ben sinds 6 jaar ben ik begonnen met het ontwikkelen van de nieuwste concertzaal met repetitiehuis voor Amsterdam, Nederland en de wereld. En daar zijn we in 2024 open gegaan met het repetitiehuis. En 6 mei 2026, dus dat is echt heel kort geleden, hebben we de nieuwste concertzaal geopend. Dat betekent dat ik eigenlijk 24/7 bezig ben om van een start-up naar een scale-up te gaan. Een repetitiehuis te draaien met een team en uit te breiden. Programmering neer te zetten, funding te zoeken, programmering uit te rollen. Het repetitiehuis te draaien en de programmering in de concertzaal te draaien. En eigenlijk de brand Soul Jazz Stage meer naar buiten te brengen. Nieuwe stakeholders te vinden die met ons meer zichtbaarheid kunnen creëren. Want wij zijn heel jong, maar we zijn wel out there. Als het gaat online en offline. Maar we kunnen nog meer zichtbaarheid gebruiken. Omdat mijn streven is om net als het BIM-huis een iconisch concertzaal te worden vanuit Amsterdam Zuidoost. Dus dat heeft toch wel wat voeten in de aarde. En dat is heel leuk. Ik heb een dedicated team. We zijn een kernteam van 3 mensen. Ik ben directeur. En Doreen Groeneveld is mijn rechterhand office manager, productiemanager. En dan hebben we Wijnand Hollander is mijn zakelijk leider. En daarnaast hebben we flexibele schil van echt leuke, jonge, enerverende mensen. Een techniekpool, een techniekteam onder leiding van Louis Bean. En we hebben ons hospitality team en heel veel jonge makers en creatieve producenten waar wij de deuren voor open doen, zodat zij hun brand onder onze veilige daken, want het zijn inderdaad 2 onderdelen in het Zandkasteel, kunnen uitrollen. En daarnaast ja, ben ik over de hele wereld echt wel aan het optreden. Ik ben dit jaar al op 7 verschillende plekken geweest met de New York Round Midnight Orchestra.
0: Zo?
1: Ja.
0: Welke landen waren dat bijvoorbeeld?
1: Ja, ik ben geweest naar Palermo Jazz, dus Sicilië.
0: Italië.
1: Italië, zie. En ik ben geweest naar Polen, heb ik geregeld shows. Want in Polen heb je wel 100 verschillende jazzfestivals. Daar word ik ook heel vaak voor geboekt. We zijn geweest naar Engeland en we zijn geweest naar, noem maar op. We zijn er geweest dit jaar en er staat heel wat in de stijgers ook weer voor Azië volgend jaar.
0: Geweldig, wauw. Graciela, we gaan even kijken of het lukt om een prachtig nummer van jou en mama af te draaien. Ik ga het proberen, want je weet, we zitten in een nieuwe studio. En soms gaat het een klein beetje mis.
1: Dat geef je, dat mag.

0: Je mag wat zeggen over dit nummer als je wil, hoor.
1: Nou, het is voor mij een heel bijzonder nummer, omdat dit het nummer was wat we bij de inauguratie van het, het beeld wat in het Oosterpark staat, het slavernijbeeld, ik hou niet van, van de tot slaaf gemaakte mensen, mochten zingen. En dat hebben wij gedaan in opdracht van Beryl Biekman toen en Verzette Eendracht. Die waren van het eerste uur. En het was een zeer bijzonder project. En als ik ernaar luister, ja, het is een geschiedenismoment.
0: Kippenvel.
1: Ja.
0: We gaan ernaar luisteren.
1: Ja.

0: kippenvel, kippenvel. Wie heeft dat nummer geschreven, Graciela?
1: Dat nummer heb ik samen met mama geschreven.
0: Serieus?
1: Ja.
2: Wauw,
1: ja.
2: Mooi hoor.
1: Ja, zeker. En ik zie ons nog zo, want ik studeerde aan de UvA nog. En toen waren de computers er pas. Had je van die computerlokalen waar je kon zitten. Aha. En daar zaten wij met z'n tweeën en hebben het nummer daar geschreven en gecomponeerd.
0: Wauw, complimenten.
1: Mooi. Dankjewel.
0: Nou zitten jullie hier met z'n tweeën in de studio van Salto.
1: Ja.
0: Bij De Leon.
1: Ja, klopt.
0: Maar wat is die combinatie van jullie twee? Want dat snap ik even nog niet. En de luisteraars helemaal niet. Dus Elvira en Graciela zijn een akkoorden.
1: Ik denk dat Elvira als eerst even mag vertellen wat de combinatie is.
2: Ja, ik heb net gepraat over Black Achievement Month. Het is een kwestie van groepen in de schijnwerpers plaatsen. Maar we gaan ook wel voor zaken als ontmoeting, dialoog en vooral verbinding. En daarbij kiezen wij voor voorstellingen, theatervoorstellingen. We kiezen ook voor specifieke filmprogramma's. En in dat kader heeft de Zuidas ons een aantal jaren geleden benaderd om in elk geval een invulling te geven aan de ontmoeting. We hebben de afgelopen jaren verschillende activiteiten gedaan in de oktobermaand, waaronder de Obama's van Remy Sambo, vorig jaar een film. En dit jaar, Zeewoord, hebben we een ware jazz night op 8 oktober. Waar wij onze geliefde Graciela, u wel bekend, ze zit tegenover mij, ons helpt om een programma van formaat aan te bieden. En dat verbindt ons op dit moment met elkaar. Maar het is ook wel belangrijk om het te benoemen. Ik kan het toch niet laten, Graciela. Ik heb Graciela leren kennen toen ik actief was in het vrouwenwerk met Heli Akswijk. Ja. Ook een heel bijzondere vrouw, mijn rolmodel. Zij was met haar moeder, een ukkie-pukkie, en op vrij jonge leeftijd was ze al een letterlijk een stemkanon, maar dan niet in de politieke zin, maar als het ging om haar wijze van zingen, maar ook haar vrijmoedigheid, vond ik heel erg aantrekkelijk voor zo'n jonge meid. En heb haar altijd ook gevolgd, ook als het gaat om de wijze waarop ze ook Zandkasteel in Zuidoost een nieuwe invulling heeft gegeven door haar business. Maar,
0: mooi, hè?
2: Ja, en dat is uiteindelijk toch één van de onderwerpen in Amsterdam Zuidoost toen ik er was. De infrastructuur in Amsterdam Zuidoost was niet op orde. Er waren weinig plekken waarvan je kon denken van ik ga daar naartoe uit eten. Of uitgaan was niet aan de orde. En de afgelopen jaren is er heel veel aandacht besteed aan de arena. En gelukkig is er op dit moment op het Bijlmerplein ook weer heel veel activiteit met dank aan Graciela. En jazz is haar ding. Jazz is ook Jess heeft ook zwarte wortels. Dat is ook belangrijk om aan te geven. En om die reden is ervoor gekozen om op 8 oktober een Jess Night te organiseren in het hartje van de zakenwereld. Hè. Het gaat om legal. Het gaat tegelijkertijd ook om veel geld. Maar het is ondertussen ook wel een woongebied geworden. En omdat het een woongebied is, wordt er van alles en nog wat ook georganiseerd. Dus we gaan in de Griffioen in Amsterdam-Zuid iets moois doen. Er komt een jazzavond. Als je er snel bij bent, kijk op de website van de Black Achievement. Maar dan kun je nog een gratis kaartje bemachtigen. Oh. En dit geeft ook invulling aan achievement. Het bereiken, het genieten, het verkrijgen. En kom met ons genieten. Dat zou wel fijn zijn.
0: Wauw. En jij bent inmiddels 4 jaar voorzitter van de organisatie.
2: Ja.
0: Maar deze organisatie bestaat al veel langer.
2: Vanaf 2016.
0: Het is al 10 jaar. Eigenlijk is dit jaar.
2: Nee, dit wordt het 11e jaar. Dit is de 11e keer.
0: Ah, ja. Oké. Okay. Graciela.
1: Ja,
0: want jij gaat op 8 oktober optreden.
1: Ja, het is niet alleen optreden. Ik ben ook producent van het concert. Uh-huh. We gaan de bezoekers terugbrengen naar 100 jaar geleden in Amsterdam, waar de Surinamers de smaakmakers van de stad waren. Denk aan Kid Dynamite.
0: Nog steeds hoor.
1: Teddy Cotton.
0: Nog steeds zijn wij de smaakmakers hoor.
1: Ja, zeker. Maar toen binnen de jazz was het toch wel heel bijzonder om te zien dat mensen die als stowaway kwamen, hè, met, hoe heette die boot ook alweer? Kom maar even niet op. De Gothica. Ja, kwamen ze naar Nederland. Kwamen ze hier in Amsterdam. En moesten hun leven starten ergens. Maar ja, hier in de West vonden ze, hier in het Westen vonden ze ons maar de apen uit de West. En door middel van muziek hebben Surinamers, vooral Surinaamse mannen, zich kunnen opklimmen in deze Amsterdamse en Nederlandse maatschappij. Doordat ze zich een alter ego aanmeten en op die manier een nieuw bestaan voor zichzelf konden ontwikkelen. We doen dit in samenwerking met het Stadsarchief. Want onlangs heeft Mark Ponte een prachtige expositie in het Stadsarchief Amsterdam gecureerd. Dat heet de Jazz Jaren 1930-1939. Daar zijn wij van So Jazz Stage een zusterpodium voor geweest. En daar gingen we ook terug in de tijd. 100 jaar geleden. Hoe bewogen wij ons? Wie waren wij in deze stad? En dat is een groot deel waarop deze voorstelling gebaseerd is. We zullen ook starten met een Q&A met Mark Ponte. We gaan terug met beelden naar die tijd. En daarna zal ik samen met de New York Round Midnight Orchestra, onder leiding van Alexander Bates, zullen we repertoire brengen vanuit die tijd, jazz standards. En we hebben dan ook een terugblik naar 2 of 3 nummers van Kid Dynamite, waar we dus Michael Varenkamp als featuring trompetist voor hebben gevraagd. Dus het is echt een heel breed palet aan huidige jazzmuzici. En heel goed, Elvira zei Black Achievement en jazz is Black People's Music. Hè? Dat sure. moeten we vooral niet vergeten. Als je kijkt naar wat het nu geworden is, zou je het bijna niet meer denken. Maar het Precies. is wel echt Black People's Music. En niet te vergeten dat wij in deze stad wel de motoren waren. Eén van de vele motoren achter dit genre.
0: Geweldig. Graciela, ja. als mensen informatie willen hebben, waar kunnen ze terecht?
1: Ze kunnen op 2 manieren kaartjes bemachtigen, Elvira. Hè, via jullie website, de Black Achievement Month. Ja. Maar ook via de website van VU Griffioen, want daar zal het plaatsvinden. VU, en dan hebben zij een theater, daar het heet Griffioen. Dus je kan mooi naar hun website. Ik geloof dat het is www.griffioen.nl, maar ik zeg het fout in de spot. Maar als je VU Griffioen intypt en Freedom in Sound, daar kom je er gelijk. En er zijn nog een aantal kaartjes. Ik zou zeggen, mensen, als jullie willen komen genieten, willen jullie in die tijdcapsule stappen, willen jullie voelen, weten, leren over wat jazz was in Amsterdam uit de ogen vanuit Surinamers van toen ter tijd, moet je daarbij zijn. Moet je daarbij zijn. Dat mag je niet missen.
0: Maar je ging een beetje te snel, hoor, want je zegt VU Griffioen. Ko spellas angines maar, want solesi en dat hier, hè?
1: Is goed.
0: Oké, spel het even rustig voor de mensen waar ze die informatie...
1: Ja. Okay, daar kom ik. De G van Gerard, de R van Richard, de I van Isaac, de F van Ferdinand, F van Ferdinand, I van Isaac, O van Otto, E van Eduard en de N van Nico. En dan moet je gewoon doen nl.nl.
0: Dus griffioen.nl.
2: Ja, precies. En daarnaast ook via de blackachievementmond.nl. Scroll naar 8 oktober en daar staat er ook een aanmeldformulier. En dan kun je aanmelden.
0: En Black Achievement Month is vast aan elkaar?
2: Vast aan elkaar.
0: Het zijn allemaal Engelse woorden.
2: Ja. B-L-A-C-K. M-O-N-T-H.
0: Oké. Okay. Is er ook een Surinaamse benaming voor Black Achievement Month? Of houdt u het echt puur Engels?
2: Het is... We hebben er nooit over nagedacht. Het is zo... Weet je, we zijn op een gegeven moment... misschien is dat ook een goede... Maar goed, we houden het ook internationaal. Hè? Want mm-hmm. ik hecht eraan om ook aan te geven... dat als we het hebben over Black... dat we ook expliciet noemen de Afro-diaspora.
0: Yes.
2: Het is heel belangrijk om een verzamelnaam te hebben... in een brede samenleving... waarbij in onze uiterlijke vorm we allemaal op elkaar lijken... En het Engels is toch wel een vangnet van heel veel. Want wij letten ook als het gaat om de programmering erop. Dat het niet alleen weer een Surinaamse zaak is. Ik weet niet of mensen dat niet leuk vinden. Maar ik geloof wel in de Afro-diaspora. Heb ik ook in Zuidoost heel erg hard mijn best voor gedaan. De Afrikaanse zusters en broeders zijn net zo belangrijk als de mensen uit de Antillen. En alle delen van de wereld. En daardoor vermijd je ook een verdeel- en heerstrategie. Ik ben er echt klaar mee. Ik geloof dat Afrodiaspora een verzamelnaam zou moeten zijn van waar we voor staan op dit moment. Zeker in een samenleving die niet aan die bezig is, laten we dat netter zeggen, die niet zo tolerant meer is en niet zo aardig en lief als we een aantal jaren geleden dachten. Dus ik geloof dat we daarbij ook echt moeten kiezen voor samenbundeling en dialoog.
0: Mooi man. Luisteraars, ik heb dus in de studio Elvira Sweet en Graciela Hunsel. Twee dames waarvan ik dacht sowieso bij Elvira, ze gaat lekker met pensioen. Maar nee hoor, ze is nog keihard aan het werk voor u, beste luisteraars. Dus maak gebruik van haar diensten. Ze nodigt u uit om de Black Achievement Month te bezoeken. En voor meer informatie kunt u dus gewoon naar www.blackachievementmonth.nl, zeg ik
1: ja.
0: het goed, .nl.
1: Ja, ja. Ja, klopt.
0: En anders voor 8 oktober gaat u naar griffioen.nl. En dan /8 oktober, zeg ik het goed, Graciela?
1: Perfect.
0: Wauw, wauw. Oké, dames. We zouden 2 kaarten verloten of weggeven.
1: Zeker.
0: Gaat het nog lukken?
1: Zeker.
0: Oké, maar daar hebben de luisteraars niet zoveel tijd. Laat me dat vast het telefoonnummer doorgeven. Het telefoonnummer van de studio is 020-788-4305. En wat is de vraag, Elvira, die de mensen moeten beantwoorden?
2: Ja, als de mensen goed hebben geluisterd, heb ik net aangegeven van hoeveel jaar de Black Achievement Month bestaat. Dus als iemand het antwoord weet,
0: dan kan hij bellen.
2: Dan mag je bellen.
0: Oké, dat is 020-788-4305. Maar het zijn 2 kaarten. Krijgt die persoon 2 kaarten of mogen 2 mensen bellen?
2: Laat maar 2 kaarten geven, is goed.
0: 2 kaarten aan 1 persoon.
2: Ja.
0: Luisteraars, u heeft het gehoord. Als u denkt het antwoord te weten, belt u gerust naar de studio. Het kan nu nog, we hebben nog een paar minuten. 020-788-4305. En als u het antwoord weet, krijgt u 2 kaarten. Dames, Elvira en Graciela.
1: Ja, Ivan.
0: Er is vast nog iets wat jullie nog willen delen met de luisteraars. Elvira.
2: Ja, ik wil nogmaals benadrukken dat dat de activiteiten vooral ook een uiting zijn van We Are Here to Stay. En het doet ons altijd heel goed dat de activiteiten goed worden bezocht. Dus ik zou ook nog eens een keertje willen verwijzen naar de website. Ook als het gaat om mensen die niet in Amsterdam wonen. In Rotterdam is er een programma.
0: In Senang zeggen ze, horie punt. Er is een beller. En we gaan deze beller welkom heten. Akwaba, u bent in de uitzending.
3: Goedenavond, meneer Willer.
0: Ja, met wie?
4: In Amsterdam wonen in de Rotterdam.
0: U moet wel uw radio op de achtergrond.
3: Ja, meneer Lewen, goedemiddag.
0: Hey, naamgenoot.
3: Ik ben daar in de studio. Ik spreek met Iwan.
0: Oké, naamgenoot. Je weet het antwoord?
3: Ja.
0: Zeg het maar.
3: 11 jaren.
1: Ja, geweldig. Ja,
2: geweldig. Nou, als u naar de uitzending uw e-mailadres stuurt, dan gaan we dat organiseren.
0: Geweldig. Iwan, naamgenoot, gefeliciteerd. Je hebt de kaarten gewonnen.
3: Oké, Iwan.
0: Oké, en dan krijg ik een verslag van jou wat je ervan hebt gevonden.
3: Dat weet je altijd nog, Iwan.
0: Oké. Ja. Iwan, bedankt.
3: Bedankt. Dag, dames.
1: Dag, meneer Iwan. Dag, tot ziens. Tot ziens. Ja.
0: Iwan Balker, oké. Hij is trouwens ook een keer geweest in de Zandkasteel, hè?
1: Weet je, er komen zoveel mensen bij de concerten. Ik vind het prachtig en ik zie heel veel mensen van gezicht. Maar ik ken de namen niet. Dus het is heel leuk als de mensen weer zien terugkomen.
0: Mooi man. Elvira, ik had net tegen je gezegd, hori punt, melusa punt, no, tjago.
2: Ja, er vinden verschillende activiteiten plaats in verschillende steden. Dat maakt het ook heel bijzonder. Er zijn steeds meer organisaties die zeggen van ja, ik wil van harte meedoen. Een deel van de activiteiten zijn zo goed als vol. Ik wil ook benoemen een mooie activiteit op 11 oktober, helaas vol, maar ik wil daar wel wat over kwijt. Het gaat over under 30, over jongeren die onder de 30 zijn, ambitieus zijn, maar niet precies weten hoe verder. Dat ze extra worden gestimuleerd om iets ambitieuzer te zijn. Ik moet zeggen, laten we dan Amsterdam Zuidoost als voorbeeld benoemen. Van mensen die willen ondernemen, denken vaak aan nagels, aan haar. Maar ik geloof dat we er wel breder moeten denken dan dat. Als we talent hebben, kunnen we ook gaan franchisen. We moeten gaan verbreden, want uiteindelijk gaat het erom dat wij sociaal-economisch sterker staan dan onze voorouders en de mensen die ons zijn voorgegaan.
5: Ja.
2: Ik geloof dat het, dat als je zegt dat je ondernemer bent, dat het gewoon ook goed is om de ambitie te hebben om goed geld te verdienen, zodat je in elk geval kan wonen waar je wil en de dingen wil doen die je heel belangrijk vindt. Ik zou maar dat kan stukje...
0: Er kan toch een vervolgbijeenkomst komen? Kijk, voor deze bijeenkomst zeker. Is het al volgeboekt, maar ja. Er komt toch wel zeker een vervolg?
2: Absoluut. Ik wil met de organisatie echt daarover praten, want het was ook heel snel ingetekend. Dus dat betekent dat daar wel behoefte aan is. Het komt overigens wel ook uit Amerika. Daar hebben ze een zwarte club bestaande uit Forbes. Dat zijn mensen die uiteindelijk de ambitie hebben om financieel sterker te staan en uiteindelijk ook anderen te helpen die dat nog niet hebben. Dus het is zeker de bedoeling om ergens in maart, april nog iets extra's te doen. Want dat willen de organisaties.
0: Daar komen we zeker terug op de radio.
2: Ik kom hierop terug. Het is heel snel gegaan. Het is ook op een mooie locatie. In het Renaissance Hotel. Het ziet er echt bijzonder uit.
0: Mooi man. Elvira Grantani voor dit gedeelte. Graciella, had jij nog iets waarvan je denkt van dit wil ik nog even delen?
1: Ja, zeker. So Jazz Stage heeft tot en met december en natuurlijk ook in 2027... prachtige concerten. Kom ons bezoeken. Check onze website www.sojazzstage.com. 1 oktober hebben wij een mooie samenwerking met de OBA. Die is onze nieuwe samenwerkingspartner geworden.
0: Welke OBA? Want je
1: hebt OBA Bijlmerplein.
0: Okay.
1: En daar cureren wij een boekenkast. Waar wij, ik denk, 4-5 curatoren hebben. Deborah J. Carter. We hebben Maarten van Hinten. We hebben Mark Ponte, we hebben Thomas, wat erg, Schuiling, ikzelf en...
0: Welke datum?
1: 1 oktober.
0: 1 oktober.
1: 1 oktober. En dan hebben we Wijnand Hollander als curator. En op 1 oktober trappen we af en zullen de curatoren de werken die ze hebben aangedragen, zullen ze hun favoriete werk met het publiek delen. Dus daar zijn jullie voor een harte welkom in de OBA Bijlmerplein op 1 oktober om 6:30. So Jazz Stage, de boekenkast. Weer iets nieuws.
0: Geweldig. Ja. Dames, ik ga jullie bedanken.
1: Jij bedankt, Iwan.
2: Ja. Was toch genoegen, hoor.
0: Ja, en heel veel succes. En ga zo door met het mooie werk wat jullie aan het doen zijn.
1: Nou, we zien je tijdens de Black Achievement Month en vooral 8 oktober.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ik ben erbij.
1: You're welcome.
0: Oké.
1: Bye.
2: Dag.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was. Dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Rietwijn Culturo Import en Export Production. Is het differenti culturo wengri? Voor al uw jeetori in die differenti fasi. Zoals verse kruiden voor al uw wasi. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes. En oliën voor uw bad. Florida water. Restor. Pompeia. Bietre. 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take you firewater kruiden voor de vrouwen. Take you crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni, oshade, nanga sweet dringi, malassi, morete. Lekker wat klara. Niet te vergeten. Jarus usturu, nanga 3 voet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla sayu esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijns Production in 100% garantie en vakkundigheid.
6: Afscheid nemen zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
7: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Youn, A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffjoen.nl. In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

vrijheid. Ik geloof in mezelf. Zodoende kan ik de aarde laten bewegen. Ik voel de intense rust van diepe vrede die ik zelf gecreëerd heb. Ik waan mij een vogel die vliegt naar een doel in pure vrijheid gevonden. De stralende zon in mij schijnt over de wereld en zal nooit doven zolang ik leef. Radio Hulde, one sting, Fuji Grani, Nanga Opopo, Ji Alasma. Wie de memret idee is de Nanga Tamara. Radio Hulde, one sting.

inderdaad, die Luca Grontap die zie dan in de sapsa in moet doen hangen. Omwille van de tijd, daar kom ik er meteen in. En ik groet, ik zeg Oost, West, Noord, Zuid, Thuis, wherever. Helen, oftewel Helene, achter de knoppen voor Radio Hulde van 1 T voor Euro. Odi, Odi, Oost, West, Noord, Zuid, Thuis, wherever. Surimaribo, wherever. Sosolobi, jullie allemaal. Fijn dat u op luisteren zit. Laat me meteen Iwan Lewin bedanken voor je vorige uurtjes. Ik dacht dat ik je hier zou treffen, maar nee. En er heb een paar mensen gebeld. Maar Iwan was niet in de studio. Het was een heel belangrijke programma. Een Archibaka wel te verstaan. En het was een, zeker de moeite waard. Iwan, odi, odi voor jou. En ook voor DJ Exden. Nogmaals, zo'n ding al iedereen Miki Bari naar Bribi in Omlasi. En dan stuur ik een kracht en sterkte nogmaals richting familie Blijd, familie Marengo, Karkong afgelopen maandag. Vandaag is woensdag, afgelopen maandag. Dan is die Biggie Man Marcel Blijd ten graven gebracht. Weliswaar een volle kerk en dan nog mensen daarbuiten. Ja, dat was een grote troost voor de familie. May he rip, may he rest in peace. Nog altijd moeten we slikken. En we blijven slikken. Een prachtige uitvaart heeft die Biggie Man gehad. Met 500 tot 600. Ik zei tegen iemand 300 à 400 mensen. Maar nee, later heb ik begrepen van ik moet vanaf 500 tellen. Politiekorpsen, mensen, cipiers. Het was geweldig. Dank jullie wel. Mede namens de familie. En may he rip. En ja, zo'n ding is zo die visie, maar in Bakayere, echt waar. Wat ik vandaag heb, een heel de live en direct in de tweede en in de derde uur en zo direct. Dan ga ik proberen wat nieuws uit Suriname voor u te halen. Ik zeg, ik probeer het, ja. En ik hoop dat het lukt. Touwtje die gaat voor u verder spelen. Zo'n ding al liebe wan Miki Bari naar Bribi in Omlasi. En ik kom zo terug weer bij jullie. En dan moet ik Odi Odi sturen richting de tijd. Van tante Jenny en van tante Loes Dulder. Odi Odi Miguru. Ik hoop dat alles goed met u gaat. En because he leaves, we can face tomorrow. Ik ga kijken als ik het misschien tegen eind van het uur af. Of in de tussentijd dat mijn gast zit. Dan moet ik het jullie brengen, want er zijn mensen die... het is hun favoriete nummer. Voor mij ook heel favoriet. Dus ik wil het geen één keer missen, want... because he leaves, we can face today. And we hope we can face tomorrow. Maar die komt zo direct omwille van de tijd. Ik moet wat doen omwille van de tijd. Ja, maar elke week moet ik het weer zeggen. Maar ik zit er. Tot straks.

0: Epic Ludwig onder de knop. Ludwig, hoor je me?
1: Ja hoor, ik hoor je.
0: Oké, dan moet ik in mijn microfoon gaan praten. Ludwig, je hoort ons? Ludwig?
1: Ik hoor je.
0: Oké, maar ik hoor je wel. Ik hoor je, maar via een andere weg hoor ik je. Ik moet je in de uitzending zetten. Je bent in de uitzending, Ludwig. Hoor je me?
1: Ja, ik hoor je.
0: Ja, ik hoor je alleen via mijn telefoon, maar ik hoor je niet via mijn koptelefoon.
1: Oké.
0: Nou, Ludwig, wacht even. Ik laat even mijn muziekje weer spelen. Laat me eventjes kijken, want dan gaat hier eventjes iets verkeerd. Ludwig, ik zet even een muziekje, oké?
1: Ja,
0: Eventjes, dan gaat dit er even in.

0: Ja. Oké, maar dan had je die ging omhoog. Dan hoor je me, Ludwig, nu?
1: Ik hoor je goed, heel goed.
0: Via de koptelefoon, ja. Doet hij het nou wel via die koptelefoon? Dat? Ja, Ludwig, ben je er?
1: Ja, ja, ik spreek zodat je kan verifiëren.
0: Eén minuut, hoor. Ja. Is hij weggevallen? Ja, hij is weggevallen. Oké. Okay. Ik zet even... Ludwig, ben je er nog?
1: Nee, ik ben er nog, hoor.
0: Oh, hij is er nog.
1: Ik hoor je heel duidelijk. Ja, ik hoor je heel duidelijk.
0: Hij is er nog. Oké. Okay. Dit hoeft niet, hè? Oké. Okay. Oké, okay, we kunnen praten. Kunnen we gaan?
1: Ja,
0: ja, dankjewel.
1: Oké.
0: Okay. Dankjewel. Ja, dankjewel. Lukt het wel? Oké. Okay. Af en toe valt je verbinding weg. Ludwig?
1: Ja.
0: Af en toe, maar je bent wel in de uitzending. Ludwig, welkom in de uitzending.
1: Ja.
0: We moeten het bij voorbaat zeggen. Af en toe valt je verbinding weg. Want je bent uitlandig natuurlijk. Hoe is het met je?
1: Nou, het gaat een gangetje hier in Suriname. Ik ben al een maand hier. En ik moet zeggen, meestal als ik hier ben... elk jaar ben ik een aantal maanden in Suriname.
0: Ja.
1: En het aanpassen duurt meestal een week.
0: Aanpassen duurt
1: meestal een week, voor mij. Dus die regelmatig komt in Suriname.
0: Ja.
1: En nu heb ik er een maand over gedaan. En ik ben nog niet helemaal aangepast, want alles is veranderd in Suriname. Alles.
0: Zoals?
1: Alles gewoon. Noem een onderwerp, dan geef ik je aan wat de verandering is.
0: Weersomstandigheden, want vorige keer zei je me, we hadden een privégesprek en toen zei je me dat het tot 43 graden was daar. Is dat niet gebruikelijk dan?
1: Ja, nou, de temperatuur, ik heb het speciaal opgezocht, de temperatuur van vandaag is 38 graden.
0: Oh, veel beter dan vorige week. Ja.
1: Ja, en, maar de gevolgstemperaturen liggen vooral tussen 12 uur 's middags en ongeveer 3 uur 's middags. In dat interval van 3 uurtjes.
0: Ja.
1: Dan praten we over temperaturen, de gevoelstemperaturen van boven de 40 graden.
0: Hallo. Is dat niet normaal? Ja, is dat niet normaal dan voor de tijd van het jaar? Want het is zitten in een grote vakantie.
1: We zitten op het einde van de droge tijd in Suriname.
0: Uh-huh.
1: En het is nog nooit zo droog geweest. Zo. Het is extra. Dus alles heeft een accent gekregen. Die verschuiving is ook van het binnenland naar Bastad Paramaribo in het noorden. De mensen die de kaart van Suriname kennen, die weten dat Paramaribo, waar ongeveer 50% van die bevolking woont...
0: Yeah.
1: Zijn de temperaturen anders en de weersomstandigheden anders dan in het diepe binnenland. Dat bedekt is met voornamelijk oerwoud.
0: Ja, ja.
1: Voornamelijk bomen.
0: Oké.
1: Okay. En bomen op vochtspas.
0: Ja, Ludwig, hoor je een piep? Dus... Ludwig, hoor je een piep via de telefoon?
1: Nee, ik hoor geen piep.
0: Oké. Okay. Oké, okay, want ik zie dat er een tweede lijn binnenkomt, maar we gaan daar niet op reageren. Oké, okay, die persoon heeft gelukkig, nee, want ik hoorde het wel. Oké, okay, ja, het is voor de tijd van het jaar is het nog nooit zo droog geweest.
1: Juist, ik was bezig de klimatologische verschuiving te behandelen.
0: Ja.
1: Men heeft het over de convergentiezone. De interregionale convergentiezone is een gebied van regens rondom de evenaar. En Suriname ligt boven de evenaar. Een heleboel mensen weten dat niet.
0: Okay.
1: Maar de evenaar, dus die middenlijn van de wereldbol, ligt onder in het zuiden van, ten zuiden van Suriname. Mm. Dus Suriname ligt in het noordelijk halfrond. En het komt erop neer dat die buien die zijn aan het verschuiven naar het noorden. En dat betekent dat waar er vroeger in de bossen... Sibibusi's, alle Surinamers kunnen je vertellen wat een Sibibusi is.
0: Mm-hmm.
1: En die kwamen voornamelijk voor in het zuiden.
0: Mm-hmm.
1: En nu komt die Sibibusi voor in het noorden.
0: Okay.
1: Dus dan gaan de daken van de huizen eraan. Want Suriname kent huizen met zinken daken,
0: mm-hmm,
1: met spijkers vastgemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En is een teken aan de wand. Voor de woningbouw.
0: Mm.
1: En kijk, ik ben bezig politiek te behandelen.
0: Ja.
1: Dan kom ik gelijk op het overheidsbeleid. Dat, mm-hmm, nergens die overheid het verband legt tussen klimatologische veranderingen en woningbouw. Het wordt tijd dat wij de woningen in Suriname aan wettelijke voorschriften gaan houden. Die uniform moeten zijn om te voorkomen dat rampen het land treffen in de woningbouw. En ik geef maar een voorbeeld. Ik neem het voorbeeld van Israël, waar ik heb begrepen, want ik heb me een tijdje met de bouwkunde bezig gehouden.
0: Mm-hmm.
1: En in Israël is het zo dat men aan die woningbouw ook het energievraagstuk in verbonden, wat heel duidelijk voor Suriname urgent gaat worden, omdat we een energievraagstuk hebben.
0: Mm-hmm.
1: De stad Paramaribo vraagt meer stroom dan wij kunnen leveren.
0: De stad Paramaribo vraagt meer dan wat jullie kunnen leveren. Wat een ramp zou dat worden dan? Shit.
1: En
0: waarom bel die persoon? Wacht even. Ludwig, heb je even een momentje? De persoon die nu probeert te bellen, die stoort heel erg. Want jij hoort hem niet, maar ik hoor hem wel. Maar goed, ga je gang hoor. Oh. Want het is heel storend. Iemand een tweede lijn probeert ertussen te komen. Maar dat is vervelend. Maar goed.
1: Dus, Oké, dan ga ik gewoon rustig verder. Als ik iets hoor dan zal ik het zeggen.
0: Ja, maar je hebt het over een Paramaribo kan niet... wacht even, ben je er nog? Ben je er nog, Ludwig?
1: Ja, ik ben er nog. Okay. Ik hoor je heel duidelijk hoor. Ik ben er nog.
0: Oké, Paramaribo heeft dan eigenlijk te weinig fault. Zeg ik het goed?
1: Ja, Paramaribo die vraagt meer stroom dan de waterkrachtwerken, of laten we zeggen het Apobaca stuwmeer met die dam kan leveren. Okay. En wij waren juist toen de dam afkwam in midden in de 60er jaren, waren we aan het overschakelen om meer van die stroom te gebruiken voor consumptieve doeleinden.
0: Mm-hmm.
1: En nu moeten we weer een nieuwe balans opmaken, omdat de binnenlandbewoners die stromen in grote getalen naar de stad, en Suriname kan dat niet handelen.
0: Okay.
1: En je ziet, die regering snapt er ook niks van. En er is nergens een beleid dat erin voorziet dat Paramaribo niet kopje ondergaat aan bevolkings opname, dus aan de absorptie van de eigen bevolking.
0: Okay.
1: We hebben een hoofdstad met een waterhoofd.
0: Ja, Ludwig, begrijp ik het goed als ik zeg dat Suriname dan aan een tweede dam toe is?
1: Ja, zeker. De waterkracht, dus de hydroelektrische energie, is de goedkoopste en meest zuivere vorm van energiewinning.
0: Mm.
1: En Suriname heeft nooit studie gedaan naar de uitbreiding van de elektriciteitsproductie van die dam, van de Apobaca dam. Mm. En ik heb geluk gehad, ik praat er altijd met trots over, dat ik professor Blommestein persoonlijk heb gesproken over die stuwdam, toen ik op de Amst zat en een opstel moest maken. Zo ben ik met hem in contact gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En die man vond het zo interessant om met me te praten dat hij me uitnodigde voor privé colleges.
0: Mm.
1: En toen heeft hij me uitgelegd dat er die stuwdam is eigenlijk een soort kom met water. Hè? Mm. Dat is het meer, het Apobaca stuwmeer is een kom water. En dan is er bij één kant laat je het water overlopen in een turbine. En dat is die Apobaca dam. Daar loopt die stuwdam over. En dan die waterkracht, die brengt met zich mee dat er elektriciteitslading wordt opgewekt doordat er een soort dynamo gaat draaien. Door het water draait een dynamo.
0: Mm-hmm.
1: En net als bij een fiets, de mensen die ouderwetse fietsen nog kennen met die dynamo's.
0: Ja, ja, ja. Oh, ja. Ja, cool.
1: En dat principe

Dus het water laat in dynamo draaien en die dynamo produceert stroom. En professor Bramenstein heeft me uitgelegd dat er een heleboel mogelijkheden zijn om aan de

0: door de politiek van Paramaribo. Omdat die zogenaamde politici van ons, die zagen de noodzaak er niet van in. En zo is het met alles toegegaan in Suriname. Het West-Suriname, dat is het Cabalebo Avanavero project. Dat was de tweede stuwdam die er was gepland. Maar Blommestein zei tegen mij dat wanneer je geen studie hebt gedaan van het eerste stuwmeer en de stuwdam en de mogelijkheden daarvan en de nadelen daarvan, dan moet je niet aan een tweede beginnen. Je begint pas aan een tweede als je alle mogelijkheden van het eerste hebt bestudeerd en hebt uitgeput. Dat is het enige bezwaar van Suriname. Doet geen studie naar toename van de toelevering van stroom. En we zitten nu met de brokken daarvan, want de ABOP heeft de ministeries toegewezen gekregen van de nutsvoorzieningen van water en licht. En dat zijn binnenlandbewoners, ik neem ze niks kwalijk, maar die zijn achtergebleven in ontwikkeling. Ook al zijn ze professor geworden, we hebben het kunnen zien bij hele slimme, geleerde Bosland-Creolen, die het ver hebben geschopt, zoals Jozef Zoon, die inmiddels overleden is, en bijvoorbeeld Julian Wit. Die hebben heel goede dingen gedaan, maar de beperking is dat hun leefomgeving is gebleven het bos. En het bos is in Suriname nooit door geen enkele overheid ontwikkeld. Waardoor er, wat ik kan luid praten, want ik weet waarover ik praat. Daarom zijn er geen wegen in het bos. Mm-hmm. Moeten ze alles doen via het water. En nog steeds verplaatsen de Surinamers zich in boomstammen. Ik zeg dat ding opzettelijk een beetje gechargeerd. Dat onze ogen open moeten gaan, dat er stilstand is geweest in het binnenland. Stilstand. En nu vindt er roof plaats. Dus we slaan een fase van ontwikkeling over. Het binnenland wordt niet ontwikkeld. Het heeft eerst stilgestaan en nu wordt er geroofd. Want er schijnt goud te liggen. Ze roven het gehout. Hout wordt geroofd. Goud wordt geroofd. Dus het wordt nooit iets met het binnenland. En dat heeft Julian Wit ingezien. Maar ik was het met hem fundamenteel oneens, maar ik ga het toch herhalen nu voor de wetenschap. Namelijk, hij had gelijk op het punt dat hij zei, het komt nooit meer goed met Suriname. En dat
1: even,
0: is zijn
1: even, visie. Maar even ertussen hoor, Ludwig. Moet ik ervan uitgaan dat jij dan zegt, die Melonieten, no? of ik het goed uitspreek, dat ze dan wel welkom zijn. Want die brengen een of andere manier toch een soort ontwikkeling in het binnenland.
0: Wij zijn gekoloniseerd door ontwikkelde Melonieten.
1: Mm.
0: Dat betekent de kolonisatie van Suriname. Zijn Melonieten die gestudeerd hadden en oorlogen gevoerd hadden en de kennis van alles hadden. En die hebben ons uitgebuit en alle Afrikanen in slavernij eeuwenlang gehouden zonder enig recht en betaling.
1: Ja.
0: En dan komen we onszelf de vraag stellen of we diezelfde mensen nodig hebben voor de ontwikkeling van ons.
1: Mm.
0: Ik geloof er 0% in. Mm. Dus en ik wil, dat is ook een onderdeel van het nieuws, mm-hmm. dat er een heleboel nazaten van de kolonisten, die wij in Suriname de boeren noemen, dat die kan je in twee groepen verdelen. Eén groep die in het belang van de Surinaamse bevolking hebben gewerkt en hebben geproduceerd en Suriname vooruit hebben geholpen. Heel wat hebben we aan die boeren te danken. Lor, een geschiedkundige, die is overleden. Meneer Lor, die heeft daar telgemalen op gewezen, de geschiedenis van de boeren in Suriname. Maar een aantal zijn kolonist gebleven en hebben raciale gedachten. En racisme is de uitbuiting van de ene groep door de andere groep mensen. En de uitbuiting is gebaseerd op een meerderwaardigheidsgevoel, superioriteitsdenken.
1: Mm-hmm.
0: En dat zit bij de Mennonieten in hun hoofd. En wij gaan discussiëren erover van, moeten we die mensen gebruiken om ons land te ontwikkelen? Die mensen willen ons land niet ontwikkelen. Wie? Ik daag iedereen uit om het te komen uitleggen dat die Mennonieten hun wil is om Suriname groot te maken.
1: Mm-hmm.
0: Ze zijn komen roven.
1: Mm-hmm.
0: Ze zien dat wij dom zijn.
1: Yeah.
0: En niet weten wat voor rijkdommen we hebben. Mm-hmm. En we kunnen die rijkdommen niet beschermen. Daarom zijn de Mennonieten in Suriname. Vanwege onze stupiditeit.
1: Mm-hmm. Maar zullen ze blijven? Ik weet niet hoe ver die ontwikkeling
0: als
1: is.
0: Als wij dom blijven,
1: mm-hmm.
0: gaan die Mennonieten Suriname overnemen. En wat ik de NDP verwijt is dat de

0: en die Peter een vinger in heeft, een vinger in de pap, om de Mennonieten in Suriname te krijgen, maar ze camoufleren het met een schijnbeweging alsof ze tegen de Mennonieten zijn. Het is zielig om te bedenken dat wij werken aan ons eigen ondergang. Wat doen die Mennonieten in Suriname? Waarom gaan ze niet naar andere landen? Ik geef het voorbeeld van, laat die Mennonieten naar de Veluwe in Nederland gaan en Nederland helpen ontwikkelen. Ze zijn niet welkom in Nederland.
1: Ja, maar er zijn binnenlandbewoners die ermee eens zijn dat ze er zijn. En een ander deel, dat wel weer niet. Maar zeg je dan als de president dan blijft, dat die ontwikkeling, het zogenoemde ontwikkeling waar ze mee bezig zijn, dat door zal gaan totdat ze overnemen? Moet president Kenny niet opstaan nu?
0: Als de Mennonieten, dat zijn Hollanders, Nederlanders,
1: ja,
0: als die nooit met Nederland willen samenwerken en zijn gaan zwermen over de wereld, waarom moeten wij ons de vraag stellen of wij ze niet nodig hebben terwijl we last hebben gehad van Nederland als kolonist?
1: Dus dat.
0: Ze willen ons nog steeds niet loslaten.
1: Dus dat.
0: De KLM is de baas en de luchtvaart.
1: Hm.
0: Ik kan een heleboel opzommingen hier geven dat die Nederlanders Suriname nooit zullen loslaten en ook niet hebben losgelaten.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze maken ons wijs dat wij onafhankelijk zijn. We spelen dus Popchi Patu. De Surinamers spelen politiek Popchi Patu. En de spelen doen alsof ze de wereld rondreizen omdat ze nodig zijn op vergaderingen. En die Nederlanders lachen ons uit, want ze weten dat er stilstand is in Suriname op alle gebieden.
1: Mm-hmm. Oké.
0: Okay. Dat bedoel ik te zeggen.
1: Okay. Ja, ik was heel even afwezig. Ik hoop dat de mensen die op luisteren zitten, die nu naar je luisteren, dat ze beseffen dat ze nu niet kunnen inbellen, want anders is het een beetje ingewikkeld en storend voor mij. Maar ze gaan gewoon door. Ja. Blijkbaar hebben ze vragen aan jou, maar ik kan het nou niet aannemen, want anders raak ik mijn hele systeem hier in de war. Ludwig.
0: Mag ik even wat zeggen?
1: Ja.
0: Ik heb gisteren een gesprek gevoerd met een aantal mensen uit de toeristische sector.
1: Mm-hmm.
0: En die leggen me uit dat het hele gebied Caballebo van Aveiro, want we hadden het over de energietoevoer in Suriname.
1: Mm-hmm.
0: Dat tweede gebied wat professor Blommestein mij uitlegde, is dat het tweede gebied om hydro-elektrische energie op te wekken,
1: mm-hmm,
0: is het Avanavero Caballebo project. En dat is een project dat vele malen groter is dan het stuwmeer van Afobaka.
1: Hm.
0: Dus het Van Bromenstein stuwmeer. En wat hebben we gedaan? We hebben dat gebied aan de Mennonieten gegeven. We hebben onze mogelijke tweede bron van energie aan die Mennonieten gegeven. En dan zitten wij te babbelen over of we die bomen of de landbouw moeten doen daar en zo. Terwijl het is toelevering
1: nog
0: elektrische energie,
1: ja, okay,
0: omdat het brongebied van de quarantaine, en heb je daar de wonotobe vallen, en je hebt het brongebied van water,
1: mm-hmm,
0: is het gebied dat de meeste bergengebergte heeft,
1: mm-hmm,
0: en dat betekent dat je daar het water volgens een natuurkundige formule kan laten vallen.
1: Mm-hmm.
0: Met kleinere meertjes kan je het water hoger laten vallen, waardoor je meer energie verwint. En dat geven we af aan die Mennonieten. En wat niet aan de Mennonieten wordt gegeven aan de Chinezen door Brunswijk. En dan haal ik even de Hindustanen erbij. Hoe je dat Nikeri ligt in het noorden van de quarantaine. En dus de hele rijstbouw is afhankelijk van de quarantainerivier. Dus je gaat een rivier waar je voor energie afhankelijk bent, waar je afhankelijk bent van de landbouw, ga je weggeven. En de Chinezen die brengen en met grote vaart alle bomen kappen ze weg.
1: Hm.
0: En de Mennonieten die het bos wegkappen om zogenaamd landbouw te bedrijven,
1: hm,
0: niemand vraagt zich af waar die bomen dan blijven. Hm. Ze verkopen die bomen en met dat geld wat ze verdienen, kopen ze zogenaamd de grond van Suriname. Dus we zijn ultra dom.
1: Uh-huh.
0: En ik zeg dat ding heel duidelijk. Ik zit in Suriname en ik zie die stupiditeiten. En dan komt men met een Armani pak of een een pak in het parlement, allerlei mooie woorden, dingen vertellen. Ze gaan een goudsector ordenen, terwijl Brunswijk het hele binnenland heeft vernietigd. En terug naar het gesprek wat ik had gehad over toerisme met iemand die deskundig is, die zegt dat het hele binnenland al vernietigd is door Brunswijk, dat die toeristische plekken niet meer bestaan. Hij geeft als voorbeeld de Valsberg, is door Brunswijk vernietigd. Daar, wat vroeger mooi was om te mooie foto's te gaan maken en zo, bestaat niet meer. Brunswijk is door vergoudwinning, door Brunswijk helemaal ravage geworden, vernietigd. Helemaal, dus men heeft geen idee in Europa of elders wat er in Suriname aan de hand is. Er is een complete ravage bezig. Complete ravage. En als slot ga ik dit zeggen. Ik liep een paar dagen geleden in de binnenstad, ben ik bewust gaan kijken naar de binnenstad van Paramaribo. Overal gaten van branden die hebben gewoed, waar gebouwen jarenlang met brandwonden nog ontstaan aan te gestaren. En het wordt een dode stad, Paramaribo. En dat wordt bewust gedaan door de immigranten. Zijn, noem ik voornamelijk de Chinezen en de Hindustanen, die stad in brand steken en junks betalen om die branden te veroorzaken, om daar een handel te starten in vastgoed. En om percelen te verkopen, en ze laten die percelen bewust liggen, want elk jaar dat het perceel blijft liggen, een ruïne aan brandhout, half verbrand hout, ligt er te smeulen, nog bij wijze van spreken. En dat levert meer geld op hoe langer hij blijft liggen. Mm-hmm. Het zijn de grond- en huizenspeculanten die de binnenstad van Paramaribo bewust verwoesten. En ik geef als voorbeeld dat tijdens Santoki de verwoesting het is begonnen. De echte gerichte verwoesting van Paramaribo is begonnen tijdens Santoki. En die minister heeft het ook zelf gezegd, minister Noor Mohammed heeft met zijn eigen woorden gezegd dat hij in een dispuut met de UNESCO, die ons subsidieert om het culturele erfgoed in Suriname te bewaren. En dan zegt die minister van ons, met UNESCO tappen schmoel, want wij zijn de baas in Suriname. Uh-huh. Dus ze gaan op een verkeerd moment, gaan ze het nationalisme gebruiken om de UNESCO buiten de deur te houden. Maar het is om die vastgoedhandelaren ruimte te geven om die binnenstad te vernietigen. Mm-hmm. En dat zien wij niet in. En ik luid die noodklok, ik ben een klokkenluider. Ik praat luid hierover, omdat ik weet waarover ik praat. Ik discrimineer geen enkele bevolkingsgroep. Ik wil Suriname vooruit zien gaan, maar ik hou mezelf niet voor de gek.
1: Over vooruitgang gesproken, zegt dit iets over het functioneren van Presidente en over deze nieuwe regering die alles, al meer dan een jaar aanzit?
0: Zegt alles erover. De mensen hebben sympathie getoond in het begin voor Jenny Simons, omdat dat de eerste vrouwelijke president van Suriname is. Ja. En dat ondersteun ik ook. Maar wat hebben ze dus geduldig een jaar gewacht, omdat ze heeft gezegd, ze kan geen wonderen, ze heeft geen toverstaf. Begon ze die mensen uit te leggen dat ze niet wonderen kan doen. En nu heet het dat ze niet alles in één dag kan doen. Dus nu eerst had ze geen toverstaf. Ze kan niet toveren. En nu zegt ze Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. Dus met andere woorden, elke jaar horen we iets anders. En dat is de grote kritiek op de president op dit moment. Men wil haar ondersteunen, maar men ziet geen daadkracht. Ze pakt niks aan. Het zijn diezelfde bandieten die tijdens Santoki zijn geïnstalleerd om Suriname in handen te brengen van de Hindustanen. Die blijven overeind. En daar zijn nou de Mennonieten bijgekomen. Dat zijn dus ultra-rechtse Nederlanders die Nederland zelf heeft verworpen. Die hebben het nou in Suriname voor het zeggen. En ze laten Suriname binnenkomen via de zwakste plekken. Ze hebben eerst geprobeerd via de hoofddeur, via Santoki, een Suriname binnen te komen. En toen dat niet lukte en stuitte op verzet hier en daar en van de milieubewegingen en zo, et cetera, zijn ze naar de zwakste schakels gegaan van Suriname. En dat zijn de Indianen en de binnenlandbewoners, waartoe Brunswijk ook behoort. Men laat zich verblinden door een paar goudstaafjes. Maar Brunswijk behoort tot de domste categorie Surinamers die er zijn. Die het, zijn eigen habitat en zijn eigen volk die kapot heeft gemaakt. Dat is de verdienste van Brunswijk. En dat moeten we goed zien. Ik ben niet tegen Brunswijk. Laten we Brunswijk gebruiken wat voor hij goed is. Maak hem tot opperbevelhebber van het leger, bij wijze van spreken. Hm. En hij moet zich houden aan de wet. Dan is hij een prima burger van Suriname.
1: Hey, maar die man is... Maar Ludwig, die broer van Brunswijk, hè? Hoe kan het dat die man zoveel macht heeft over EBS?
0: Omdat de Brunswijks, de familie, ze hebben gezien dat wij Surinamers dommerikken zijn en bangerikken. We zijn dom en bang. Dus de hele familie Brunswijk is nu de baas van Suriname. Dat zegt hij ook zelf. Hij is vicepresident geworden. Dus hij denkt dat hij de tweede man is die Suriname bezit. En zijn hele familie heeft hij in de top in dienst genomen. Maar ze weten niets. En daarom zitten we nu met load shedding. In de elektriciteit, we zitten met watertekorten, watervervuiling. De hele Saramagari-rivier is vergiftig. En het gaat maar door en ze komen langs allerlei kieren en gaten met vaten, cyanide.
1: Criminaliteit, dan steek de kop maar op. Dat wordt alleen maar erger.
0: Ja toch, ze doen er niks aan, maar ze komen met verhaaltjes. Die minister maakt een tabel en dan zegt hij... De cijfers wijzen uit dat de criminaliteit afneemt in Suriname. Maar de Surinamers sterven. Dus je gaat dood hier aan de criminaliteit. Maar de minister komt met een lijst waarbij hij bewijst dat de criminaliteit afneemt. Wie ligt er nu? De werkelijkheid waarin die Surinamers zien dat ze elkaar te pletteren in het verkeer. Ik praat met Surinamers in de straat, want ik bestudeer via de literatuur de situatie. Ik ben een Surinamer-kenner. Ik hou me al jaren, een halve eeuw bezig met de bestudering van de actualiteit van Suriname. En dan zie ik dat nu de doodsoorzaak, een van de eerste doodsoorzaken van de mens in Suriname, is het verkeer. Dat wij het zelf in handen hebben. Wij zitten op een bromfiets. Wij zitten op een fiets. Wij lopen op straat en we maken elkaar dood. We zijn gewoon moordenaars op straat in het verkeer.
1: Ja. Hey Ludwig, maar je zei het al, iedereen was enthousiast dat er een eerste vrouwelijke president inkomt. En heb je niet één positief vooruitgang van dat die vrouw gemaakt zou hebben? Is er niet één, desnoods een halve toverstok gehad in die anderhalf jaar?
0: Zodra ik één, als iemand maar één punt kan wijzen. Dat we te danken hebben aan deze president, dat we vooruit gaan. Nou, hou ik mijn mond voor eeuwig dicht.
1: Oké. Dus dat betekent dat je echt net wat je eerder zei, je gaat helemaal terug naar een weilen. Julian Wit, die zei, het komt nooit meer goed.
0: Nee, Julian Wit zei dat met het perspectief in zijn achterhoofd van het binnenland. Ik ben geen binnenlandbewoner. Ik zeg het niet denigrerend, ik zeg... Julian Wit had ten dele gelijk. Als hij als binnenlandbewoner kijkt, dan heeft hij een hele lange weg te gaan voordat hij iets verandert.
1: Mm-hmm.
0: En dat merk ik nu. Ze hebben de macht. De ABOP is in de regering aan de macht.
1: Mm-hmm.
0: Ze hebben een vicepresident gehad. Ze hebben nou ministers, maar de stroom valt uit.
1: Ja.
0: Ze kunnen elektriciteit niet leveren.
1: Ja, maar het gaat niet alleen goed in het binnenland, maar over het hele land gaat het niet goed. Dus het komt nooit meer goed met Suriname dan?
0: Omdat Suriname heeft een etnisch politiek stelsel. Dat waardoor vooral. Nu, omdat als je die binnenlandbewoner dom houdt en ze stemmen massaal op Brunswijk, dan heeft hij recht op zoveel procent van de ministers.
1: Mm-hmm.
0: Al heeft hij geen verstand ervan. Hij mag zoveel procent Bosnian-Creole benoemen.
1: Mm-hmm.
0: En men heeft, als ik met mensen praat, mensen zeggen, hey, Ludwig, luister nou. Ik ga die mensen napraten even. Ze zeggen, ga naar waterleiding. Ga naar de elektriciteitsbedrijf. Ga kijken wie er achter een loket zitten. Die minder hoge banen. Aan wie ze allemaal nu gegeven worden. Allemaal aan binnenlandbewoners. En ik neem ze niet kwalijk. Ik analyseer alleen maar. Die mensen, ja. Die kennen die omgangsvormen niet. Ze kennen de Europese omgangsvormen die in Suriname zijn ingeslepen, kennen ze niet. Dus die vrouw zit achter een loket met een tronie alsof ze je hoofd willen afhakken. En dat je er niet moet komen storen. Maar ze moet je helpen.
1: Ja.
0: Dus die mensen, het klopt niet. Suriname is helemaal in de war, zeg ik constant.
1: Ja,
0: je ziet zo, dingen zo, die ja.
1: Hé, hey, maar Ludwig, omwille van de tijd, we hebben nog 5 minuten. Maar als we praten over Oil & Gas 2028, heb je een positief voorschrijdend inzicht dan? Want er worden niet echt goede voorbereidingen gemaakt.
0: Nee, er zijn geen goede voorbereidingen. Men houdt ons voor de gek, men liegt de boel bij elkaar. Laat men ons uitleggen dat alleen maar Hindustanen allerlei havensfaciliteiten krijgen. Omdat ze weten dat die offshore olie gaat via de zee, gaat die gepubliceerd worden. En dan heb je dus alle maritieme faciliteiten nodig om die olie weg te dragen. En dat komt alleen maar in handen van Hindustanen.
1: Hm.
0: En alle Hindustanen hebben monopolie op alle benzinestations.
1: Is dat
0: geen
1: zo?
0: Enkele andere, want ze geven niemand een kans.
1: Hm.
0: Niemand krijgt een kans. Maar die Surinamers zien het niet. Hm. Dus als je ze een beetje geld geeft, dan houden ze hun mond. Zijn makkelijk omkoopbaar.
1: Triest allemaal. Heel erg triest. Maar Ludwig, we hebben nu nog een kleine 3 minuten, kan ik zeggen. Nacho heeft onlangs gespeeld. Heb je daar een analyse? Want er is heel veel gebeurd.
0: Nou, luister,
1: ze hebben onze jongen geschoffeerd, om het zo te zeggen dan ook.
0: Wie zijn ons?
1: Ik weet niet precies meer welke land dat was, met wie ze gespeeld hebben. Is het geen Guatemala?
0: Guatemala.
1: Ja. Alle soorten geluiden hebben de jongens naar zich toe gesmeten gekregen. Luister. Er is nog gevochten op het veld.
0: Juist, kan je voorstellen dat ik in Suriname zit op dit moment? Ik hou me voornamelijk met het nieuws bezig. Ik weet heel veel. Ik weet niet alles.
1: Mm-hmm.
0: Ik wil elke dag bijleren. En ik pluis alle nieuwsmedia en kranten pluis ik uit om te weten wat er gebeurt.
1: Mm.
0: En die voorlichting is zo slecht omdat het weer in handen is van binnenlandbewoners.
1: Mm-hmm.
0: We geven de binnenlandbewoner de functie om ons voor te lichten van wat er modern gebeurt in de wereld. Maar zijn we achterlijk geworden hier in Suriname? Maar dat is de werkelijkheid. Ze zitten bij nieuws. Je ziet een man nieuws, leest een nieuwsbericht. Die man weet helemaal niet waar het over gaat.
1: Dus op zich is het. Dus op zich is het niet erg dat ze er zijn, maar ze moeten beter geïnformeerd worden.
0: Wij hebben de binnenlandbewoners gediscrimineerd en verwaarloosd.
1: Okay.
0: Waardoor ze 0,0 ontwikkeling hebben.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt een paar uitschieters. En nu heeft Brunswijk ze geleerd dat ze niet hoeven te studeren. Ze kunnen een diploma kopen.
1: Nee.
0: Als je maar genoeg goudstaafjes hebt.
1: Nee.
0: Brunswijk leert dat aan zijn volk.
1: Nee.
0: Geld is belangrijker dan leren. Dus wat zie je? Het zijn de vrouwen in het binnenland die doorstoten naar de universiteit. Maar ze hebben in hun cultuur niks te vertellen. Het is een trieste ontwikkeling.
1: Zeker triest, ik zeg gewoon de waarheid. Ja.
0: Ik zeg de waarheid. En wie wil mag andere mensen geloven dat het geweldig gaat.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet je over 10 jaar weer met me komen praten. Dan ga je horen. Volgens mij hebben we over 10 jaar Suriname niet meer.
1: Oh,
0: en de noodklok die ik luid is.
1: Mm-hmm.
0: Dat als je naar die binnenstad kijkt. Dan zie je dat mooie gebouw van hout. In plaats dat we ze conserveren. En ze gebruiken als lokaas voor toerisme. Dat is wat wij te bieden hebben. Dan maken we dat kapot. En dan zetten we een blokkendoos. Want we willen lijken op Dubai. We willen op Dubai lijken. Dus dat is de domme wat in ons hoofd zit.
1: Ja.
0: En dat is gekomen in die periode Santokki. Ik zeg dat ding duidelijk. Niet tegen een ras praat ik. Ik praat tegen een nepotisme. Gepleegd door een racist in Suriname. Die we 5 jaren... We hebben hem 5 jaar aan zijn gang laten gaan. Hij heeft Suriname vernietigd.
1: Ja, ja, je hebt het over hem, Weilen. Hij heeft Suriname vernietigd. Maar zij die nu zitten, die gaan ermee door als ik het zo hoor.
0: Ja, toch?
1: Want er is in anderhalf jaar is er geen verandering. Hey Ludwig, omwille van de tijd, ik ga je alvast bedanken dat je weer je bijdrage had willen leveren. Hartstikke bedankt. Maar ik hoop dat je in een minuut tijd ons kan vertellen hoe het met

0: potse is met Ibanez.
1: Ja, maar mag ik even die minuut een paar seconden ervan zeggen?
0: Graag. Dat, als je het redt, die seconde vogel, dan. Ja, ga je gang.
1: Er is een vogelgriep geconstateerd in Suriname.
0: Oh jee.
1: En dan zie je hoe nonchalant men ermee omgaat. En we kennen in Nederland de consequenties van die vogelgriep toen er allerlei pluimveebedrijven werden geruimd. Mm-hmm. En men al die kippen heeft gewoon doodgemaakt en verbrand om te voorkomen dat de mens besmet werd. En in Suriname zijn ze erover aan het discussiëren.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl er vogelgriep is geconstateerd, discussiëren ze van... En dan nemen ze het standpunt in van de kippenhouder.
0: Mm-hmm.
1: De pluimveeboer wordt beschermd. Van, mm-hmm. Oh, het is erg dat hij zoveel kippen moet doodmaken.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is even die seconde die ik heb gepakt.
0: Aha.
1: Van de vraag hoe het staat met Iwan Botse.
0: Ja.
1: Iwan Botse is herstellen.
0: Mooi.
1: Dus lichamelijk gezien is het positief nieuws.
0: Mooi.
1: Maar maatschappelijk gezien is hij terechtgekomen in een valkuil.
0: Ja.
1: Waarbij hij sociaal gehandicapt is. Ze hebben alle bevoegdheden van hem afgehaald. Hij zit in een instituut voor zorg. Een zorginstituut. Want zoals we weten is hij niet zo mobiel.
0: Ja.
1: En hij klaagt steen en been dat al zijn bevoegdheden zijn afgenomen. En hij kan geen beslissingen nemen over zijn eigen geld. Hij kan geen beslissingen nemen over zijn eigen huisvesting. En hij zit muurvast. Dus ik luid ook een noodklok voor Iwan. Dat het goed is als wij ons bekommeren om diegenen die veel gepresteerd hebben tijdens hun leven...
0: Mm-hmm.
1: En ze tijdens hun leven nog helpen. Niet wanneer hij dood is, dat men gaat zeggen, Chipoti.
0: Ja.
1: Nu heeft hij hulp nodig. En ik ben een van die voorstanders om aan een collega die in moeilijke tijden verkeert, om een beetje hulp te verlenen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik roep op dat men initiatieven neemt om Iwan uit zijn benarde positie te helpen. Maar voor de rest gaat het... Lichamelijk goed met hem, dat is het belangrijkste.
0: Oké, okay. We gaan de volgende keer komen we erop terug. Of als je een nummer hebt waar mensen hem kunnen bellen of wat kunnen betekenen voor hem. Zet het voor me op de app en dan kan ik het via mijn mediums doorsturen en kijk wat we voor hem kunnen betekenen. Ik ga je hartstikke bedanken. Groeten daar in Suriname. Stay safe vooral. En ja, laten we blijven bidden voor Suriname.
1: Ja hoor, ik ben degene die nog hoop heeft. Ik heb wel een somber beeld.
0: We hebben allemaal nog hoop.
1: Om mensen wakker te schudden.
0: Ja.
1: Om alleen maar te blijven discussiëren met bla bla bla bla.
0: Mm-hmm.
1: Helpen we Suriname niet.
0: Nee.
1: We moeten concreet onze handen uit de mouwen gaan steken. En gaan helpen. Iedereen moet helpen. Hoor. Iedereen is ook welkom. Suriname is nog te redden.
0: Dat zeg ik ook. Ludwig Segi Blessi Lobby Furu Grani is ook een nummer waar Botse van hield. Dus de laatste secondetjes draag ik het op aan hem. Maar toch bovenal aan jou en je gezin daar in Suriname.
1: Nou,
0: dankjewel, stay safe en we praten snel.
1: Helene, hartelijk bedankt voor de mogelijkheid die
0: je hebt. Jij bedankt.
1: En ik groet alle luisteraars. Untambong en Aigobong na Asanalibisma.
0: Okay. We gaan bidden. Dankjewel, Ludwig.
1: Okay. Tot je dienst.
0: Ja, doei.
1: Doei.
0: Ja, een nieuwsbericht uit Suriname met bijdrage van Ludwig van Milieu. Dankjewel en we gaan richting het nieuws. En u hoort me zo direct aan de andere kant van Tuyuru.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Rietwijn Kulturu Import and Export Production is een differenti Kulturu Wengri voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restor, Pompeia, Bietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen, take your crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra naar alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes, lekker wat houten of stenen adelaar, panjes, pamoni of schaden, naga swidringi, malassi, morete, lekker wat klara, niet te vergeten. Jaru susturu, naga 3-voet patu, Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla sayu esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijns Production in 100% garantie en vakkundigheid.
6: Afspraak nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
7: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Bonte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl. In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

Laat ons bidden voor ons land Suriname. Laat ons bidden voor betere tijden. En laat ons energie sturen naar de ellende die wij afkeuren. Omdat wij, die die goede energie hebben, moeten doorbreken wat de Satan wil in deze wereld.

0: Ja. Ja, inderdaad.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, okay, dan moet ik het zo doen. Au. Oké. Okay. Alibi aan de open goal. Ja, ik heb mijn microfoon aan, dus dan gaat het storen. Ik moet hem eventjes wat zachter doen. Oké, okay, want dan heb ik een gast. Ik moet eventjes doen wat ik doe allemaal. Volgens mij hoort ze mij helemaal niet. Goedemiddag. Goedemiddag. Wacht eventjes hoor. Eentje moet weg hier. Dit gaat zo misschien. Hoor je me? Oké. Okay. Hoor je me? En een spoor.
2: Een stoort.
0: Ja, omdat ik anders ben gaan zitten. Oké. Okay. Hoor je me nu beter?
1: Hoor je me duidelijk?
0: Ja. Oké. Okay. Ga je gang. Welkom. Laat me zeggen welkom.
2: Welkom.
0: Welkom. Ga je gang.
2: Welkom iedereen. Welkom. En Brada Nangasisa. Overal ter wereld, Suriname, Nederland, noem maar op, ze zijn overal ter wereld.
0: Ai.
2: Mijn naam is Sonja Paal.
0: Ai, Sonja, wat een bevalling. Ja, ik kan alleen maar zo zitten, want ik weet natuurlijk, zie, Sonja, een bevalling, een zwangerschap die is bij langer, no? Iets jaren langer, of niet jaren langer, zo maar jaren langer.
2: Alla toe, want ik had het steeds drukker. Nou ja, ik ben er nu. Abbevalling gebeurt mooi. Ik ben er nu, ja.
0: Het was even zoeken, want Isaba, a traaggebouw Isabi natuurlijk, hè?
2: Ja, die okay. Andere.
0: Dus het was even zoeken.
2: Maar het is een, ja, ik heb het gevonden. Dus.
0: Maar je hebt het gevonden, want next nog heb ik die Sonja Paal.
2: Nou, ik voel mijn tjaren, weet tjaren, ja.
0: Hey, Sonja, in de studio van Salto, Sonja Paal, een welbekende, een hardwerkende vrouw. Mimtak als altijd nog hard werken, want haar leeftijd bijna niet laat in tomorrow, maar die vrouw is over de hele wereld, overal is ze.
2: Ja, ik ben nu een wereldmens geworden.
0: Mm-hmm.
2: Ik geniet nu van mijn pensioen. Ik heb inderdaad, wat je zegt, hard gewerkt.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben nu al een tijdje in Suriname. En zo maak ik dan rondjes, Curaçao, Amerika, noem maar op, Londen.
0: Zo.
2: Waar mijn kinderen wonen, daar ga ik naartoe.
0: Oh, het zijn ja. Oh, die kinderen van je zijn overal.
2: Ja, ja.
0: Oké, okay. Mm-hmm. Dus dan ben je ook overal, maar het komt goed uit, no?
2: Ja, heerlijk hoor. En zolang ik kan vliegen, ga ik overal vliegen.
0: Uh-huh.
2: Ja.
0: En Sonja, kan ik zeggen dat John houdt bij jou? Want in een oorlog met je kijkt op Facebook. Het is nog altijd een teenager.
2: Maar ja, ik probeer wat de Heer geeft, dat moet je nemen toch.
0: Amen, en je neemt.
2: Ja, ja.
0: En je neemt. Maar ja, de Heer kan het je geven, maar als je nog go omnanging, dan toch je kan gefromen.
2: Ja, je moet bezig zijn.
0: Uh-huh.
2: En leuke dingen doen. Kijk, in Suriname vind ik het heerlijk, maar sommige dingen, ja, wat zal ik zeggen dan? Ik heb het niet moeilijk in Suriname.
0: Mm-mm.
2: Bepaalde dingen en die hinderen wel.
0: Mm-hmm.
2: Zoals de criminaliteit.
0: Ja, je hebt een beetje gehoord wat Ludwig zei natuurlijk.
2: Ja, met een paar dingen ben ik echt eens met Ludwig.
0: Uh-huh.
2: De criminaliteit en de ziekenhuizen en de school, weet je wel.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik vind de mensen moeten ook een beetje geduld hebben met de president. Weet je wat, er zijn dingen die ze helemaal overnieuw moet gaan doen, opruimen.
0: Mm-hmm.
2: Je kan niet 1, 2, 3 en thee bouwen of zo.
0: Yeah.
2: Je begint aan volgende maand, je vindt me een fout, of zo, knap of schuis.
0: Yeah.
2: Dus dat die moet ik krijgen. Dus ik denk even van ting eten, wat in mijn eigen manier verroken. Dus dat wil ik zeggen. Maar ik doe individuele dingen, ik doe geen dingen meer voor. Grote dingen.
0: Mm-hmm.
2: Als ik weet dat iemand iets nodig heeft, dan ga ik helpen.
0: Mm-hmm.
2: Dus zo doe ik het nu weer. Want,
0: maar Sonja, voordat we verder gaan. Ik kan dat vanaf presjeni kon, ishi tak aduansani of ishi wan vooruitgang in aanwezigheid. Is het zichtbaar?
2: Nou, kijk, ze is bezig wat. Kijk maar. Sansam taki mi monta notat mana sa na mang masa na mang ma mi abang tata papira fi de konkos mi wa dat de du me take ela and Zou een president, meneer, tegen opgeven, onze president, jij niet het doet.

0: Je vindt dat geen reizen voeren, want ik ben reizen morgen, maar toch daar reizen, want dat is niet gebeurd. En nu nog meer lezen dat ik ook iets van het vliegtuig. Dus als dat niet langzaam, langzaam, en de smas aan de zee, en moet lukken de smas aan de zee, de astuurfing. En moet doen in de boendische naam. En dan ben ik ook toe, dat kan one termijn ons doen. En in dat termijn ook eentje. Dus hoe liep met als wachtje, het wil goed dat we jaren, het wil we lukken, het zal niet eentje werkelijk in een one termijn zou doen. Eén kans voor eentje, voor mij mooi en trouwette, zang naar mijn broek zomaar morgen, want alles mij kon dit, dat. Maar voor die president Jenny, het is een ding, voor alle de wetten zang, vroeg te, dan ja, dat wil ik even.
1: Maar je vindt wel, je vindt wel belangrijk dat, want if je dat om je eten, want desnoods van ja, die voel ik ook zo oud. If je president Jenny eten van ja, dat eigenlijk Brunswijk, die knap ik was zo'n biggie paal, eigenlijk na eeuwig van jaren toe.
0: Nee, dat moet poering. Dus weet je wat?
1: Dat die, want maar heeft de poering, de aheer regering dat heeft van ons.
0: Dat is nieuws.
1: Vernieuwde verkiezing, of dat heb je liever?
0: Kijk, dat is nieuws. Want kijk, ik vind, en ik heb een andere denken van politiek. Ik ben hier ook in de politiek geweest, hier in Nederland.
1: Ja.
0: Dus mijn denkwijze zijn anders dan in Suriname. Dus vanaf mijn jongen. Als dan ben je ook blakke man, die staan, weet je waar. Dat moet nu opgehouden worden.
1: Ja, want het is verergerd natuurlijk. Hè?
0: Ja, het wordt verergerd. We zijn allemaal één Suriname. Ja. Weet je, het maakt niet uit geloof of kleur. Maar president Jenny moet het niet laten opschrikken dat een mogwe. En Temi Gwe, dat is zo gebeurd. Nee, gewoon even van Gwe, Mekka Gwe. Dat zien we verder wel.
1: Ja.
0: Er zijn wetten daarop om te maken.
1: Uh-huh.
0: En ze weet precies welke wet was. Ze krijgt veel informaties. Hoe en wat ze kan doen.
1: Ja.
0: En ze moet het doen. En ze moet niet bang zijn. Gewoon doen en dat wordt dan hun passie.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, dan gaan we terug naar Sonja. Sonja, wat heb je zoal gedaan? Heel veel.
0: En je bedoelt hier in Nederland.
1: Ja, je bent hier begonnen, maar misschien ben je in Suriname begonnen. In Biggie na Biggie.
0: Nou, ik ben...
1: Wie is daadwerkelijk Sonja Paul?
0: En als, kijk, ik ben als dame van 22 jaar in 1970, begin 71 maart, naar Nederland gekomen.
1: Mm-hmm.
0: En ja, dan ga je werk zoeken. En toen ben ik gaan studeren van... ziekenhuis. Ik heb sterilisatieassistent genomen. Daar ben ik in de zorg gegaan. Maar één ding heeft mij helemaal veranderd. Dat ik zag hoe de blakke man ging. De poer, de ching, de ouders aan. Toen ben ik gaan studeren in Den Haag. In een hogeschool, Haagse hogeschool, maatschappelijk werk.
1: Mm-hmm.
0: En het is een etnische studie was het. Dus ik kon met iedere... En met iedereen werken, maakt niet uit.
1: Ja.
0: En Tara en ik hebben, Tara dan is begonnen.
1: Ja, Weilen in de tussentijd, ja.
0: Ja, begonnen in de derde Oosterparkstraat. Maar die tijd, 80, 82.
1: Ja, het was 80,
0: kwamen er heel veel Surinamers naar Nederland. En na mijn studie ben ik er gaan ondersteunen. Mm-hmm. Had je massaal, meneer Nijman, waren studenten. En de mensen kwamen massaal. Want je moet een brief schrijven voor hun naturalisatie.
1: Ja.
0: Noem maar op. Ze moesten naar de vreemdelingenpolitie.
1: Ja, want 80 was na 75.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, dus die mensen die kwamen, waren heel veel mensen met foto's, met dingen wat ze hebben gekregen, of martelingen. Dus Tara en ik moesten al die dingen bewaren, geheim houden, dat het niet in andermans handen moet gaan. Dus zo hebben we heel veel mensen geholpen. Kijk, ik ken ze niet meer, maar ik zal zeggen duizenden Surinamers hebben we geholpen om hier in Nederland te blijven.
1: Het waren allemaal die mensen die dan bij jullie kwamen, waren allemaal ongedocumenteerde.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja. En jullie zaten daar in de derde of in de tweede Oosterparkstraat?
0: In de derde Oosterparkstraat.
1: Derde Oosterparkstraat.
0: In een pandje, een klein pandje.
1: Uh-huh.
0: En we vroegen de mensen geen geld. De mensen brachten

0: is thee, suiker voor ons.
1: Okay.
0: Om aan de mensen te geven.
1: Ja.
0: Dus die mensen die denken dat wij geld kregen van de mensen, is niet waar.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, en we hebben advocaten, verschillende advocaten meegenomen.
1: Mm-hmm.
0: En als ze daar gaan, moeten ze natuurlijk wat betalen.
1: Ja.
0: Maar bij ons niet. Wij deden het echt vrijwillig.
1: Vrijwillig.
0: Ja. En als er mensen zijn...
1: Oké, dus jullie waren daar niet neergezet door de overheid of door de gemeente. Jullie zaten daar uit eigen beweging.
0: Ja, nou, we hebben het pand gekregen van GroenLinks.
1: Oh, oké. Okay.
0: En dan, okay. Dan mochten we het pand okay.
1: En wie had contact met GroenLinks dan? Jij of Tara?
0: Tara.
1: Tara.
0: Via okay. Tara ja. Ben ik in GroenLinks gegaan.
1: Okay.
0: In de Stadsdeel-Westenpark. Beste
1: ja.
0: En daar is het een, heb ik 3 zetels naar binnen gehaald.
1: Oh,
0: dus, maar ik zou je eerlijk zeggen, die heb ik weggedaan. Want ik was nog niet zo ver om wethouder of van die dingen te worden.
1: Uh-huh.
0: En ik heb dan alleen maar genomen de, hoe noem je dat? De kleine dingetjes. Uh-huh.
1: Dus je wil eigenlijk, kon je of je wilde alleen maar maatschappelijk werkster blijven?
0: Nee.
1: Kijk, of sociaal werken?
0: Dat was ik al. Dat,
1: ja.
0: was mijn werk. Uh-huh. Politiek was aan de zijkant.
1: Ja.
0: Maar om wethouder te worden, heb ik het afgedaan. Want ik was nog niet zo ver in de politiek om dat te doen.
1: Uh-huh.
0: Begrijp je?
1: En bijvoorbeeld, je was een volksvrouwtje en dat wilde je blijven. Wat zeg je dan?
0: Nou, ik ben een volksvrouw, wie kent Sonja Paul niet?
1: Precies.
0: Weet je wel? Dus kijk, anderen kenden me niet en zat al, sommigen al negatief en zo. Maar als je me leert kennen, dan ben ik gewoon Sonja.
1: Want ook Tara zat deels toen in GroenLinks, maar Tara was ook een volksvrouwtje.
0: Helemaal.
1: Dus ze stond ook voor iedereen.
0: Ja.
1: Iedereen kon daar in de Oosterparkstraat naar binnen lopen bij jullie. Ik ben er 2 keer geweest.
0: En ze heeft heel veel mensen geholpen.
1: Ja.
0: Ik heb haar vorig jaar, toen ik hier was, nog gesproken. Zegt Tara, als ik kom, gaan we lekker uit eten. En ik kom en Tara is weg. En dat heeft me heel veel pijn gedaan. Want...
1: Oh, dus toen je kwam, was ze al weg, no?
0: Ja, maar...
1: Ik denk, ik kom niet in Siki-Siki.
0: Nee, ik ben niet in Siki-Siki, maar ik was niet geweest.
1: Uh-huh.
0: Dus toen de anderen me belden dat ze overleden is, dan was ik ook helemaal gebroken.
1: Ja.
0: Maar, God heeft de ziel. En ik wil ook zeggen, alle andere mensen die ziek zijn... Of die verdrietig zijn, want er gebeuren zoveel dingen dat we horen. Salam
1: ja, echt,
0: dit.
1: Echt wel.
0: En ik wens iemand Bosse een heel, heel goede gezondheid. Dat hij weer een beetje wat kan doen voor zichzelf.
1: Ja.
0: En ieder andere.
1: Uh-huh.
0: Ja.
1: Ja, mooi. Hey, en Sonja, en na Oosterparkstraat, wat heb je gedaan?
0: Na Oosterparkstraat ben ik in de politiek gegaan, toch?
1: Uh-huh.
0: Dus ik zat in GroenLinks voor Westerpark.
1: Oh, je zat in GroenLinks. Oké, ging je in GroenLinks voor Westerpark.
0: Ja.
1: En hoe lang ben je daar gebleven?
0: 12 jaar.
1: 12 jaar?
0: Ja.
1: Wauw. Maar in die 12 jaar dat ik dan naar GroenLinks, deed je ook nog andere dingen?
0: Over meneer Emir Isaias, toen had hij ook een partij, een politiek opgericht, 21 nog, zoiets.
1: Aan de toekomst
0: 21.
1: Ja, toekomst 21, ja.
0: En toen was ik ook daar bij hem. Maar ja, kijk, hadden we nog bijvoorbeeld 1000 stemmen gekregen van onze mensen.
1: Mm-hmm.
0: Dan zat meneer gewoon in de gemeenteraad in Amsterdam.
1: Oké, dus jullie hebben het niet gered.
0: We hebben het niet gered, dat
1: uh-huh.
0: is, ja. Want we moeten elkaar steunen. En dat is het probleem wat ik vind.
1: Uh-huh.
0: En, als iemand wat een heel, is je ziek, takkie, kan takkie, kan jeepie, alles soort fase. Maar ja, ik weet het niet hoor.
1: Ja.
0: En
1: Sonja, en oké, okay, 12 jaar in GroenLinks, daarna toekomst 21 samen met...
0: meneer Emil.
1: Emil Isaias,
0: ja.
1: Volgens mij Jakun, die Jumbaks, no?
0: Ja, ja.
1: Maar Jumbaksen, meneer, Jumbaksen zat er toch ook in, hè?
0: Die okay. arts, ja.
1: Oh, zo, ja, die arts, ja. Oké. Okay.
0: Ja.
1: Oh ja, want Helga Friedison had me nog iets gevraagd over die man. Maar goed, oké, okay, dat is eventjes terzijde. En oké, toekomst 21 heeft het niet gered.
0: Nee.
1: Wat heb je daarna gedaan? Want je hebt
0: toen
1: zoveel dingen gedaan.
0: Toen ben ik bij Zalig, mijn broer.

0: geweest toen koud gaan werken bij het uitzendbureau. Om mensen te begeleiden naar hun werk.
1: Call it Holland.
0: Uitzendbureau.
1: Ja, ja, ja.
0: En

0: later en ik had zelf een gezinnen die bijvoorbeeld hun kinderen al in de jeugdzorg zaten. En dan was er nog eentje die ze wilde halen. Ga ik thuis bij hun alles mooi regelen. Zodat de kinderen weer thuis kunnen komen naar hun kamer. Je moest ze wel geleiden.
1: Ja, precies. En dat lukte je aardig wel.
0: Ja, het lukte wel. Ja. Het lukte wel. Maar en sommige, ja, je hebt sommige. Ik zeg het eerlijk. Zijn mijn mensen, sommige van sommige vaders dan. Wat ik heb meegemaakt. Die gingen schelden. En wat gebeurde? Die kinderen kwamen niet meer thuis. En die vader mag ook niet naar de kinderen. En, in de jeugdzorg. Maar voor de rest, ja. Vreemdelingen, politie in de Maningstraat. En ik woonde daar in de buurt. Dus ging in de ochtend, misschien 5 uur, 6 uur in de ochtend in de rij staan. Om de mensen die kwamen bij de vreemdelingenpolitie te helpen. Daarna zijn wij naar de markt daarachter.
1: Maandagmarkt?
0: Nee. Bij de kerk daar echt.
1: Waar in de Bijlmer of gewoon hier in de stad?
0: In de stad.
1: Want Maningstraat, daarachter zat Maandagmarkt of zit Maandagmarkt, toch?
0: Maar
1: over welke buurt heb je het?
0: In Zuidoost. Dan.
1: Zuidoost. Ja. Oké, dat is dat. Wie eentje kerkje was er nog niet?
0: Nee.
1: Welke kerk was daar dan?
0: Ik weet het niet, ik ging naar de Kerkstraat, naar de kerk.
1: Oh, naar de Kerkstraat?
0: Ja.
1: Zeg je, naar EBG?
0: Ik ben EBG, ja.
1: Ja. Naar kerkje voor EBG, voor Kerkstraat, naar Koningskerk daar bij Hofland.
0: Ja.
1: Ja, want de Polanen zaten toen, hè?
0: Ja, Polanen zaten
1: Weilen.
0: Toen. Weilen, ja. Maar en toen zijn ze naar in de Bijlmer gegaan en de politie. Dus dan gingen we zo. Ik ging met de mensen. Ik zou jullie zeggen, maar ja, met mij dat kind zijn aan tong of de wet mannen verstaan.
1: Je kan verstaan, belang.
0: Thea, maatschappelijk werk, ja, die verleden ze. Maar dit maat zei kon, siki uit zijn lang, de naam moni. Je doet moeite, denk kan kies dresi, ga atoso. Je zoekt een chimoni bakate de gasten aan de avondchim centen in de ano. Dus ja. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen.
1: Ja.
0: Nou, Masargado.
1: Ja.
0: Ik begi. En het is goed gegaan.
1: Gelukkig. Want je stond er voor hem, Sonja?
0: Ja.
1: Je stond er voor en je ging ervoor.
0: Jawel. Dat was helemaal mijn ding. Ja.
1: En hoe lang heb je dat stukje gedaan met betrekking tot die kinderen?
0: Ja, nou, tot mijn pensioen eigenlijk. Hè.
1: Tot je pensioen?
0: Ja.
1: Dus eigenlijk dan, TB, kon je niet dat je naar Ibrada Winston? Dat was vrijwilligerswerk.
0: Ja, vrijwilligerswerk. Ja.
1: Waar bestond je vrijwilligerswerk uit? Want het was veel.
0: Ja, maar kijk, en er kwamen veel Surinaamse mensen die naar werk kwamen zoeken. Dus ik moet bijvoorbeeld als ergens moeten gaan werken, dan ga ik kijken wat ze daar moeten doen. En dan sturen we ze daar, je begeleid ze daar, naar de plaatsen waar ze moeten werken. Dus dat. En dat was goed.
1: Ja, en van wat ik weet, want toen later kwam ik via Kwaku, want je moest, ze hadden toen een Kwaku Award, was het, hè?
0: Ja.
1: Bij de Kwaku Award en wanneer die een
0: de mensen de hoge.
1: De mensen die in aanmerking kwamen. Ik kan me herinneren, Bosje, Weilen, Weidenbos is geweest.
0: Ja.
1: Weilen, Venetiaan is geweest. Weilen, ja. Latschman is geweest. Dus jij moest dan met een groepje kinderen die mensen ontvangen.
0: Nee, dat was Surinameplein. Kijk, Surinameplein.
1: Nee, dat was geen Surinameplein, dat was Kwaku Festival.
0: Kwaku Festival was dat als. De eerste award is door Henry Renfrum gemaakt.
1: Ja.
0: Zo een Kwaku erop. En dan als de mensen kwamen, het was eerst een Lashman Award, dat was de eerste.
1: Ja, ze hebben het vernoemd, deels naar hem, ja.
0: En als ze kwamen, moest ik ze begeleiden, rijden in die terreinwagen door een Kwakuveld.
1: Ja.
0: Dat heb ik allemaal ook gedaan, allemaal. Tot de oudste meneer die overleden was, hij was eerst dingen in Suriname. Die man is zijn naam kwijt. Maar
1: die

0: hier kwam om het in ontvangst te nemen. Maar dat zei ik je net. Lachman heeft het gehad. Weiland Finitian heeft het gehad.
1: Bosch,
0: Ed Bosch heeft het gehad.
1: En nog die meneer, die was
0: eerste. Er is nog eentje no, die het ja, heeft gehad.
1: Die was
0: maar dat
1: hij was eerste gouverneur van Suriname.
0: Hij was, oh, Ferrier. Dat is het Ferrier.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat.
0: Nou, ik ga even opnemen. Kijk, ja. Misschien wil iemand je groeten. Maar dan kan je verder praten.
1: Is goed. Praat verder. Ja, dus zo is het gegaan. Ik hou van mijn mensen. En ik zeg, Oudji, lobby aan iedereen. Dan komt het goed met ons. Ik luister. Of moet ik doorpraten? Want ik kan jou niet zien. Dus mensen, ik ben er, mijn lobby, zo lobby. Ik doe een lobby's leven, want je ziet, het leven is kort, heel kort. We gaan allemaal terug en we nemen niks mee. Dus
0: als het goed is, heb ik Tante Loes onder de knoppen. Tante Loes, klopt het? Bent u eronder?
2: Ja, ik ben eronder.
1: Yes. Dag Loes.
2: Ik ben er ook naast. Sonja vertelt over haar werk, over haar pensionering. Luisteraars, daar ben ik trots op. Maar ik wil iets toevoegen. De tijd dat Sonja haar werk deed, het is dan de jaren 80. Dat is de tijd dat je eigenlijk smekend, biddend moest vragen om via een organisatie werk te doen. Er zei iets in zijn neus en lippen door. Zo deed ik mijn best om mensen te helpen. Inderdaad, Tara Oedrij Singh Pharma is er niet meer. Sonja praat nu. Deze mensen moeten wij waarderen. Mildred Braam is ergens in een tehuis.
1: Ja, ja,
2: dat
1: ja.
2: was een Jaja Oma die ja. in Horen woonde.
0: Oh,
2: als ik soms zit, dan denk ik van, wat gebeurt er met ons? Maar het is een feit. We worden allemaal op een moment oud. Ik heb voor aanstaande zaterdag een uitnodiging gehad voor de dag van de Maron. En toen dacht ik nee. Ik heb ook een kennis, Sonja, die woonde aan de Hofstraat, bijna op de hoek bij ons, die nou dementerend is. Dus ik heb gedacht van, ik heb haar dochter gebeld. Ik zeg, Dorothy, laat ons met je moeder naar Intratuin gaan. Dus dat wil niet zeggen dat ik geweldig ben, maar het gaat erom van, we moeten echt blijven stilstaan bij de weg die geplaveid is. Er is zondag of zaterdag is er ook iets in No Limit. Gaan jullie er naartoe? Het gaat over de toekomst. En Sonja, nog iets wat we meemaken.
0: En Tante Loes, even terug. Hoe laat begint het, Tante Loes?
2: No Limit?
0: Ja.
2: Minusabi, maar het is middags.
0: Oké, maar u hebt geen flyers voor
2: want zo in Amsterdam. Ja, maar ik kan dat niet door die telefoon zien. Ik kan wel door een glas kijken en door een glazen bol. Uh-huh. Maar niet door die telefoon.
0: Oh nee, dat betekent dat ik hier. Nee, ik dacht misschien heb je een flyer.
2: Er moet iemand zijn van No Limit die luistert. Booba of zo, die kan bellen.
0: Oké.
2: Okay. Want ik bedoel van, je doet een programma.
0: Yeah.
2: En men moet samen luisteren om elkaar aan te vullen.
0: Precies.
2: Maar wat ik wil aangeven is, zaterdag is Marondag. Laat ons blijven stilstaan bij het verleden. Maar Sonja, wat ook belangrijk is, geef ook aan, naast het hard werken en studeren, dat je ook nog iets anders deed. En dat was de tijd van dansen met de minirok. Dank u wel. Dag.
0: Ja. Doei, Tante Loes.
1: Dag, Loes.
0: Alleen Tante Loes op het was ons met je minirok. En waar was dat in Suriname?
1: Nou ja, ik heb wat in Suriname gedaan, maar niet veel.
0: maar wat, een klein beetje bizar, heeft Tante Loes onthouden.
1: Ja, maar weet je wat het is? En het was zo dat ik op een feestje was hier. En de vrouwen gingen klagen. En vooral van Federici. Ik vergeet het nooit. We waren in het toilet. En toen zeiden die mannen, zo harde kipjas.
0: Dus,
1: en dan kreeg ik een idee, maar verder maak ik dat wel harde kip dan. En toen ben ik begonnen met de Top 40 Tigers.
0: Maar het
1: was gewoon Top 40ers. Maar iemand stond achter mij toen ik ging en aan schrijven. Toen zei die persoon, hey, ik kan Karo Top 40 Tiger. En zodoende de Top 40 Tiger ontstaan. En het was prachtig. Tot nu toe vraagt iedereen mij, Sonja, doe een reunie.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Oh jee. De mensen, ja, want als ik je feliciteer op Facebook, meneer, vergeet dat Top 40 Tiger nooit. Ja. Maar omwille van de tijd. Ja, ik ga omwille van de tijd. Maar behalve Top

0: van die tijger, hè, dat we niet moeten vergeten, die Mongodé.
1: Ja, Mongodé heb ik ook gedaan, maar ik had alles al gekregen. Er staat nog een klein stukje van die lijkenhuis zou ik bouwen.
0: Ja.
1: En toen, wat er gebeurde, Brunswijk heeft gezegd, no one lijkenhuis nee kon, ja, want dat is maar bij bron tijdens de oorlog. Dus het hele huis hebben ze alles gejat en weet ik veel, dus, alles hebben ze gejat.
0: Is dat die appa ben die one soort,
1: ben ik gestopt, want een moegenees vroeg me, maar je suma, je bouw, je doet moegenees. Want ik deed het, het geld bleef niet bij mij. Ik werkte naar Suriname en om dingen te doen, zelf voor de kerk. Ja. Dus zodoende ben ik met Mongodé gestopt. Ja. Want ja, die negativiteit van sommige van onze mensen, toch, Nyamamoni, Adisi, nee.
0: Ik heb ergens tussen mijn archief, ergens heb ik nog een mooie foto van jou, Sonja, waar je een check overhandigt.
1: Ja.
0: He, namens Mongodé.
1: Ja.
0: Hebben ze, ik weet niet of het de West was hoor. Of Waterkant die een foto van je had gemaakt waar je het overhandigt. Die foto zit ergens tussen mijn archiefspullen.
1: Ik heb die nog. Ik heb nog.
0: Oh, die ken je. Oh, die ken, die foto ken je.
1: Want in Suriname hebben ze me wel een gedocumenteerd. En ik heb alles wat wij hier gedaan hebben, heb ik meegenomen. En Mongodé in Suriname. Hè. En dan heb ik een woord voor ze gekregen, want ik was de eerste vrouw die dat, daarmee ben begonnen.
0: Precies, dus Mongodé, daar zou ik zo zeker ook op zijn gekomen. Ja. Want ik weet, Mongodé, alles maar die bekonnen Mongodé, alle artiesten, kiezen van Mongodé award.
1: Ja,
0: jij bent het die ermee begonnen.
1: Ik heb voor iedereen, voetballers, noem maar op, bekende mensen. Hebben we het gaan. Marco Morrison heeft mij geholpen.
0: Was er ook een keer nog. En ome
1: Max Nijman.
0: Max Nijman was er altijd. Die was er elk jaar.
1: Maar iedereen maakte niet uit als je van Mongo was of niet. Iedereen heeft de eerste award van mij gehad.
0: Ja, klopt.
1: En Marco Morrison die heeft mij geholpen om allemaal te maken. En ik moest ondertekenen. Iedereen.
0: Wauw, geweldig. Maar dank je wel. Was het in Star Palace in Noord?
1: Nou, we zijn begonnen eerst in Kwaku. Kwaku werd klein, toen zijn we in Westerpark gegaan. Westerpark was klein en toen zijn we in een Star Palace geweest in Noord.
0: Maar daar was het laatst.
1: Ja.
0: Sonja, je hebt je best gedaan voor ons, Sonja.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ik hou van ze.
0: Surinameplein heb je ook nog een bijdrage geleverd.
1: Dat was mooi.
0: Want ik moest dan na jou de trekker zijn. Heb ik het één keertje gedaan. Maar die mensen kwamen daar. Het was niet geslaagd. Weet je, om met die kinderen van Vondelpark vanaf die Mama Branca beeld.
1: Van die jonge Derwin.
0: Derwin. Te lopen naar Surinameplein. Weet je nog?
1: Ja.
0: Volgens mij heb je het 3 keer gedaan. Al die 3 keren waren goed geslaagd.
1: Ja, dat
0: was een behoorlijke optocht met kinderen.
1: Heel prachtig.
0: Met de tante Rinja Overman.
1: Ja.
0: Ja, ik kan er van mee praten. Ja. Ik was erbij. Sonja.
1: Ja.
0: Je bent een geweldig mens.
1: Ik ben over een paar dagen.
0: Je hebt hard gewerkt voor ons. Echt.
1: Ik ben over een paar dagen jarig. Met Gods genade word ik 79.
0: Wauw.
1: En als God mij meer geeft, word ik 80 volgend jaar.
0: Ik ga je
1: en
0: meer geven.
1: En mijn mensen, mijn lobbymensen die van me houden. Ik ken jullie adressen niet. Ik ken jullie telefoonnummer niet. Maar jullie gaan het horen. En jullie zijn allemaal welkom.
0: Wauw, Sonja. Ja. En je hebt lang gesproken. Hè? Gelukkig kwam Tante Loes er even tussen. Ik ga een pokoe zetten, Sonja. En dan kom ik even naar je toe. Want ik zat te zoeken. Om in een man draai CD. Ja, het is vervelend om precies in de uitzending te zetten. Maar want ome Max heeft een nummer gemaakt. Sonja. Ja, ik zocht ernaar, maar ik heb geen CD, want dat zou ik je geven. Maar het is me niet gelukt. Ik heb een ander nummer. Ik heb die John Alderstam met zijn Disnami. Hij brengt ons helemaal weg. Hij brengt ons echt naar Disnami. En Sonja, die is naar jou.
1: Dank je wel.
0: Oké, je gaat er naar luisteren en dan kom ik even naar je toe,
1: oké?
0: Yes. Oké, waar is die John Alderstam? Kom maar in, mijn schat. Prachtig nummer.

0: Heel mooi, heel mooi.
1: Oké, ik kan...
0: Heel mooi, dankjewel.
1: Maar waarom speelt oma Oscar zo zachtjes dan? Oma Oscar, waarom speel je zo zachtjes uit? Oké, dan kijken we. Ik heb hem wel op een... Oké, laten we gewoon dwars doorheen praten. Want mijn patiënt, mijn pota witnesses van oma Oscar. Omdat mijn getuigen hoe de hele pisan zei doe, Sonja. Ik moet je bedanken. Mijn bedankie. En ja, mijn garo, samin taki. Mijn god, ik weet niet.
0: Kracht en gezondheid.
1: Ja, kracht en gezondheid. Ja. Sonja, ik weet niet. Altijd mijn bewondering.
0: Ja.
1: Altijd mijn bewondering. Omdat eigenlijk bijna alle die zijn.

0: misschien als jong meisje, middags Star Palace, de coalitie inderdaad naar Dapena West, Kwaku, je weet nog, die Mipo Hulde Garobraan Balderhuisden. Toen heb ik ook een gesprek met jou gehad en met Erwin Vien.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat was bij Kwaku. Of gebouw Kwaku dan, hè?
1: Ja.
0: En die award, ik ben het wel eens, Sonja, na eerste man die begint aan wat eenvoudigheid voor die was mijn award, voor die was mijn agrani bij Mongode.
1: Ja.
0: Ik heb het onthouden. En Abigiman is die deed altijd Abitakman, Wan San Fin Sonja Paul, dat is een mighty botai.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus Abisina na mighty botai, ben je na die ding, hè? Dus en plus Harold Bram nu, bekom via mighty toen, mighty een, via mighty botai, dus.
1: Met Rita.
0: Ja, nee, voor Rita.
1: Voor Rita.
0: Voor Rita nog. Ik heb over dat team voor Mongode.
1: Oh, ja, ja,
0: Rita
1: ja, ja,
0: was er
1: ja,
0: nog
1: ja,
0: niet.
1: De jaren 90.
0: Ja, de jaren 90. Ja. Enige smas van Bende, voor ik aan Tjare Wakajunu, Bende, Botai,
1: ja.
0: Via Radio Botai.
1: Ja, ja, ja.
0: En enige smas die Jeppie promoot aan Mongode, dat was Weilen Harold Bram.
1: Ja, ja.
0: Via zijn nieuws, hè?
1: Ja.
0: Bij Botai.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar al. Misschien dat ik wanneer mis domitag Milo. Vanaf Milo. Maar vrouw is nee, want meer. Vrouw ik die award dappen. Maar vrouw ik doe dat. En ik heb een foto bewaard. Want dus dat eerste lezen die machine. Toch? Na die. Mikona. Hoe heet het? Westerpark machine. Dat voor het eerst.
1: Yeah.
0: En de tweede keer was, ik weet nog bij Annemarie Hunzele, is zingen tien blok Fada Grond. Als op luisteren zit, Annemarie zingen Fada Grond. Yeah. Ik weet, het was geweldig. Yeah. Dat Michi Baka. En toen ben ik een, want ik zat zelf in een studio dat ik ben kon verwaarloosd aan Mongode. Tot ik in de krant, ik weet niet wie het was, de West. Misschien een foto van ben je overhandig aan. Het was een symbolisch. Vaning.
1: Geld.
0: Nee. Ik ben. Jawel, maar een symbolisch. Wat ik had. Niet in de voertuig.
1: Certificaat of zo?
0: Nee, het was geen certificaat. Je hebt een bedrag overhandig.
1: Ja,
0: maar je had een symbolisch check.
1: Ja.
0: Een symbolisch check of een check heb je overhandig.
1: Ja.
0: En daar hebben ze een foto van gemaakt. En in de West gezet.
1: Ja.
0: Nou, ik heb het gepakt. Ik was er trots op. En ik heb het opgeslagen.
1: Mooi.
0: Ik heb het bewaard in mijn archief. En ik heb het ergens. Mijn wife did this mooie look. If me up there for go zoeking.
1: Ja.
0: Dus je moet nagaan vanaf toen. Altijd mee bewonderen.
1: Ja.
0: Ja. En toen ben ik hier begonnen. En altijd mee loopt maar uit afro. Want toen was je al gepensioneerd. Heb ik hier reizen. Like hier houden.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En dan om mijn 100 lazy, mijn actie, dacht Sonja, maar wanneer kom je bij me?
1: Ja,
0: dan ben je
1: waar.
0: Hier, dan ben je weer niet.
1: Ja.
0: En de laatste keer was je jarig en toen was ik daar in West ook wel weer bij je.
1: Ja.
0: En toch hier nog nooit hier bij Abting om eventjes langs te komen.
1: Ja,
0: daarom
1: maar
0: heb ik het
1: wel.
0: Een zware bevalling genoemd. En nu zit je er.
1: Ja.
0: En ik heb je iets gegeven. Lees voor me wat er staat. Laat iedereen thuis weten. Sonja Paul heeft van Radio Hulde een prachtig award in ontvangst.
1: Een heel mooie award. Een heel mooie foto. Staat Granny en Grantangi Award. Miss Queen Espaar. Namens Radio Hulde en Crew. 0710-2026. Hartstikke bedankt. Ik vind het heel mooi. Is prachtig, heel prachtig.
0: Ja, en een wijntje erbij.
1: Dus
0: en ik heb je schouderdoek op je
1: panje. Mijn panje, jazeker. Dank je wel, Grantangi.
0: En zo mooi, 3 dagen voor je jaardag.
1: Ja. Nou, vandaag. Nou,
0: je bent de 10e, toch?
1: 15.
0: 15.
1: Ja, dan ben ik er niet, dan ben ik in Spanje.
0: Oh, ik wist wel dat je weg zou gaan, maar je passeert toch naar oké dan.
1: Ja.
0: Heel snel.
1: Ja.
0: Want Alice die is, bevalling die is, alsjeblieft.
1: Ja.
0: Ik heb het namens velen gedaan.
1: Ja, dankjewel.
0: En je hebt me gezegd, zojuist, je hebt niet eens nog een granny uit Suriname gehad. Een hoe noem je zoiets, een ridder in de orde.
1: No,
0: heb je niet gehad.
1: Nee hoor. Niet erg. Ik was er niet op.
0: Oké, jij vindt het niet erg, maar ik vind het wel erg. Want je bent al zoveel jaren bezig. En eigenlijk, me vind...

0: officiële grani dat die i verdiening.
1: Okay.
0: I verdiening. Maar dit is van Radio Hulde. En als je leest Radio Hulde en Kroer, er zijn mensen die me zo nu en dan een donatie geven. Ja. En er zijn mensen die maandelijks doneren.
1: Okay.
0: En die mensen vallen bij mij onder Radio Hulde en onder Kroer. Dus als je hoort Radio Hulde en Kroer,
1: zijn het de mensen.
0: Ja, okay. De mensen die dit ondersteunen.
1: Ja.
0: Dus het is je van harte gegund.
1: Dank je wel.
0: Gaat strelen, geef het ergens een plek op je hart.
1: Ja.
0: Dat vooral zodat het blijvend is.
1: Ja, ja.
0: En verder gaan we kijken wat we voor je kunnen betekenen, Sonja. Want Ivroko, tranga.
1: Ja.
0: Misschien ga ik in de break kijken of ik het red om te zoeken naar het nummer wat oom Max Nijman voor je geschreven heeft. Was het echt voor jou? Want
1: volgens
0: mij had ik je gevraagd een keer.
1: Het is niet voor mij. Hij heeft mijn naam gebruikt, maar hij was verliefd op mijn zus.
0: Op je zus?
1: Ja.
0: Maar dat toch naar Yugi Matori, Walisia. Oké, maar dan heb ik niet onthouden dat het je zus was.
1: Ja,
0: maar was je niet een beetje jaloers? Was je al jaren goed op die man?
1: Nee, we zijn samen opgegroeid op Mungo.
0: Ja, klopt.
1: Ja, toch? En hij was onze grote broer, dus we waren het familie bij elkaar. Mungo en zijn eigen zijn we familie bij elkaar. Ja.
0: En hij schrijft het voor je zus? Maar je kan toch niet een zus hebben die ook Sonja heet?
1: Nee, dus hij heeft mijn naam gebruikt in plaats van mijn zus.
0: Oh, dus allemaal stiekem Sunny. Niemand mag het weten.
1: Ja, dus daarom.
0: Oké. Okay. Mm. Oké. Okay. Nou, Sonja, we gaan nog drie minuten gaan we naar de break. Wat wil je nog een minuut zeggen?
1: Nou, ik wil gewoon aan de mensen nog zeggen. Bijvoorbeeld, ik... wil de familie braaf condoleren met het heen gaan van Marlene. En ik wil alle zieke mensen beterschap wensen. En ik zal ook zeggen, Lilian Deekman is heel goed opgeknapt. Ze was ziek, maar het gaat heel goed met haar. En ze heeft weer haar mondje, dus dan is ze weer Lilian Deekman. jawel. En mijn broertje Imro zei ook, groeten aan mijn kinderen, mijn kleinkinderen, allemaal. Oma is er. Ze zijn blij dat oma er is. Dus Helen, ik wil je ook bedanken dat ik bijvoorbeeld iedereen die me kent op mijn nummer heeft. Jullie kunnen me bellen of mag niet uitsturen, een appje. Jullie weten wie ik ben. En ik kan altijd op mijn Facebook in mijn verhaal lezen.
0: Oké, maar je hebt nog 1 minuut. Misschien wil je je nummer zelf geven, als je wilt.
1: Nou, ja. Ik moet even kijken.
0: Oh, je moet gaan zoeken in de tussentijd kijken.
1: Ja, en,
0: ik heb een klein minuutje.
1: Ja, en mijn nummer is 06-83-94-6502.
0: Je hebt nog tijd om het te herhalen, Sonja.
1: 06-83-94-6502. Okay. Daar kan je me bellen en ook op Facebook.
0: En het nummer van de studio is 788, als u van buitenaf belt, 020 ervoor, 788-4305. 020-788-4305. U bel na de break, het liefst na de break, voor Power Abigi CDC. Nange Award, maar voor Jim Odyssey veel voor ons betekent. En nu is ze gepensioneerd en ze gaat de wereld rond. En ze blijft positief, no matter what. Sonja, dankjewel. We gaan naar de break. Mm. En dan horen jullie ons zo direct weer na de klok van 3 euro. Tot straks.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Rietwijn Culturo Import en Export Production. Is het differenti culturo wengri? Voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi. En genietskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes en oliën voor uw bad. Florida water, Resdor, Pompeia, Pietre. Zeven geesten voor meer Swedish Mary. Take you firewater kruiden voor de vrouwen. Take you crafty dressy voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra. Na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes. Lekke we houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni, oshade. Nanga sweet dringi. Malassi. Morete. Lekke we klara. Niet te vergeten. Jaru susturu. Nanga drie voet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla sayu esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production in 100% garantie en vakkundig.
8: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was. en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
9: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl. In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Ja, inderdaad. Inderdaad. Ik snap er helemaal niets van. Dat ik ene keer, dat je een echo hebt de ene keer. En de andere keer dan wel weer niet. Oké. Minawani, Lobby. Sonja, hoor je me?
1: Ik hoor je wel. Ik vind het ervan.
0: Ik vind het vreemd. De ene keer is er een echo. En de andere keer is er geen echo. Maar goed, ik ben bezig mijn best te doen hier. Het is toch wat. Ja, Sonja, we zijn in het laatste uur beland van Radio Hulde.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt een award ontvangen van Radio Hulde.
1: Mooi hoor.
0: Dat is je van harte gegund. En ik zeg altijd, many, many, many more's to come. Ja. De telefoon gaat. Ik hoop dat iemand voor jou belt. Laat me eventjes zo doen. Een zeer goedemiddag. Goedemiddag, zegt u het maar. Ja, Sonja Paul zit hier. Moet ik u doorverbinden? Ja, als u hebt. Heb je even een momentje?
2: Even een momentje hoor.
0: Oké. Sonja?
3: Ja.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag, van Sonja Paal.
0: Ja.
3: Ik spreek tot Blokland.
0: Blokland?
3: Ik kan het nog herinneren.
0: Mongo. Ja.
3: De pastoor.
0: Ja, ja. Oh, pastoor Blokland. Oh, die heb ik jaren niet meer gezien. Ja, lang geleden.
3: Ja, ik ben geen beller, zei ik daarnet. Maar toen ik je naam hoorde, toen dacht ik, nee, ik moet even weg, maar ik ga toch even bellen.
0: Geweldig, dank u wel.
3: Ik mag je toch tutoieren, ja toch?
0: Ja, ja zeker. Ja.
3: Ja, ik heb je altijd bewonderd, zeg ik nog.
0: Oh.
3: Bewonderd in die zin dat jouw maatschappelijke betrokkenheid, ja? Ja? In de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam met name.
0: Amen.
3: Ik heb geen andere gezin. Echt waar.
0: Ja, dank u wel.
3: Wat ik me ook nog kan herinneren, dat je een bijrol hebt gespeeld in de speelfilm. Hand de Wit.
0: Oh ja. Ik heb ook een film gemaakt, ja. Hand de Wit. Oh, ja.
3: Juist. Dat ben ik niet vergeten.
0: Ja, ze hebben me gevonden omdat ik in de toneelgroep van meneer Saruku zat. En Mosa Lazy. En toen kwamen ze schouten. En toen vonden ze mij. En moest ik een film maken met een mama Flodder, moeder Flodder. En
3: speelfilm.
0: Ja. Ja, leuk dat je dat onthouden hebt.
3: Ja. En ook nog een Surinaamse vlag. Een Surinaamse vlag aangeboden. Tenminste tijdens burgemeester Jot Cohen.
0: Ja.
3: Klopt dat ook?
0: Ja.
3: Dat heb ik nog eens gehoord. Hoor.
0: Oh, goed.
3: Yes.
0: Wel.
3: Ja. Ik vind het zo fijn dat ik mag spreken.
0: Ja, dank
3: ik heb nu geen tijd meer, want ik moet even naar de dienst.
0: Ja,
3: maar toen ik het hoorde, ben ik teruggekeerd en zei ik moet mijn stem even laten horen op deze vrouw.
0: Ja, dankjewel.
3: Ja, dank je.
0: Ja.
3: Dankjewel, dominee.
0: Dat waren mooie woorden. Dankjewel, broeder of dominee Blokland. Ik ken hem wel.
1: Dominee
0: ja, geweldig. Geweldig, ja. Dankjewel, hoor. Ja, dankjewel. Zo. Oké, mooi. Nummer van de studio 020. Ja, maar ik kan niet anders. 020-788-4305. 020 ervoor, ja, als u van buitenaf belt. Sonja, ja. Zo. Maar dat stukje was ik ook vergeten.
1: Ja, weet je, er is zoveel wat ik kon zeggen, maar ja.
0: Wat ben ik vergeten wat jij graag aan ons wil voorhouden? Wat je wil dat we nog moeten weten van je. Want Sonja, je hebt veel gedaan.
1: Ja.

0: Mijn god.
1: Ja.
0: Jongen, maatschappelijk bewogen, politiek bewogen, sociaal bewogen.
1: Toneelfilm.
0: Toneelfilm.
1: Ja,
0: oh my god.
1: Ja.
0: Ik vind het geweldig. Wat heb je nog meer gedaan? Maar je geniet van je pensioen, Sonja. Het is, ja, eigenlijk, het is je van harte gegund. Want nou, om je niet maar normaal vindt in pensioen. Normaal geniet voor de pensioen.
1: Ja, ik heb hard gewerkt. Dus plus mijn kinderen die me ondersteunen. Zeggen, mam, je gaat niks meer doen. Je moet gaan reizen. Reizen.
0: Ja.
1: Dus je luistert naar je kinderen. Ik ja. word volgend jaar 80, is geen 50 wow. meer. Dus en...
0: Zou je echt niet zeggen hoor, tante Loes, dat de mini-rokjes. Maar als je de foto op Facebook dan mee, maar ora vrouw is die.
1: Zo. Ah, die kleinkinderen van me, die met 75 jaar, mm-hmm. dan ben ik die spraak migado. De top 40 tigers hebben dan aan die spatrigé de regering. Voor mijn kleindochter, oma, ga je weer spagaat maken? Ik zeg, nu is oma 5 jaar oud. Oma doet niet meer aan spagaat.
0: Mm-hmm. maar, want je zei me van, was maar bij actie voor, hoe heet het? Reunie voor top 40 tigers.
1: Weet je hoeveel mensen me dat hebben gevraagd?
0: Maar denk je er wel eens aan? Of zeg je van, is genoeg?
1: Nee, kijk, ik wil het wel doen, maar die zalen van hier zijn duurder geworden.
0: Nou, we hebben geen zalen meer. Zijn nieuwkomers,
1: ja.
0: hè?
1: Ja.
0: We hebben niets meer. Toen hadden we nog veel, heel veel.
1: Ja, maar kijk, er zijn zalen, maar ik zal je zeggen, voor mijn jaar dat ben ik gaan zoeken. De zalen zijn tot volgend jaar al bezet. En okay. ze zijn zo duur, dus ja. En ons je entry ook duurder maken. En dat vind ik niet leuk.
0: Van anders
1: dat,
0: je leven verlies, ja.
1: Ja. Ja, dat, ja. Dus.
0: Maar in de tussentijd, de gemeenschap weet dat. Hè?
1: Ja. Nou ja, we zullen kijken.
0: En als je het in Kwaku zou doen dan?
1: Veel te klein.
0: Veel te klein voor de reunie?
1: Ja, is veel te klein.
0: En dan verdeel je desnoods twee weekenden achter elkaar, toch?
1: Want je
0: maar
1: weet,
0: dan is dat tak, je vindt maar ruimte.
1: Je weet, en je hebt de ouderen, top 40 tiger, die zijn 70 of 75.
0: Uh-huh.
1: En er zijn nu nieuwe top 40 tigers.
0: Ja, klopt.
1: Begrijp je? Dus die willen het ook een keertje meemaken. Uh-huh. Ja.
0: Maar,
1: we zien het wel.
0: Ja. Op is op natuurlijk, hè?
1: Ja, ja.
0: En dat is wel goed snel, dan komt er nog een repeat, toch?
1: Ja, we zijn bezig te kijken, hoor.
0: Uh-huh. Uh-huh. Dat zou mooi zijn. Dat zou echt mooi zijn. Want als je dit 80 daarin begrijpt, ik wel los, maar wel op top 40 tigers. Gwee.
1: Ja,
0: en die nog door aan 80, maar ja, top 40 tigers. Eigen generatie, ik weet.
1: Ja, wel ook weer, Aramisari, de mensen die alle top 40 tigers, die zijn bende in de morgen.
0: Ja.
1: Een beetje gade in de rust toe praat.
0: Ja, dat denk ik weer. Dus Ulibi, Ulibi, ik weer eigenlijk. Ja.
1: Maar Ulibi,
0: wauw. Zo. Nou, ik heb je al gezegd, ik heb je een one-day lobby gegeven van oma Max Nijman. Want dat was je favoriet.
1: Ja.
0: Dat was je favoriet. Mijn oma Mickey Aartje, Harold Bramsting. Ja, dat kan ik op dit moment ook niet doen.
1: Ja.
0: Ik heb een nummer voor je klaargezet.
1: Mm-hmm.
0: Een nummer die is mee. Ik geef het echt aan al mijn lovers. Al mijn bradas en mijn sisas. Mm-hmm. Ik noem ze lovers, ja natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Vanuit het hart. En dan heb ik. Het is van Weilen, oma Harold Biefried. Het is voor mij.
1: Oh, ja.
0: Het is voor mij meer dan goud waard. Mm-hmm. Het is diamant. Maar ik ga het met je delen.
1: Oké. Okay.

0: inderdaad, Bromtje voor Mijari. Junaf Mijari, Sonja, Junaf Mijari.
1: Dank je wel.
0: Geweldig, prachtig nummer heeft oma, wijlen oma Harold Biervliet ons nagelaten.
1: Maar weet je dat Marco Morrison dit voor hem heeft opgeschreven?
0: Ik vergeet het iedere keer te vermelden op Facebook.
1: Maar onderin,
0: dus als ik iets post en met dit nummer erbij, want dat doe ik vaak, want het is mijn favoriet. Dan moet Sonja, moet Margo me altijd melden van, weet je nog, dat ik dit heb gezien. Iedere keer vergeet ik het.
1: Nee, Margo heeft het geschreven.
0: Ja, wat een tekst, hè.
1: Dat is een mooie tekst, ja.
0: Jeetje,
1: het is een geweldige meisje.
0: Ja, want volgens mij, ik weet niet of ze nog hier is, maar als ze op luisteren zit. Ja, want soms is die frequentie ook moeilijk te bereiken daar in de Bijlmer.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, wat een prachtig nummer. En om Harold heeft het ook geweldig gebracht.
1: Ja.
0: Ja, Sonja, als we praten over Suriname, wat doe je zoal? Die op een maand in Asana, wat doe je?
1: Nou, de zon was dus de laatste week, de laatste maand, dat kwam uit Curaçao maart. En ik kwam, het was zo heet in Suriname.
0: Ja, was het vorige maand?
1: Ja, maart.
0: Afgelopen maart,
1: ja.
0: Oké. Okay.
1: Tot nu toe, het was heel heet in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Maar meestal plant ik, ik plant mijn eigen groenten. Ik ben bang om een groente op de markt te kopen die gespoten worden.
0: Ja, klopt.
1: Dus ik plant en voor de rest rommelen. Een keertje naar de stad, als ik nu wil kopen, ga ik naar een restaurant. Want meestal zijn de meeste vriendinnen van mij teruggekeerd.

0: hier naartoe. De meeste vrienden waarmee ik in Suriname ben.
1: Oké, dus je hebt een paar mensen gekend die ook de naast na een tijdje die je bent.
0: Ja, dat was een groepje waarom. Ja. En
1: wat zijn terug?
0: Allemaal zijn terug. Ja, allemaal zijn terug. Vanwege ziekte, vanwege een probleem.
1: Hebben hun kinderen hier, kleinkinderen hier?
0: Ja, ook. Ja, dat ook.
1: Uh-huh. Dus, maar zal dat alleen een rol spelen of zal die situatie in Suriname dat het meest een rol spelen?
0: Nee. Zij hadden geen probleem. Het leven gaat gewoon. Uh-huh. Ja, kijk, die mensen. Weet je wat, we moeten bekijken. De mensen hebben hier gewerkt en hebben hun huis gebouwd in Suriname.
1: Ja.
0: En je gaat makkelijk leven.
1: Ja.
0: Begrijp je?
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, als je ouder wordt, en dan ga je bedenken wat wil je, je kinderen en zo.
1: Uh-huh.
0: Hetzelfde met mij. Ik ben in Suriname, maar de kinderen vragen, ga je daar blijven? Ik zeg, nee, jullie moeten komen halen. Ik wil hier wat klaar voor. Jullie komen niet in Suriname. En we moeten onze kinderen veel leren nog. Hoe het gaat met dode mensen.
1: Ja, maar ze moeten willen nemen, toch?
0: Ja, maar ze moeten het. Dus ja, je moet ze leren. Ik leer mijn kinderen. Want als we gaan, gaan we altijd met mijn grootmens, mijn pa, mijn mama, oma. Mm-hmm. Gaan we schoonmaken, weet je?
1: Ja.
0: Maar als ik daar blijf, de kinderen hebben hun leven hier. En ze gaan niet. En die tickets zijn duur. Dus SLM moet iets gaan doen met die ticket.
1: Tell me something.
0: En dat die mensen met hun kinderen naar Suriname kunnen komen. Dan verdienen ze iets meer.
1: Yeah.
0: En dan kunnen die kinderen komen en zeggen, oh, over 2 jaar dan mag ik even gaan kijken hoe het met mijn moeders graf zit.
1: Uh-huh.
0: Dus ja, die dingen ga je denken en je gaat bespreken. Dus ja, dan moet je kijken, Pego, wat denk je dit en zo.
1: Ja.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Ja, sommige van die kinderen, vooral zij die, ja, ze zijn allemaal hier geboren.
0: Ja.
1: Maar ze moeten willen nemen natuurlijk. Ja. Goedemiddag. Tante Loes, wacht even. Ja. Dat klinkt beter, no? Oké, dan Tante Loes is het in, of Louise, zeg ze nog. Allerlies, draai microfoon. Oké, u bent binnen, u bent erin, Tante Loes.
2: Ja. Ik heb van Boga heb ik de tijd gehad voor aanstaande zaterdag. Dat is Geldershoofd nummer 80.
1: Ja.
2: Daar heb je Sabi Rutte School.
1: Ja.
2: En dan heb je daarna een spirituele middag.
1: Uh-huh.
2: Een spirituele middag. Het begint om 2:30. Waarom ben ik hierin geïnteresseerd en geef ik het door? Het is belangrijk om nu spelenderwijs, maar ook traditiegewijs, de kinderen mee te nemen naar hetgeen die wij achterlaten. Dus 2:30 in No Limit, Geldershoofd 80.
1: Mm-hmm.
2: Heb je Sabi Rutte School?
1: Ja.
2: Informatie is bij heel veel mensen in Amsterdam te beluisteren. In Stichting Grani sowieso, maar dat wil ik doorgeven. En dan stuur ik een kusje voor jou en voor Sonja en
0: alle dankjewel.
2: Dankjewel,
1: Tante Loes. Ja, doei, Tante Loes. Oké, dat was Tante Loes. Sonja, waar waren we gebleven? Ik heb eigenlijk een fragmentje. Nou ja, fragment is geen fragment. Maar het is een takkie. Mm-hmm. We gaan er even 1.5 minuut naar luisteren.
0: Ja. Yeah.

0: een LP met een wat was de, hoe heette die nummers? Ja, nee, maar het is van de jaren 70, die is maar bekomen. Het was de tijd van Abaisa, dat zo'n LP uitkwam. Dat op een gegeven moment Mila zing, dan vindt Mira een nummer die is naar Ricardo de Sousa Baka, een paar jaar geleden. En toen heeft hij het van me op mijn stick gezet. Het is een prachtig nummer, die deed Tamara bestreken, Morofara. Zeg jij dat ook?
1: Ja, ja. Die deed Tamara bestreken, Morofara. Als je een streken, Morofara, dan wordt het abakato.
0: Ja.
1: Dat betekent het eigenlijk,
0: hè? Dat helemaal uno vindt, not die moro.
1: Moro, dat is een streek. Ja.
0: En maar Sonja, als je hier bent, je mist dat, Sonja. Je mist het, hè?
1: Wat?
0: Als je hier bent. Want je gaat overal, je gaat naar Amerika, je gaat naar Curaçao. Maar als je weg bent uit Suriname, mis je het wel? Want je hebt maar gezegd, heel wat van die mensen zijn hier teruggekomen. Maar jij komt alleen maar even met vakantie en je gaat terug.
1: Nou, ik mis, niet dat ik het mis. Ja, ik heb mijn huis daar, ik moet ook erop letten.
0: Ja.
1: En dan blijf ik misschien 4, 5 maanden, dan ga ik weer weg ergens anders. Dus zo doe ik dat. Want je moet je huis en onderhouden. Dus ja.
0: Maar kortom, als je in Suriname bent, ben je op je viertak aimi daar of zo?
1: Soms.
0: Soms.
1: Ja, zeg het eerlijk, soms.
0: En wat is die niet soms? Je mis je kinderen, kleinkinderen?
1: Ja. Ik mis hier, ja. Ik mis Nederland. Ja.
0: En wat van Nederland zoal?
1: Mijn kinderen.
0: Je kinderen.
1: De vrienden die ik hier heb.
0: Ja.
1: En ja.
0: Heb je in Suriname geen vriendenkring opgebouwd?
1: Ik heb kennis, maar ik heb geen vriendenkring.
0: Het is toch anders, hè?
1: Zeer anders, ja.
0: Want hoeveel jaren heb je vriendenkring hier in Nederland niet opgebouwd? Meer dan 30 jaar, meer dan 40 jaar.
1: Ik woon 55 jaar in Nederland. Dus dan heb je meer, je voelt je meer thuis hier. Kijk, ik ken de weg, ik kan overal. Maar ik ken Suriname niet alles. De hoofdwegen ken ik wel.
0: Ja.
1: Maar ik kom niet bij dit project, dat weet ik niet waar ze zijn. Maar ik heb een vaste chauffeur die me altijd brengt. Dus dat is
0: prettig. Je rijdt niet meer, no?
1: Nee, ik durf niet. Vooral
0: in Suriname niet.
1: Ik heb het één keer geprobeerd. In plaats van rechts, links.
0: Daar moet je ook aan wennen, ja natuurlijk.
1: Dus ik heb het nooit meer gedaan.
0: Uh-huh.
1: Nee, ik laat me rijden.
0: Ja, ik vind je gelijk hebben.
1: Ja, ja.
0: Huh?
1: Dus dat. Maar kijk hier. Als je naar Suriname bent, maandag, je gaat foto's even naar de boeien. Maar kijk hier, kan ik lekker naar de Dappermarkt gaan. Ik kan daar gaan. Weet je?
0: Ja.
1: Is makkelijker.
0: Uh-huh.
1: Maar de waterkant is mooi geworden.
0: Ja, dat
1: als je vrienden hebt, kan je lekker met een vrienden daar gaan zitten.
0: Uh-huh.
1: En soms neem je een casinootje.
0: Uh-huh.
1: En wat voor ons leeftijd zijn er geen activiteiten echt.
0: Dat is niet veel.
1: Nee, voor ons leeftijd. De jongeren wel, maar voor onze ouders, senioren moet ik zeggen. Wij senioren. Als we niet iets organiseren, dan...
0: Maar heeft Suriname geen buurt, zoals ze dan?
1: Ja, ik heb een buurthuis bij mij daar op Beekhuis, ja.
0: Die je bent op Beekhuis,
1: ja. Ja, daar organiseren ze ook heel veel, hoor. En dingen, hoe heet ze, Leonen doet ook veel voor
0: mensen. Leonen.
1: Voor de mensen.
0: Als ze pluizen zit, sturen we er Odi.
1: Ja.
0: Ja, want zij is onderdeel van die Sabiru score, hè?
1: Ja, en ze woont, de ouderlijk huis is ook op Beekhuis.
0: Oké.
1: En dan, nu hebben we een heel mooi buurcentrum.
0: Uh-huh.
1: En dan wordt er heel veel georganiseerd daar. Lezingen, noem maar op, weet je. Ik heb danborden gegeven. Ik moet nog een paar...
0: Over dat gesproken, je hebt zelf ook nog dozen gestuurd naar Suriname.
1: Ja, heel veel.
0: Laten we even kijken wie we onder de knoppen hebben. Goedemiddag. Ja, kan ik je meteen doorverbinden, mijn schat? Kan ik je meteen doorverbinden? Oké, ja, want het praat makkelijker voor mij. Want ik zit een beetje ongemakkelijk hier. Ja, ga je gang. Ben je erin, René?
2: Ja, goedemiddag, Biggie Missie daar, die je uitgenodigd
1: hebt. Dag René, Adriaans, Milobi Brada.
2: Hoe gaat het, mijn liever?
1: Het gaat heel goed.
2: Wanneer boren,
0: René, look, René, even,

0: Even, mijn schat. Look who's, look who's talking.
1: Ai. Ja. Dit is ook bijna overal.
0: Ja, overal is hij.
1: Ja.
0: Hij boren goed, hè?
1: Ja, maar ik ben blij jouw stem te horen.
2: Ja, nee, met breedtak, jongen, dat ik hoor. Je hebt je vrienden hier, dus dan breedtak. Want, wanneer dat me ben wachtie. Je hebt achter vrienden daar in Suriname, daar hier heb je kennis. Oh jongen,
1: hier zijn mijn vrienden. Ja.
0: Als een naam aan Jaruzo zijn.
1: Ja, zo Jaruzo.
2: Ja.
1: Hoe ben je dit? Hoe ben je toen schrijven ze aan mijn betekent? En alles aan wat ik boom van mijn tegen, precies zo van mijn vertellen van Wani.
0: Zeker.
2: Maar ik wens je nog een fijne uitzending bij Mestiza daar.
1: Ja, dankjewel. Ja. En leuk dat je gebeld hebt.
2: Ja. Ik hoop je nog even, voordat je weggaat, ik hoop ik nog even jou te zien.
1: Ik ga vrijdag naar Spanje. Dan ben ik 18 oktober terug. Want 15 oktober ben ik jarig, dus ik ben in Spanje jaren. En dan ben ik 18 oktober weer terug in Nederland.
2: Oké. Okay.
1: En ik ga contact met je maken.
2: Is goed, schat.
0: René, vrouw weer treffen, jongen. Fischa, vrouw zal tap 80 dadelijk bij Bali.
2: Nee, ik ga treffen. Ik ga treffen, want harde werkster in Amsterdam.
0: Ja, man.
2: Dus op bepaalde... Is dat die premis, jeje? Ik ga weer naar die jeje. Die premis naar jeje. Is dat die anasting? Wat asking naar natuur... Ik wacht daarover, maar aye, belangrijk.
0: Ja, man.
2: Ik zou dit ook tegen zweren aan aye. In Doedesans is dat ik beloven.
1: Ja, Asade. Ja.
2: Oké, zie.
1: Oké.
2: Ik zie als je terug bent, liever.
1: Ja, dankjewel.
2: Ik wens je nog een fijne tijd in Spanje.
1: Ja, dankjewel. Ja. Lobby.
2: Adios.
1: Lobby.
0: Doei, schat. Doei.
2: Lobby.
0: Ja.
2: Doei.
0: Oké, okay. Sonja, ik ga even bij je komen, maar ik ga niet zomaar komen met potwan poku. En ik heb, maar Oscar, knapje, luken aan I Got Witnesses. Misschien gaan we zo direct met oma Oscar opnieuw afsluiten, omdat mina getuige voor Aladisan, zoals Sonja doet. Daarom heb ik dit nummer voor de tweede keer klaarstaan. Mm. Maar we gaan even naar een Broek Benter, want als je... Voor Broek Benter, dan moet je ook denken aan oma Max Nijman.
1: Hij is daarmee begonnen. Daarmee is hij begonnen.
0: Oké, ik geef je even een Broek Benter ook thuis. En dan kom ik even naar je toe, oké?
1: Yes.
0: Oké.

0: on planet the den.
1: Chains of love.
0: And nummer, nog meer nummer stellen.
2: Moet je nog meer
0: nummer stellen? 4, 4A.
1: 4A.
2: Plenjerij.
0: Ja,

chains of love tied my heart to you. Oké, okay, waar is oom Oscar? Is op B. Nou, we gaan luisteren naar Witnesses.

I can't come to the door.

0: Ja, inderdaad. Nee, ik heb niets verkeerd gedaan. Maar ja, mijn microfoon, nee, dan moet dit een beetje naar beneden. Want dan weet ik, ik doe niets verkeerd. Ik doe niets verkeerd. Ik heb alleen maar mijn microfoon een beetje versteld. Want anders kan ik er niet zo goed bij. Excuses thuis, het klinkt heel erg hol, ik weet het niet. Maar laten we ervan uitgaan dat het een keertje goed komt. Oké, die Sonja, oma, je voega soms, maar ja, het zij zo. Het zij zo. Oké, nog 12 minuten over in het... Nog 12 minuten voor Radio Hulde. Het is vervelend dat het zo misgaat, oma Ramon. Het klinkt hol, maar het komt door die microfoon omdat ik anders ben gaan zitten. En dan heb ik een nummer. Ja, mijn nummer, mijn topschijf, dat heb ik. Ik heb Ja Prince niet gelaten, maar volgende week heb ik geen live en direct. En dan kom ik erop terug. Ik heb weliswaar 3 nieuwe songs die ik moet, of 2 nieuwe songs die ik moet lanceren. De derde kennen jullie al. Ah, het klinkt zo hol allemaal. Ik weet het allemaal niet hoor. Maar goed. Ramon die komt erin. En ik zet 2 nummers klaar. En dan kan oom Ramon zijn ding doen. Ik ga groeten. Sonja die is... opgestaan hè. Sonja die is opgestaan. Ze doet iets anders. Ramon, een mooie uitzending. De Tiro, je kan er gewoon bij horen, want die heb ik al weggehaald.
1: Mevrouw Helen, hoe
0: Ja,
1: staat
0: hoe
1: het?
0: is het met u?
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag,
1: En natuurlijk
0: mevrouw.
1: groet ik aan de luisteraars.
0: Also, wat Luco heeft me draaien, maar ik had ook een piep. Oké, ook een piep. Ja, ik
1: Is
0: wilde.
1: even wennen aan het nieuwe systeem
0: Ja, nee, maar
1: natuurlijk.
0: ik wilde anders zitten, want anders kon ik
1: Ja, maar je
0: Sonja niet
1: moet iets
0: zien.
1: erin stoppen dan.
0: Ja,
1: Ik
0: moet,
1: ook
0: ja,
1: gaan
0: ga je het erin
1: stoppen.
0: stoppen? Wel, stop het hoor. Stop het erin hoor. Oké, nog een kleine. Kan ik het, ja, doe je ding. Welkom en nogmaals een mooie uitzending tot
1: Dank u wel,
0: vanavond.
1: dank
0: Doe
1: u
0: je
1: wel, dank
0: best,
1: u wel.
0: dat komt allemaal wel goed. En ik heb hier 2 songs staan, oma Ramon. Die kan weg. Die kan weg. En dan gaat mijn topschrijver eerst in. En als je in de tussentijd bezig bent je ding te doen, dan kan je gewoon die B naar boven schuiven. Ik moet nu hebben D. Oké. Dank u wel. Zij die op luisteren hebben gezeten. Ik heb weer mijn best gedaan. En tot volgende week. Lobby.

The Chains of Love. En natuurlijk de verandering van Radio Hulde naar Radio Jammerik is zo meteen.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het al behoorlijk druk aan het worden op de weg. De meeste vertraging zien we daar onder andere op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De A10 zelf tussen afrit Volendam en de Koentunnel 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En verder valt op de N200 Zandvoort richting Amsterdam voor het Rotterpolderplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Bakkerij Bagu, een van de beste bakkers in Amsterdam. Voor al uw verse broden en verjaardagstaarten, Bakkerij Bagu. Ook voor de lekkere pollen in verschillende smaken zoals schuine, ring, kaneelbollen, kokosbollen en berlinebollen. Op marktdagen in Amsterdam Zuidoost, Amsterdamse Poort, Ganzenhoef en Kraaienest. Dappermarkt zijn wij te vinden. Bakkerij Bagu, IJzerstraat 79 Hoek Walstraat in Amsterdam. Voor al uw bestellingen 020 66 29 415.

specialist organiseert ook dit jaar een 10-daagse busreis naar Spanje. Lloret de Mar. Vertrek op vrijdag 9 oktober 2026 en u verblijft in een hotel op basis van vol pension inclusief 4 excursies. Kies natuurlijk voor zekerheid en kwaliteit. Bel de heer Piqué 06 26 27 6618.

0: ging de maneschijn. Presenteert met trots op vrijdag 23 oktober. Dori Netti met Dino Belet.
1: Jonat manga manga tayaf. In een boefnjang. Mijn boef trouwetto. Heeft de substance douane met de brania seozo. Wie kan de heavy note aan het takroes naar jou ado afvano.
0: Met extra attracties van Sankova, de boy Fabirti en MC Rob. Pengel. Haal de kaarten aan €20. In de voorverkoop bij Ricardo's Eethuis, Lilian Deetman, Tante Thea, Dino Burnett zelf, Merlin Bossa, Sigo, Sigarenwinkel Gansenhoef, Mavis Nipte en de Dravers. Geen kaarten aan de poort, dus haal de kaarten in de voorverkoop, want vol is vol. Vrijdag 23 oktober, inloop 6:30, show van 7:30 tot 10:30.
1: Een middenkaartje, brief in een envelop.
0: Tori Netti met Dino Burnett. In Clubhuis Kindervreugd, Grammatweg 31A, 1095 JS Amsterdam-Oost. Voor info, bel op 0616 96 58 58.

0: Yusa Kulturu Winkri. Drape je vind alla Kulturu van Oudu. Lekkie souvenir, osedresi, kledersdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: En natuurlijk zeggen wij van Radio Jammerikkie goedemiddag op deze 7 oktober 2026. Natuurlijk willen we ook Helen Bustamante bedanken voor de paar minuten die ze Jammerikkie heeft toevertrouwd. En natuurlijk heel veel luisterplezier. Om het niet zo lang te houden, dan zeggen wij natuurlijk tegen moeder, dan kom ik zo terug bij u. Dag moeder, goedemiddag.
1: Goedemiddag Ramon, goedemiddag Ramon.
0: Ja, goedemiddag.
1: Alles goed met jou ook, ik hoor het aan je stem dus.
0: Ik probeer het onder controle te hebben.
1: Zo is het goed, altijd alles onder controle. En dan Glenn.
0: Ja, die zit aan de, even kijken. Ja, ik ken zijn microfoon. Glenn, je bent erin.
2: Ja, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Goedemiddag iedereen. Goedemiddag moeder.
1: Goedemiddag Glenn, goedemiddag, hoe gaat het met jou ook?
2: Ja, met mij gaat het goed.
1: Oh, prima donna. Hallo?
2: Ja, goedemiddag moeder, met mij gaat het goed.
1: Ja, het gaat goed met jou, dat is ook prima donna natuurlijk. Ja. Oké, dan fijne middag ook, fijne uitzending ook. Ja, Ramon ook, fijne uitzending. Maar ja, goedemiddag luisteraars, daar ben ik weer, daar ben ik weer. Weer met de groetjes en dank je wel aan Heere God weer. Heer Jezus dan. En het is vandaag woensdag, 7 september 2026.
0: Dat oktober, is... oktober.
1: Dan slaap ik in september. 7 oktober 2026, 16:18. Dan ben ik weer hoor, onze Heer. En dan begin ik hoor. Heer Jezus Christus, Zoon van God en ook van Moeder God. U weet dat alle woensdagmiddag deze tijd ben ik op de radio weer. Om u te bedanken voor deze uitzending. En ook danken dat we er weer in de uitzending zijn. En dan zeg ik, Heer, ik wil u danken voor deze nieuwe week. Samen met Ramadan Glenn in de studio. En ik dank u, Heer, voor de zuurstof. En de natuur dat getuigt voor de grootheid aan ons toebetoond. Halleluja. Alle lof en heerlijkheid komen u toe. En amen. En uit het boekje Een gebed voor elke dag. Daar komt ie hoor. 7 oktober. Almachtige God. Maak mij altijd getrouw in mijn plichten. Vervul mij met de geest van uw liefde. Dan zal mijn juk zacht en mijn last licht zijn. Geef dat we al onze werkzaamheden in uw licht mogen bezien. Omdat die aan u toegewijd mogen zijn. Amen. En dan nu ga ik weer nog een keertje groeten. Ik heb Ramon en collega Glenn al gegroet. Dus nogmaals groetjes. Ik wil wekelijks ook meneer FIFA groeten. Al horen we niets meer van hem. Ik weet niet waar hij is. Meneer FIFA, als u luistert, goedemiddag. En alle luisteraars van Radio Jamboreke. En andere luisteraars. Zo, Lisa, dochterlief. Wonder FM, groetjes. Mevrouw HGD, groetjes ook. En meneer Burleson. Mevrouw Zeedorf, hoe gaat het met u? Mevrouw Anteloet, alles goed met u? En ik ga dan even verder. En alle luisteraars, hoe gaat het met jullie? Alle meneer Burleson nogmaals. Groetjes. En ode aan beschermengel Gabriel voor alle radiomedewerkers. En ode aan beschermengel Santa Anna voor alle huisvrouwen. U ook thuis hoor, huisvrouw. U ook. En ook de huisman. U ook. Bescherming van Santa Anna. Santa Anna, komt gij mij te hulp en alle andere huisvrouwen. Natuurlijk zegt ze dat. Dat doe ik ook. En dan kom ik nou hier. Ik heb altijd zo een gedicht hoor. En dat is... Een boom staat bekend om zijn vruchten. Een goede daad is nooit verloren. Hij die hoffelijkheid zaait, laat vriendschap oogsten. En hij die vriendelijkheid plant, zal liefde oogsten. De basis van liefde is respect. En dat leer je door genegenheid en vriendschap. Ga ik nou even verder weer. Beschadig de aarde niet, laat de zee en de bomen. Overwee je angsten en durf te leven, het is de moeite waard. Boosheid is een geestrechte raadgever, denk er eens aan. Want een woord is als een vogel die je loslaat en niet meer vangen kan. Als je de zon brengt in het leven van anderen, kun je de stralen niet weghouden van jezelf. Stel je in op de vrolijkheid die duizend kwaden weert en het leven verlengt. Kom ik weer, de zon schijnt niet voor een stel bomen en bloemen, maar voor het plezier van de hele wereld. En dan heb ik nog een laatste hieronder. Loop het gisteren niet achterna. Jaag niet naar het morgen, maar zie het heden in het gezicht. Zo, dan ga ik nou verder hoor. Leer liefde hebben en met een open hart het beste te wensen aan allen. Daarom wens ik u allen een gezegende dag. Ook een gezonde dag toe. Een liefdevolle dag. Een zonnige dag. Maar ja, de zon schijnt achter de wolken. Maar de zon blijft altijd schijnen natuurlijk. En een vrolijke dag. Leerzame dag. Goedaardige dag. Zachtmoedigheid. Zelfbeheersing en vooral geduld. Oh, helpende hand. Liefdadigheid. En helpen de hand aan je gezin, je familie, je naasten en je medemens. En kwesten anderen niet hoor. De natuur zorgt vanmiddag gewoon, ach, een bewolkte dag kan ik zeggen, maar ja, het is toch buiten warm en zo. Binnen ook warm hoor. En maak er een mooie middag van. Het is woensdag, 4 uur tea time. Of koffie wat je wil drinken, of een pilsje of wat je wil of zo maak, of een kopje soep, groentesoep. Verleden heb ik mosterdsoep gehad, mosterdsoep. Oh, het was wel lekker, mosterdsoep. Mosterdsoep. Het was wel lekker hoor, maar ja. En dan mag je ook een mosterdsoep proberen. Dus lekker met balletjes in of zo. Of wil je een lekkere pizza of zo, maak er toch een mooie middag van. Oké, dan. En alle zieken, een harte beterschap toegewend. Let en zorg goed voor jezelf. En denk positief. Alle kinderen die ziek zijn, ben je thuis of in het ziekenhuis. Er wordt toch goed voor jullie gezorgd hoor, door mama, papa en oma. Tom, opa en kon goed wakajabaya. Maar ja, kracht en liefde, gezondheid wens ik jullie allen toe. Heer God, hoop doet altijd leven hoor. In deze zoon van God ontferm ik over allen die ziek zijn. Een goed bericht maak je blij. En een vriendelijke blik maakt je bij. En een goed bericht geeft je weer moed. En dan gaan we weer naar allen die een dierbare verloren hebben. Ach, kracht en sterkte toegewenst in deze moeilijke dagen. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten. Heer, blijf zij die wenen, troostend en sterken, nabij. En altijd heb ik hier wat voor allen die een dierbare verloren hebben. God, we bidden u voor allen die leven moeten met een lege plaat aan hun zijde. Voor hen die treuren om het verlies dat ze moeten dragen. Om degene die wegviel uit hun kring. om een gemis dat niet te noemen is. Voor altijd in ons hart heen gegaan, maar blijft voor altijd in ons hart. En dan nu wil ik dan alle jarigen feliciteren met hun verjaardag. Alle jarigen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. Vandaag, morgen, gisteren. En voor andere dagen bij ook. Maar allen een gezellige dag nog toegewend. En dan wil ik ook gelijk iemand feliciteren die gisteren jarig was. En wat Biggie Stone voet op radio bij verjaardag, Jammerikje bij verjaardag is dit. Dus die wil ik ook nog feliciteren aan haar verjaardag. Hartelijk gefeliciteerd. God reist er tegen toegewend. Dat is wel mooi die. Vergeet niet, we zijn er. Libra, want Libra wees al, eerlijk, alasani, afans vader. Hip, hip, hip, hoera, hoera, hoera. A big stone foot of radio, Jamoreke.
0: Ratani.
1: Hé? Weet je, alas wat zelf wat olifans weet, Wiki. Mr. Van Libra, weet je, olifans weet. Morgen heb je dat olifans weer, weet je, toch?
0: Dank u wel.
1: Libra.
0: Okay.
1: En dan wil ik ook nog verder gaan, hoor. En die zou wonen ook, gefeliciteerd, jaren getrouwd zijn, eerste kleinkind, een omaatje of eerste de oma. Dat is heel mooi als je net oma wordt, dan ben je oma, is beter oma. En dan zal een sollicitatie.

0: gesprek en meteen, je mag gelijk beginnen. Gefeliciteerd. Hippe de pippe de pippe de pip de pip. En alle dingen natuurlijk moeten stappen, want vandaag is woensdag natuurlijk. Het tapina wielig moeten, heel veel natuurlijk hoor. En dan zeg ik dan, fijne verjaardag. Gesteund door God zegen en bescherming tot in de lente van dagen. Amen. Okay. En dan, ik ben nog niet klaar voor Rabon. ik moet nog even wat doen. Het gebed komt nog, want het is oktobermaand. Maria Rozenkrans maand. Hey. En dan en missie maand ook. Maar ik ga eerst dit voorlezen en daarna gebed naar Maria toe. Ja, het is zo. Eerst wil ik wat voorlezen van moeder Teresa. Daar gaat hij. God blijft de wereld van vandaag lief hebben. Hij blijft met ons, met u en met mij, in verbinding om te tonen dat zijn liefde voor de wereld en zijn medelijden niet ophouden. Nu is het onze taak om gestalte te geven aan zijn levende barmhartigheid en liefde voor de wereld. Amen. Dat komt van moeder Teresa. En dan nu ga ik het gebed van moeder. Moeder Maria, want dit is echt oktobermaand, Maria maand. Rozenkransmaand. En dan kom ik hier. Wees gegroet, koningin. Wees gegroet, koningin. Moeder van barmhartigheid. Ons leven, onze vreugde en onze hoop. Wees gegroet. Tot u roepen we, ballingen, kinderen van Eva. Tot u smeken we, zuchten en wenen in dit dal van tranen. Daarom dan onze voorspreekster. Sla ons op uw barmhartige ogen en toon ons na deze ballingschap Jezus de gezegende vrucht van uw schoot. O goede tieren, o liefdevolle, o zoete maag Maria, bid voor ons heilige moeder van God, omdat we beloften van Christus waardig worden. Amen. En Ramon, weer bedankt Ramon.
1: Alsjeblieft moeder.
0: Weer bedankt. En dan verder een mooie uitzending toegewenst.
1: Ga mijn best doen hoor.
0: Ja hoor. Ja. En laat wereldwijs hoop, geloof en liefde de bovenhand vieren. Gesteund door Jamboreke, geestelijke kracht, wijsheid en liefde. Okay. En maak er een echte mooie uitzending van samen met Glenn.
1: Oké. Okay.
0: Okay.
1: Ja, ja. Doe
0: dag
1: doei.
0: Alle luisteraars weer. Okay. Tot later weer.
1: Ja, ja.
0: Abonang. Okay. Doei.
2: Gij zijt een God van vergeving.

Fun Radio ia mureche. Gumorgu, gumorgu. Lecker hruț. Dat geven wij alleen maar warmte en liefde. En natuurlijk voor iedereen.

Bayan Alasi, en dat is Ramon P voor Radio Jamoreke en FM Stichting Radio Jamoreke. Iedere woensdag te beluisteren van 4 uur tot 10 uur, moet ik u eerlijk zeggen. En via www.saltocaribbeanfm. Natuurlijk de frequentie 107.9 ether. En het telefoonnummer van de studio is 020-788-4305. En niet te vergeten, onze bankrekeningnummer is NL16INGB3x0213586. En dan komen we zo bij de mededelingen. Zijn er veel hoor, zijn er veel. En we gaan kijken als we dit in 20 minuten kunnen afronden. U moet beseffen wat ik geef. Geef ik zonder verwachtingen. Want ware goedheid kent geen prijs en vraagt geen wederkeer. Dus ik laat haar stromen zoals water zijn weg vindt. Mijn lieving, ja. Niet om te ontvangen te worden, maar om dat geven haar art is. Het is mijn art. Mijn daden zijn geen ruil met het leven, maar stille sporen van wie ik in mijn deze wereld verkies, is ja. Wat uit mijn hart vertrekt, hoeft niet naar mij terug te keren. Daarom zeg ik altijd, we zijn één volk. Het maakt niet uit, soort kleur je abi of zijn. Asem, sansa me haar go in zee, nadat je haar kon in zee toe. En ik kom morgen verschillende kleuren. Je moet best weten, ik zat met gemengde gevoelens. En ik heb zoveel adviezen gehad. En ik praat nog steeds over de 60 nummers die ik iedere maand probeer te vullen met mijn nummers. Je mag best weten. 2, 4, 6, 7 nummers die staan altijd iedere maand open. En de nummers zijn 19, 31, 34, 36, 37, 52 en 56. Helaas is tante Lisbeth er niet. Die is nu momenteel uitlandig. En anders wist ik zeker dat ik 2 nummers bij haar kwijt was. U moet ook begrijpen, als ik iets ben in uw ogen, dan ben ik ook een verbinding tussen u en de radio, wat je belt en je geeft je boodschap, noem maar op enzovoorts. En daarom wil ik alle jarigen van vandaag ook feliciteren, ook van afgelopen vrijdag, Mibigi Mati Samisabi sinds Paramaribo. En dat is niemand anders dan de voorzanger van Sabaku, Steven Mayen, die vrijdag 60 jaar is geworden. En Steven ken ik al jaren sinds Paramaribo, die minentak voer of met Srevi, maar sommige gissen wie ik ben. Mayen, take your day. En natuurlijk, want Biggie Stone Foto voor radio vanaf Jamoreke op. Als Stone Foto DC.

verjaar is de toevallig Mibel Abrada Fufersteer Enanga en vrouw en Biggie Granny Megiyo Brada hoor vaste Sayo Abi. Ja, en ook de jarige van gisteren ook gefeliciteerd. Al de weegschalen feliciteer ik ook. S-E-Z-P. Ja, je ook toe mijn versterie. Ja, zussen lobby kraktico zon toe. Ja, we giju voor appa naar lucht toe. En natuurlijk den krakawang we tak boom grantanje ook toe. Dan heb ik nog een ode. Dicht bij mij komen is niet makkelijk. Ik heb geen behoefte aan veel vrienden. Ik zoek de massa niet op en ik probeer niemand te imponeren. Ik geniet van mijn eigen gezelschap. Ik heb te veel neppe energieën meegemaakt de afgelopen jaren om gezelschap te bezoeken. Mijn kring is klein, mijn focus is helder en mijn rust is een prioriteit en daar geniet ik van. En daarmee Avantara Oudebaga. De truc is dat als je weet wie je bent, Arkiboom, Imsapsumana Yusrevi, jezelf echt waardeert en weet waar je gelukkig van wordt. Wat even in Sap Yusrevi, je nog gelukkig nooit. Im leer Sap Yusrevi voor zich. En dat het dan niet zoveel meer uitmaakt hoe anderen over je denken. Daarom min even nanga grondtapu. Met tekelek vade. Tidena wang. Ik heb zoveel adviezen gehad. Ik heb zelf een advies gehad. Ramon, als er niet gedoneerd wordt, lever uren in. En dan ben ik realistisch. U mag het best weten. Als iets niet voor mij bestemd is, dan maak ik het los. Ik maak het los. En u mag best weten. Abting, pensioen samen heb je toch mee probeer junta eten. Ja, dat zeg ik eerlijk. Ik leef oprecht. Mene benadeel no asma. Daarom zeg ik, ik ben voor u en we doen het ook voor u. Veel mensen vergeten de waarde van een persoon dat niet wordt bepaald door het huis. Dus te jawa ozo, je rekent ik ikudu, te abwa ozo, je doet alles aan je, noem maar. Je neemt niets en ook niets mee. Ik ben geboren met niks en zonder niks ga ik weer weg. En daarom zeg ik, wees een denker, een doener en een doorzetter zoals Radio Jamoreke. Dan wil ik ook een paar mooie platen gaan die ik op de draaitafel heb. Natuurlijk, als je jarig bent, dan geef ik je dit mee natuurlijk, ja. Waar ben je, jongeman? Hij komt, hè? Hij komt. Ja, laat me even kijken.

0: Ja, maar ja, het idee naar Jujari, en we gaan lekker verder alsof er niks aan de hand is.
1: Gij zijt een God van vergeving.
0: Het is ook voor Astofoto.
1: Tangi Masra.

En natuurlijk, dat is Radio Jammerikke. En dan heeft hij nog een koraaltje te goed van Radio Jammerikke, Stomfoto.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukia aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in Noord-Holland vallen de volgende files op. De A5 om te beginnen, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 doe je er een kwartier langer over. En dat kwam door een file op de A10 zelf. Tussen Haarlem en het Koenplein 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En op dezelfde A10 Noord tussen afrit Volendam en de Koentunnel een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa Kulturu Winkri, drape je fin alla Kulturu van Oudu. Lekkie souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud, vers en droog, geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Bakkerij Bam, voor al uw verse broden en verjaardagstaten, ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Bagu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Bagu.

Atin dagse busreis naar Spanje. Loret de Mar. Vertrek op vrijdag 9 oktober 2026 en u verblijft in een hotel op basis van vol pension inclusief 4 excursies. Kies natuurlijk voor zekerheid en kwaliteit. Bel de heer Piquet.

0: October, Tori Neti met Dino Burnett.
1: You not manga manga tires. In a boof nyang, me in a boof traveto. If then a substance duane met the prania say also. Because the heavy note and attack roof. Now you are the up for no.
0: Met extra attracties van Sankova, de boy Fabirti en MC Rob Pengel. Haal de kaarten aan €20. In de voorverkoop bij Ricardo's Eethuis, Lilian Deetman, Tante Thea, Dino Burnett zelf, Merlin Bossa, Sigo, Sigarenwinkel Gansenhoef, Mavis Nipte en de Dravers. Geen kaarten aan de poort, dus haal je kaarten in de voorverkoop, want vol is vol. Vrijdag 23 oktober, inloop 6:30, show van 7:30 tot 10:30.
1: Een middenkaartje, brief in het envelop.
0: Tori Netti met Dino Burnett in Clubhuis Kindervreugd, Grammatweg 31A, 1095 JS Amsterdam-Oost. Voor info, bel op 0616 965858.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

dat is de formatie Rutu Prisiri. We gaan even wat muziekjes draaien en dan gaan we naar Surinaams nieuws. Ja, nieuws hoe de. Onze favoriete nieuws. Onze, dan hebben we ook straks een sportuurtje, wat een sportforum. En er is net gebeld ook, ja, Imdraya Pokugimi en het komt, ja, hij

Hebben wij een beller en dan zeggen wij goedemiddag. Hallo, hallo. Bent u daarin? Nee, ik denk dat die mevrouw terug moet bellen. Neemt u mij niet kwalijk, ik heb waarschijnlijk op een verkeerde knop gedrukt. Dan gaan we door met ons muziek.

En we proberen nog een keer en dan zeggen wij goedemiddag. Er gaat iets hier niet goed hoor, neem me niet kwalijk. Goedemiddag, u bent erin. Bent u er? Ik denk dat we. Bent u erin? Iets gaat heel fout hier hoor, neem me niet kwalijk. Ik weet niet wat er aan. We gaan even proberen de techniek erbij te halen om te kijken wat we kunnen betekenen voor u naar de gemeenschap toe.

0: En dan zeggen wij goedemiddag. Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Hoort u mij?
1: Ja, ik hoor u wel.
0: Oké, goed, u bent erin hoor. Driemaal is geestrecht, neem me niet kwalijk.
1: Nou, geeft niet, kan gebeuren.
0: Ja, oké. Goede dingen hebben tijd nodig, zeggen ze altijd.
1: Uiteraard. Okay. Wordt meestal gezegd, ja dus.
0: Ja, klopt. U bent in de sfeer, een ritme.
1: Ja, ik luister wel hoor. Heel mooi muziek.
0: Ja.
1: Vorig programma was ook heel mooi.
0: Dank u wel.
1: Ja. Ik wil even gedag zeggen.
0: Gaat u gang.
1: Bent u alleen in de studio? Die andere meneer is er
0: ja,
1: ook wel,
0: ja,
1: toch?
0: Die is er wel, ja. Die is er
1: wel. Oké.
0: Ja, ja.
1: Nou, de groetjes aan jullie daar in de studio.
0: Glenn, hoor je me?
2: Ja, zeker.
0: Oh, die mevrouw ook?
1: Ja, ik hoor u ook.
0: Oké, gaat u gang.
1: Nou, goedemiddag, heren.
2: Ja, ja, goedemiddag, Maminette.
1: Ja, alles goed?
2: Ja, met Gods willen, we mogen niet klagen.
1: Oké, mooi weer ook.
2: Ja, zeker weten.
1: Nou, ik zou zeggen, ik blijf luisteren. Heel mooi programma, gewenst.
0: Dank u.
1: En
2: ja,
1: ik
2: dank
1: blijf
2: u.
1: Luisteren.
0: Oké, okay. Okay, dan gaan we lekker door met de muziek, want die
1: prima.
0: Ritme is goed.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ja.

0: wij hebben ook een beller en dan zeggen wij goedemiddag.
1: Goedemiddag, meneer Ramon. Ik ben speciaal naar huis gekomen om naar meneer Wilhoff te luisteren. Is hij er meer?
0: Nee, vandaag is hij er niet.
1: Maar hij is er al. Maar ook al wel Travitje op zijn week erop.
0: Dat weet ik niet. Dat hangt van onze communicatie, telefonisch.
1: Want niet op van mijn territorie toch daarom.
0: Abu.
1: Nee, maar het is goed. Ik ben op luisteren.
0: Abu, ga je gang. Dank je. Doei.

via radio Jamoreke. En natuurlijk is mijn wens dat wij omleven in een eenheid en we proberen te draaien op dat hij les beetje fysiek ook proberen leven in een eenheid kon ook doen les trouwen en doen nee. Laat me even kijken als ik hem op de draaitafel kan krijgen. Ja, natuurlijk moet hij op de draaitafel. Dit kan weg. Ja, ik heb te veel op de draaitafel en dat moet ik even verwijderen. Ja. natuurlijk, lobby daar natuurlijk. En dan gaan we dit zetten aan eenheid. Laat me het even zo zetten. Dan. Misschien dus dat ik hem kan draaien. Want hij wil nog niet. Laat me een beetje schoonmaken hoor. De muziek. Laat me kijken, de derde. Pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap. Nee, hij wil niet. Dus dan moet ik iets anders gaan creëren. Laat me dit weghalen. Nee, ik denk dat ik de. Ja, laat me even kijken. Nee, iets werkt niet. Iets klopt hier niet. Ik moet zoveel dingen hier. Het lukt niet. Nee, het lukt niet. Als u Jamoreke, als u mijn stem hoort, zou u even naar de studio kunnen bellen, want iets is hier niet correct. Wilt u even bellen? 020-788-4305. Nee, iets klopt niet. En de techniek is al naar huis. Dus het was spannend hier, het was spannend. Ik weet het. Laat me even kijken. U bent een goede dag. Hoort u mij? Niet aan de telefoon, aan de radio of musicbox. Nee, maar ik zit vast hier dus dat ik niet verder kan. Dat is het probleem hier dus. En de techniek is nu naar huis. Nee, dat lukt ook niet. Dat is het juist. Het lukt ook niet. Maar goed, we gaan kijken dus. Kijk, als je nog een technicus kan vinden, dan hou ik de mensen even warm met het nieuws. Oké, bedankt voor uw belletje, ja? Oké, dank je. Doei, doei. En ik heb genoeg Surinaams nieuws en dan ga ik dat even voor het lezen. Ik ben blij dus dat er luisteraars zijn die luisteren. We hebben het over de president van Suriname, mevrouw Simons. Die praat over het vertrek van Meriba en Ramahi. Je gaat mensen hebben die niet blij zijn met wat ik doe. Dan bijna denk je, Jamoreke, mevrouw NDP'er. De Nationale Democratische Partij, NDP, die heeft de afgelopen weken te maken gehad met het vertrek van enkele prominente leden. Dat gaat om Romano Meriba, die de partij van een pond buiten coördineerde en voormalig afdelingvoorzitter Ramahi behoren tot degene die hun lidmaatschap hebben beëindigd. De NDP-voorzitter Jennifer Simons zegt dat dergelijke bewegingen binnen politieke partijen die in een coalitie zitten vaker voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt zij dat er ook personen zijn die terug wensen te keren naar de partse partij. Er is niets aan de hand, zegt ze. Ik in de zin van de mensen die weggaan. Ik denk dat er altijd mensen zijn vanwege en weg zijn gegaan en er komen ook een paar terug. Ik ben ook met die bezig, die zal je ook binnenkort horen, zei de president in het programma Wel Ingelichtingen
dringen op IBC. En dan hebben we ook, we kennen Michel Esaias wel, medeoprichter van de Black Archives. En New Urban Collective levert het koninklijk leentje in dat hij in 2023 kreeg. Hij doet dat naar aanleiding van het onderzoek naar de rol van het Huis van Oranje. Ik moet even kijken, dus volgens mij is er een muziek. Laat me even kijken. Er is muziek weer, dus het is gelukt. Het is gelukt. Dan kom ik zo meteen weer terug. De technicus is er, maar voordat hij, dan is het al geregeld. Dan gaan we even door en ben blij met de SLM. Die heeft een nieuwe partner en dat is de. En ze krijgen eigenlijk ook de Boeing 7, 3x7, met de kosten van op Amsterdam flink onderdrukken. En dat is de American Airline. Suriname Airways heeft bijna 2 jaar afscheid genomen van Universal USC. En voert de verbinding tussen Paramaribo en Amsterdam vanaf 4 oktober uit met het Amerikaans Eastern Airline. Het is al geregeld, het is al geregeld. Ik heb hem al. Nee, oké. Okay. Ja, mijn collega had de techniek al. Maar voordat hij kwam, is alles weer genormaliseerd. Dus ik hoop dus dat de SLM hele goede zaken kan doen met dit Amerikaans bedrijf. Dan heb ik vorige week vrijdag, is een Chinese reiziger. Afgelopen woensdag, nee, woensdag was het 30 september, op de Johan Adolf Pengel met 127 gram ruwe goud in zijn handbagage. Hoe haal je dat in je hoofd? Luchthavenpersoneel controleerde de handbagage van de verdachte, die vanuit Suriname via Nederland naar China zou vertrekken. Daarbij werden 2 pakjes ruw goud met een totaal gewicht van 127 gram aangetroffen. Het goud is in beslag genomen natuurlijk. En dan hebben we ook een Nederlander die met zangvogels in zijn koffer aangehouden is op Johan Adolf Pengel luchthaven. En hij is beboet met 120.000 SRD. Dat is afgelopen vrijdag 2 oktober geschied. De verdachte BAA werd aangehouden nadat de douane de vogels in zijn bagage had ontdekt. Dat waren eventueel de Surinaamse neusjes. En dan ben ik blij dus dat muziek weer gedraaid mag worden. Ik heb te hard geschreeuwd. Nou, ja, ik heb. Nee, laten we dit proberen. Ja, Koolibi Nanga Eenheid.

0: We hebben even een technische storing. Blijft u luisteren en het wordt zo verholpen. Dan kunnen we verder met onze mooie muziek voor jullie. Zometeen gaan we even verder met Surinaams nieuws. We hebben heel veel nieuws uit onze suite Suriname. En daar worden jullie zo meteen op de hoogte gehouden.
1: Dit is hem, hè?
2: Ja. Laten we even kijken als ik... Praat even door.
0: Even een momentje geduld, alstublieft. We zijn ermee bezig met de techniek. En...
2: Muziek.
0: Mooi muziek krijgt hij zo weer van ons te horen.
2: Hij doet nog niks.
1: Ik kan hem niet in die player slepen, dat nummertje?
2: Laat me even kijken als ik hem kan slepen.
0: Een klein beetje gedeelte, okay. Luisteraars. We zijn zo weer met mooi muziek.
2: Oké, dan weet ik wel hoe ik hem slepen.
0: Dat is nu voor helpen en we gaan verder met mooi muziek voor jullie.

Beste luisteraars, neem ons niet kwalijk. We proberen alles zo leefbaar te maken, maar er zit iets niet pluis met de computer. Laat me even kijken. De muziek geschiet niet als normaliter, maar het moet steeds gesleept worden naar een plekje.

natuurlijk hebben we een speciaal verzoek. En dat is, ik hoop dat ik het goed zeg, Adjab Si. En het is een Hindoestaanse muziek. Wij van Jamoreke zijn van alle markten thuis.

En dan gaan we lekker verder. Natuurlijk hebben we alle modellen en we draaien van ja, Javaanse muziek en dan komen we tot de inheemse ook.

hebben nog een minuutje te gaan en dan neemt Salto het nieuws over zometeen. Het is 1 minuut voor 6 en laten we even kijken als we nog even iets leuks kunnen betekenen voordat wij met onze reclameblok kunnen starten.

0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland nog vooral wat dagelijkse files. Wat opvalt is bijvoorbeeld de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en het Rotterpolderplein 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 doe je het een kleine 10 minuten langer over. En dat kwam door een eerder ongeluk op de A10 tussen Haarlem en het Koenplein. Er staat nu nog 3 kilometer file met 12 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogte.

0: beste jaarscore neer te zetten. Kalahari, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa kulturu wenkri, drape je fin alla kulturu van Oudu. Leki souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud, vers en droog, geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

0: puntuele, mino po waarde.
1: Bakkerij Bam, voor al uw verse broden en verjaardagstaten, ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Bagu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganzenhoefmarkt. Bakkerij Bagu.

Specialist organiseert ook dit jaar een 10-daagse busreis naar Spanje. Lorette de Mar. Vertrek op vrijdag 9 oktober 2026 en u verblijft in een hotel op basis van vol pension inclusief 4 excursies. Kies natuurlijk voor zekerheid en kwaliteit. Bel de heer Piquet 06 26 27 6618.

0: 20 oktober, Tori Neti met Dino Burlet.
1: Jonat Manga Manga Tayas, Ino Boosnyang, Ino Boostraweto, Efdena Sapsaf Duane met de Pranya Seyoso, Bikate Heavy Notanga Takrus, na Yuado Apfano.
0: Met extra attracties van Sankova, de Boy Fabirti en MC Rob. Pengel. Haal de kaarten aan €20. In de voorverkoop bij Ricardo's Eethuis, Lilian Deetman, Tante Thea, Dino Burnett zelf, Merlin Bossa, Sigo, Sigarenwinkel, Gansenhoef, Mavis Nipte en de Dravers. Geen kaarten aan de poort, dus haal de kaarten in de voorverkoop, want vol is vol. Vrijdag 23 oktober, inloop 6:30, show van 6:30 tot 10:30.
1: Een middenkaartje, brief in het envelop.
0: Tori Netti met Tino Burnett in Clubhuis Kindervreugd, Grammatweg 31A, 1095 JS Amsterdam Oost. Voor info, bel op 0616 965858.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl.

natuurlijk zeggen wij goede avond. Mijn gast zit vast in de file, ja. En die komt helemaal uit Rotterdam. We zouden een heel mooi programma maken en hij heeft me gezegd, ter hoogte van is hij teruggekeerd, maar hij doet zijn best volgende week eerder te vertrekken uit Rotterdam. Ja, en ik blijf het zeggen, next.

Ja, en ik wil ook u mededelen dat de laatste woensdag van oktober, dat er nog 7 nummers openstaan. En de nummers zijn 19, 31, 34, 36, 37, 52 en 56. En wat lucky nummer naar Lood Mariara. Naar Lotto Nomo. Lotto Nomo. Ja, dus ondersteunerszaak alleen voor hoe kan Godoro naar de mooie prijs zijn weg. Het is nu even kijken. Kwart over zes, ja bijna. En dan gaan we even vriendschap natuurlijk.

0: Nolukugwabaka. En natuurlijk, dan gaan we even naar de andere kant. En daar hebben wij niemand anders dan ja, Dennis en Glenn. En ik moet u even aangeven dat Dennis een hele mooie item heeft. En ga je gang, groet eerst de welkom, Dennis.
1: Ja, en goedenavond, Omar Ramadar. En goedenavond, luisteraars.
0: Goedenavond.
1: Ja, ik kom van huis, mijn kooi rustig. En dan lees we een item, toevallig. Dan dacht ik, hey, prachtig item. En het koppelt aan iets dat vorig jaar ook is gedaan, een onderzoek. Dus men hoopt dat de luisteraars kies uit die bron. Ik hoop dat ze boos worden.
0: Nee, man.
1: Ja, ik hoop het niet. Het is namelijk zo van... ik lees dat ding en ik zeg van, hey, het klopt, je hoort het in de wandelgangen, soms ook van ouders, moeders, vaders. Huisgenoot vanaf 2027, niet meer automatisch toeslagpartner. Ja, het is iets dat heel veel speelde onder de bevolking,
0: De
1: een
0: gemeenschap.
1: gemeenschap waarbij mensen een... bang zijn om hun toeslag kwijt te raken, doordat ze bijvoorbeeld de ene partner niet willen inschrijven bij de ander, of de kinderen. Dus de regering heeft besloten vanaf 2027 dit niet meer automatisch toe te passen. Dus als het ware, dit is maar naar vrede morgen, voordat hij met de naam vriend of met de naam vriendin moet schrijven me in dat pe. Maar dat ook. Speelt dat de mensen bijvoorbeeld niet een samenlevingscontract hebben? Is er een onderzoek gedaan vorig jaar? En toevallig lees dat onderzoek dat hij door pensioenfondsen. Er zijn heel veel allochtonen die hier hun bijdrage leveren in Nederland. De Marokko-Tranga, die mensen werken. Maar er wordt ook heel veel pensioen achtergelaten bij die pensioenfondsen, omdat de mensen geen samenlevingsovereenkomst hebben, contract. Of niet getrouwd zijn. En dat is een kwalijke zaak eigenlijk, zegt men. Omdat, ja, je hebt soms 40 jaar gewerkt voor een baas, je hebt een mooie pensioen opgebouwd. Maar in die 40 jaar heb je een partner, waarbij ja, die man in huis is bij jou, of die vrouw, of een man in attractie. Maar de ene komt weg te vallen en het is heel veel geld dat zo'n partner achterlaat. Soms naar
0: Dus
1: bijna.
0: betekent dat die dat geld gewoon laat liggen?
1: Laat liggen, die gaat naar de staatskas. Soms heb je pensioenpotten van bijna 16, 17, 1800 euro in de maand. Iemand die een pensioen heeft opgebouwd.
0: Dat is lastig.
1: Dat is lastig gewoon. Omdat die mensen in die 40 jaar of die 30 jaar relatie, ja, niet wilden trouwen vanwege die kleine toeslag die ze krijgen. Of niet wilden samen een, zeg maar, ze zijn wel bij elkaar, maar niet het vast willen leggen. En ja, het is best wel verloren geld, want het onderzoek heeft gewezen dat veel allochtonen dat laten liggen.
0: Nee, maar dat komt, Dennis.
1: Ja?
0: De meeste mensen kennen hun rechten niet. Dus daarom is er ook een onderzoek aangedaan
1: Ja?
0: om te kijken dus wat misschien de mogelijkheden zijn voor de gemeenschap.
1: Ja, kijk, je kan niet.
0: Wacht even, we hebben
1: Ja.
0: een beller. Laten we even kijken wie dat is. Goedenavond, u bent erin.
2: Goedenavond. Hallo.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond. Hoe is met jullie daar?
1: Hey, go,
0: Goed,
1: go.
0: goed.
1: Sandam.
0: Sandam.
1: Ja.
2: Ja?
0: Ja.
2: Sandstad. Mijn foto bij je toe.
1: Ja, Sandstad. Ja, misschien dat ik een foto van je
2: mooi zo.
1: Misschien dat ik foto met mijn 10 vinger.
2: Oké, misschien ben ik met 11.
0: Wacht even. Wacht beller ook toe. Sandstad. Gitori, Gitori.
1: Tjago, meneer.
2: Ja, maar ik ben gaan houden. Dat ben ik pas met de rug in zijn.
0: Oké.
2: Ik ben gaan houden.
0: Ah, boom.
1: Dat gaat.
0: Oké. Arriga.
1: Ja,
0: Ja,
1: zeker.
0: oké.
2: Maar zo maar kom maar naar bel.
0: No, no spanaga dati. Arriga pa.
1: Chaco.
0: Oké.
2: Ja,
0: zo met het.
1: Ja.
0: Echo, no span.
1: Ja, dank je wel, met jou.
0: Oké,
2: dank je wel. Oké,
0: Doei. En we gaan naar de volgende bellen. Goedenavond.
1: Goedenavond, Ombil.
0: Hallo.
3: Ja, met Jan.
0: Ja, meneer Jan.
1: Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Leuk dat jullie bij elkaar zijn. En er was net een mooi lied. Een opera. Ja, Morek is van alle markten thuis.
0: Natuurlijk, natuurlijk.
3: Ja, ja, ja. Nou, straks gaat vuurwerk beginnen.
0: Nee, maar nu zijn we bezig met financiële ontwikkelingen, meneer.
1: Ja. Item.
3: Oké. Nou ja, stuur die heren daar naar beneden. Laat ze een pot maken. En ieder voorbijganger zal zeggen, doe een euro erin.
0: Nee, wij willen de mensen op attenderen hoeveel recht ze gewoon in de prullenbak weggooien.
1: Ja, dus hoeveel financiële... Volgens mij oma Jan de Arka-item zeker. Oma Jan de Arka-item.
3: Nee, nee. Maar wat bedoel je daarmee?
1: Ik zal het heel kort samenvatten, oma Jan. Er is een bericht verschenen dat de toeslagen, zeg maar, wat die mensen krijgen. Volgend jaar hoef je niet meer bang te zijn dat als je een toeslagpartner hebt, dat jij je toeslagen kwijtraakt. Of dat,
3: okay.
1: Of dat je ze, zeg maar, je niet meer krijgt, je subsidie niet meer krijgt.
3: Ja, ja.
1: Dus zeg maar, dat, vandaar dat die mensen zich ook niet bij elkaar inschreven, oma Jan. Maar vorig jaar is er ook een onderzoek gedaan door een pensioenfonds. Hij zegt, er zijn veel allochtonen die hier hun krachten geven in Nederland. Ja? En ook heel veel pensioen opbouwen. Maar wat hun ook opvalt, na het overlijden van de partners, gaat het geld dat in de pot van de staat, omdat
0: de staat,
1: die mensen niet geen samenlevingscontract hebben of niet getrouwd zijn.
3: Nee, dat,
1: terwijl,
3: dat
1: die mensen al, terwijl die mensen soms jaren een relatie
0: recht
1: hebben.
0: Op hebben.
3: Nee, dat is zo. Ja. Dat doet mij denken, in de jaren 60 kwamen Surinamers hier, 50, 60, werden ze gehaald om hier bij de scheepboot te werken, die mannen. En toen, die mannen hadden een vrouw en kinderen in Suriname. Maar ze woonden in wat wij in Suriname noemen concubinaat.
1: Ja, klopt, ja. Dat is er heel veel, je zegt de fonds.
3: Ja, en toen heeft ons Suriname twee studenten toen. Frits Moro en André Haakmaat, meester André Haakmaat. Die hebben de zaak bestudeerd en aan de regering voorgelegd en aan de bedrijven. Dat concubinaat in Suriname wil zeggen dat je één gezin vormt. Je hebt kinderen, je woont samen. En toen hebben ze herkend en die kinderen mochten kinderbijslag krijgen. En die vrouwen werden ook, hun salarissen werden dan ook vermeerderd van die mannen. Dus als je strijdt, niet met schelden of zo, maar je moet de overheid hier overtuigen dat er zaken zijn die mis of krom zijn. En daar politieke steun voor zoeken in de Kamer, in de gemeenteraad, noem maar op, in de Staten van Nederland. Dat hebben we ook hier. Dus dan kan je daarmee veel invloed voor je zaak krijgen.
1: Ja, maar vandaar dat ze het hier ook in het leven hebben geroepen, toch? Die samenlevingscontract. Dus je hoeft niet meer getrouwd te zijn.
3: Nee,
1: samenlevingscontract. Zodat de ene partner dan ook recht heeft. Omdat men bang is voor die toeslagen of hun dingen die ze krijgen. Niet kwijt te raken. Dan zie je dat men ook bang is om zeg maar, om samenwonen op één adres. Of zeg maar in het huwelijk te treden. Dus vandaar. Dus het is, ik zag dit stukje vandaag en toen dacht ik van hey, vorig jaar was er ook zo'n pensioenfonds die het erover had. Dat er veel geld bleef liggen.
3: Ja, nee, dat is zo. Ja. Er blijft heel veel, niet alleen pensioen bij de pensioenfonds, maar ook andere hulp die je kan krijgen.
1: Ja, of bij de banken,
3: Nee, als je bejaard bent of AOW hebt en je wasmachine of iets komt te raken, kan je een beroep doen bij de gemeente.
1: Ja, dus ik zag het een stukje toevallig en ik had gezegd, dat klopt.
3: Ik weet nog, toen ik werkte, jaren geleden, bij ons Suriname, als mensen problemen hadden, Dan kwamen ze en dan belde ik met de sociale dienst of de gemeente. Er was een man die kwam een ochtend met was een dik pak sneeuw. En die zei, meneer, kunt u me helpen? Ik heb 3 dagen niet gegeten. Ik zei, nou ja, kom maar boven. Ik heb hem koffie en brood gegeven. Wat ik meegenomen had voor mijn werk. Op mijn werk te eten. En toen zei hij, ja, zijn uitkering is gestopt. Dus ik nam alle gegevens van hem. En toen zei ik, oké, ik ben met je sociale dienst. En ik legde die ambtenaar daarop, hoe ze eten, het voor. Toen zei ze, die meneer aan de andere kant, meneer die daar zit. We hebben zijn uitkering gestopt omdat hij in 2 steden een uitkering had. Toen zei hij, well, ja, dat is zo. Maar je kunt een regeling treffen dat hij nu, hij woont nu in Amsterdam, dat hij hem toch kan helpen en wat hij te veel heeft gekregen. Moet hij maar gewoon een regeling treffen. Dat hij het terugbetaalt. Toen zei die ambtenaar, stuur hem maar naar mij. Dus zo moet je met mensen helpen.
1: Ja.
3: Sommige mensen maken fouten. Maar die meneer had mij niet gezegd dat hij. Dus toen die ambtenaar mij zei, zo vroeg ik hem, is dat waar? En toen zei hij, ja, dat is waar. Maar goed, je kan altijd bemiddelen en een regeling treffen.
0: Treffen, ja, klopt.
1: Ja.
3: Dus, maar anyhow, na 6...
1: Zeker.
3: Na 7. Na 7.
0: Kom goed.
1: Kom goed.
0: Tot straks. Ja.
3: Oké, doei.
1: Ja, als er luisteraars zijn die in zo'n situatie verkeren, zeg maar, ik denk niet met de Nobel, want dan word ik dat nog
0: naar
1: mijn privé wasabi. Maar het gaat meer van als je in zo'n situatie bent van je denkt dat ik wil niet trouwen, ik wil geen samenlevingscontract sluiten, maar je hebt een verdomde goede baan. Hou er wel rekening mee als die ene partner komt weg te vallen, dat je helemaal niks hebt.
3: Maar tegenwoordig heb je in alle buurtwerkers vergaderingen. Dan kan je daar gaan, hier bij Witteboei in Witteburg. De mensen die hier in de buurt wonen, kunnen daar gaan. En die ambtenaren of die daar zitten, die begeleiden je naar de instanties.
0: Ja. Goed,
3: dus we moeten gewoon durven.
1: Ja, zeker.
0: Meneer Jan,
1: ook na de echtscheiding heb je er ook recht op.
0: Recht op, ja.
1: Krijg je kiesa-pensioen ook toe.
0: 100%. Ja. 100%.
3: Oké.
0: Okay. We hebben een beller en natuurlijk zoek u recht, ken u recht. U bent erin. Goedenavond.
4: Ja, wat is waar?
0: Goed.
4: Hallo, mannen.
0: Ja, misabipa.
4: Dat was vroeger.
0: Oké.
4: Okay.
0: Natuurlijk Dennis, weet je wat het is? Velen denken dat ze hun rechten kennen, maar ze kennen hun rechten niet. Want vandaar dus dat er dit onderzoek nu via de media bekend is gemaakt.
1: Ja, zeker. Want kijk, het is wel lekker. Je krijgt die toeslagen. Dat is lekker. Maar je laat ook heel veel liggen eigenlijk.
0: Nee, maar los daarvan. Onze landgenoten hadden een systeem die dachten dat ze veel belasting moesten betalen.
1: Klopt.
0: Als ze getrouwd waren.
1: Ja, klopt. Ja, dat had ik ook vroeger.
0: Moet je ook bijvoegen.
1: Nee, maar dat dacht ik ook vroeger. Die kan pas naar Holland. Toen ik begon met werken.
0: Ja.
1: Dacht ik van, hé, nog maar even je trouwen, moet je veel belasting betalen. Maar uiteindelijk ga je op onderzoek uit. En dan kom je de voordelen zien van, dat bij de partners toen het heeft een goede baan. Weet je. En dan dacht ik, dat is niet waar. En uiteindelijk trek je in het huwelijk.
0: De tijden veranderen, dus alles wordt duur, zeggen ze. En dan krijg je nu speciale rechten. Dus je kan nu vrij gaan trouwen. Betekent dat zowel links als rechts even recht heeft op als je bent komen te ontvallen.
1: Ja.
0: Isabi, de kisa

0: deel dat ook toegewezen. Ja, toch?
1: Ja, ja, zeker. En soms is het heel veel, want als de ene partner een goede baan heeft gehad, vooral bij de overheid, rijks of gemeente, en je wat boons aan heeft, is een hele dikke pot als je vooral als je lang hebt gewerkt. Het begint al bij 30, 35, 40 die jaren. Heb je een goede hap wat er achterblijft? En het is zonde dat de hap dat ik wou aan de staat.
2: Dat je
1: ja, ja, het is zonde. Ja, ja, ja, staatskas. Ja. Maar dan noem je like vrouw dono of like man is ja. Dono.
2: Okay.
1: Met lege handen.
2: We hebben nog een beller, Dennis. Laten we even kijken wie dat is. En dan zeggen wij goedenavond.
3: Hey, goedenavond, meneer Berend Studio.
2: Goedenavond.
3: Goedenavond, meneer Lucien.
2: Dag, meneer Lucien.
3: Nu, want ik was aan even. Meneer Mioroconatata is 40 jaar.
2: Ja.
3: En die moet je pensioen. De man in nodig is daar alles maar door je pensioen. AOW, de man nodig. Hier deed de man tak over pensioen naar de AOW. Maar zei de man tegen mij, de man tak je Mioroconatata naar Hoekhoofs. Mevrouw Nogroko. Dus ik ben verzekerd, mevrouw, een nabestaande verzekering. Dat ben ik ook doen. Dus mevrouw, een week is me. En alle jaar, mevrouw, ben ik in Polis, ben ik in Polis. Dat Tim deed, of mevrouw deed, dat mij zei. Een overzicht, om met mevrouw wat je ziet, om met wat je ziet. En als je nog bij wandelt, dan moet je gaan naar notaris.
1: Ja, ja.
3: Dat is wat ik dus.
1: Ja, maar waarom moest hij die Polis afsluiten erbij? Was de pensioen te laag?
3: Nee, geef ik gewoon een Hoekhoofs pensioenfonds mee.
1: Ja, ja, maar ja. Ja. Maar u zei, u moest die vrouw een verzekeren erbij.
3: Ja, dat is een verzekeren, nabestaande verzekering.
1: Ja.
3: Ja. Die vrouw met een watjes money.
1: Nee, maar was u niet getrouwd dan?
3: Ja, ik ben getrouwd, ja, natuurlijk. Je bent 64 jaar getrouwd. Nee,
2: ja, maar nu bestaat de mogelijkheid.
1: Nu is de mogelijkheid maar, van bij het huwelijk, automatisch krijgt zij het gewoon.
3: Oké, okay. Ja. Ik weet niet, maar voor die
1: die tijd was het anders.
3: En voor die pensioen, in mijn nodig ging uitkomen daarbij.
1: Ja, ja, ja.
3: Dan kan je met die mensen praten, weet je, om een ipje, om een ipje trouwen, die ze alles weet.
1: Ja, ja, dat is als je aan het voortijdig te komen ontvallen, dan kunnen ze je kinderen ook verder verzorgen.
3: Maar als je pensioen, je nog kan veranderen, niks morgen.
1: Nee, klopt, ja. Ja, nee, dat klopt.
3: Dat
1: ja, die overzicht krijg je ook altijd van ABP.
3: Dat is je dorpjes pensioen. De hele dag je nadering in dat ze hebben over pensioen. en die, weet je, zo direct die ABP, die is direct die ABP. Maar dat is alle pensioenfonds van in de jaren.
1: Nee.
3: Maar je wordt uitgenodigd.
1: ABP is van de gemeente en die sturen om één keer per jaar sturen ze een overzicht voor jou.
3: Maar daar word je uitgenodigd.
1: Oh ja, nee. ABP niet. Ja. De mensen zijn om een vetpot. De papier is zo apart of wat mooi.
3: Ja, maar mijn vrouw weet je, mijn vrouw ben ik me ook toe, alle jaren. Maar mijn vrouw deed ik bij haar, dus dat weet je.
1: Ja.
3: Oké, dat doen we dan even.
1: Ja, mooi. Nee, maar dank je voor
2: de advies. Ik kan go zoeken af Katinoro. Je go zoeken rechter. Nee, je kan je kiezen budget.
3: Oké.
2: Ja, Dennis, we hebben nog 7 minuten.
1: Ja, nog 7-8 minuten. Ja.
2: Wopotong.
1: Maar terwijl, je ziet dat het is een prachtig item, maar.
2: Ja, zeker.
1: Maar ik guess dat is mijn Fredef Bel. nee, maar kan dat is maar die na situatie dat er is, maar nou, Bel voet ik even in die situatie dat hij.
2: Nee,
1: dus
2: maar dan jammerke een wiki you.
1: Ja, we wiki, dat wiki we wiki des maar. En dat ik nou bemoei, we bemoei, ja.
2: Nee, onawan bemoei. Olopsi. Te we brasa uzerevi. Dus if you ab yepi van Odo altijd was or ya passi fa ikandoro snel drape. Ano so dan?
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ik bedoel, het is voor jou een komt het goede voor ook als je kleine
2: opening.
1: Als je nog ook als je jonge kinderen hebt vooral, want dan is er werk zo'n werkgever. Die is dan verplicht jou die kinderen te ondersteunen tot je 18e jaar.
2: Okay.
1: Maar if je nou trouw, na 3 moet je moeten moji.
2: Zeker.
1: Ja, dan houdt het ook op.
2: Oké. Wat op het wapen even?
1: Ja, zeker.
2: Oké.

0: Ja, en dat was Milton Galant. Oom Dennis, heb je nog iets in het kort? We hebben nog 4 minuten.
1: Als ik nog iets in het kort heb
0: Ja.
1: over deze item.
0: Ja.
1: Nou, wat ik de mensen wil aanraden. Neem een jurist of een advocaat. En laat die bepaalde zaken voor je bestuderen. Wat de voordelen en de nadelen zijn. Ja, en laat het niet liggen. Ja, als je een partner hebt waarmee je al jaren een relatie hebt. En die een goede baan heeft. Laat het niet liggen. Het zou zonde zijn als die komt te ontvallen. Of de vrouw komt om te vallen en je laat bijna 1600, 1800 euro in de maand daar liggen. En misschien werk jij nog, misschien voor 2500. Nou, die weduwepensioen, dat die 1800 komt gewoon naar jou toe.
0: Dat is zonde.
1: En die kan je gewoon bijzetten bij die 2500 euro.
0: Ja, dan gaan we nog naar de muziek, Dennis.
1: Ja.
0: Die laatste 3 minuten, ja, oké. Okay.

0: Dennis, we hebben een beller die even wat wil vragen. Ja. En die zetten we nu in de uitzending. We hebben nog 1 minuut, mevrouw.
1: Ja, dit is snel gebeurd.
0: Nee, gaat u stel uw vraag.
1: Ja, hallo, goedenavond.
0: We hebben nog 1 minuut.
2: Goedenavond.
1: U heeft daar net een betoog gehad over de pensioenen.
2: Ja.
1: Maar hoe zit het met de bankwezens? Want daar wordt er ook in gerommeld, hè?
2: Ja, kijk, en, het geld die op de bank is, als u niet getrouwd bent of u hebt niks vastgelegd en uw partner laat geld op de rekening, kunt u dat ook niet zomaar gaan halen, want u kunt het gaan halen, maar het moment zou je kunt kijken en dan met man alle problemen, u gaat het halen, dan gaat u wel voor alles opdraaien, alle paaimangs. Dus het enige wat je kunt doen, u kan zeggen van, hey, die man heeft 7.000, 8.000, min nog wat te

0: regering. Want als hij nog meer schulden heeft en het moment dat u het geld gaat halen of iemand anders gaat halen, heeft diegene dat een probleem, want dan komen ze bij hem. Dus je kan het rustig daar laten met Bangikosko familie en dan kan de familie via de rechtbank afstand doen. Dus via de rechter, via de rechtbank kan je dan iets laten tekenen dat je afstand doet van alles.
1: Oké.
0: Okay. Okay, dan wie soort pa mama bij Abi, de man ik kon naar jou.
1: Oké.
2: Oké.
1: Ik blijf luisteren.
2: Dank u, dank u. We hebben nog 30 seconden, helaas.
1: Ja, goed.
2: Oké, okay, doei.
1: Ja hoor, ja. Tot zo.
2: Oké, okay, doei.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat van het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken. Omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
0: Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
2: Sensatie. Sensatie zoeken.
3: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
2: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
0: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
7: Radio Swammerdam. Hoezo?
8: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
9: Radio Swammerdam.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. 9 FM in de ether.

Yusa Kulturu Wenkri. Drape je fin alla kulturu van Oudu. Leki souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yusakulturu.nl. Ook via www.yusakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Bakkerij Babu, voor al uw verse broden en verjaardagstaten, ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Babu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Babu.

is natuurlijk voor zekerheid en kwaliteit. Bel de heer Piqué 06 26 27 6618.

0: in de maneschijn presenteert met trots op vrijdag 23 oktober. Dori Netti met Dino Burnett.
1: Jonat manga taya. In een boefnjang. Mij een boefstrawetto. Ef den een substance douane met de brania seyozo. We got the heavy note aan attackers. Na you ado apfano.
0: Met extra attracties van Sankova, de boy Fabirti en MC Rob. Bengel. Haal de kaarten aan €20 in de voorverkoop bij Ricardo's Eethuis, Lilian Deetman, Tante Thea, Dino Burnett zelf, Merlin Bossa, Sigo, Sigarenwinkel Gansenhoef, Mavis Nipte en de Dravers. Geen kaarten aan de poort, dus haal de kaarten in de voorverkoop, want vol is vol. Vrijdag 23 oktober, inloop 6:30, show van 6:30 tot 10:30.
1: Een middenkaartje, brief in envelop.
0: Tori Netti met Tino Burnett in Clubhuis Kindervreugd, Grammatweg 31A, 1095 JS Amsterdam Oost. Voor info, bel op 0616-965858.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: over 7. En dan gaan we praten over sport. Ik heb toevallig een van de harde schijven meegenomen waar eigenlijk het sporttune niet is geprogrammeerd, helaas. Mijn verontschuldiging, maar ik zal dat een van deze dagen afronden. Om Dennis, ben je zover?
1: Ja, ik ben zover.
0: Nee, we zijn een meter afstand van elkaar, ver ben je niet. We hebben ook naar de wedstrijd gekeken van Suriname. Je zat ze naar Mikondre. Drapen mi geboren. Mine verlogen mi ik.
1: Ik ook niet.
0: Taki, hierna min af drapen, min af zo of zo. So. Mi etang wasanamang. En mi lop Mikondre true. En Mika singa singing. Maar goed, door een rode kaart is Suriname deels ten nadele gebracht. Want als je met 10 man voetbalt tegen 11, dan weet je al dus dat de 10 mannen, of laten we zeggen de 9 mannen, harder moeten gaan werken. Dennis Fight, denk aan moment DC.
1: Nou, om eerlijk te zijn, ik ben opgebleven voor de wedstrijd. Ik heb naar die wedstrijd gegeven, die wedstrijd. Suriname was, ga je eerlijk zeggen, sterk. Goed partij gevoetbald. Waarbij ze ook nog kansen hebben gehad.
0: Oh,
1: Was het in
0: oké.
1: de eerste, volgens mij in de eerste helft of zelfs na de rode kaart hebben ze ook nog kansen gehad. Gegeven moment rust. In de 67ste minuut zag ik plotseling de arbiter rood trekken. Maar ik kon in eerste instantie niet volgen waarvoor dat was.
0: Oké.
1: Rood. Later hebben ze toen
0: Je hebt
1: de.
0: slapere ogen
1: Nee,
0: dan.
1: ik had geen slaap. Appelé bij Spaan toch? Dus ik bleef kijken en uiteindelijk kwam de herhaling. En toen bleek dat het publiek al een hele tijd apengeluiden maakte naar Margaret. Die daar op de vleugel stond. En op een gegeven moment heeft Margaret, zeg maar, hij kon het niet meer een bol werken. De druk en ook de vernedering. En het moment dat ze dat weer deden, heeft hij de vinger gewezen naar het publiek. En dat heeft de grensrechter gezien. En die heeft dan zijn
0: Collega.
1: collega, een scheidsrechter, erop geattendeerd dat Margaret iets heeft gedaan die door de beugel kan. En de arbiter zelf heeft het niet geconstateerd. Dus in principe had hij Margaret kunnen roepen en een geel kunnen geven, want je hebt het zelf niet geconstateerd. Jouw collega zegt jou wat. En ja, hij trekt meteen rood voor Margaret. En Margaret loopt dan weer weg. En hij maakt een spuugbeweging naar het publiek ook.
0: Oké,
1: Ja.
0: er zijn drie dingen die bij mij inspelen. Eén, op dat moment moest de trainer zelf de voorzitter en eventueel vervangende voorzitter, want die zaten ook op de tribune, die moesten eigenlijk de trainer sommeren om te zeggen, wij luisteren, we gaan van het veld af.
1: Ja, dat dacht ik in eerste instantie ook. Maar ik heb het een beetje helemaal gevolgd op social media. Ook met commentaar van, zeg maar, op de radio van Suriname. Met mensen, zeg maar, die zeg maar, in de commissie zaten van de SVB. Een van die sportjournalisten, die zat een tijdje in de commissie. En vorig jaar tijdens de wedstrijd met El Salvador was hij de man die zeg maar de klacht had ingediend voor Suriname. Maar
0: Oké.
1: hij zit niet meer in de commissie, dus verbonden aan de SVB. Dus heb ik naar hem geluisterd. Hij heeft gezegd van nou, dat had Fraser niet kunnen doen. Hij zegt, want als Fraser dat had gedaan, weglopen met zijn spelers, dan had het fataal voor Suriname kunnen zijn dat hun Suriname een hoge boete hadden gehad.
0: Of geroeid
1: En
0: worden.
1: gecorrigeerd werden. Ik zeg om bij de spelers weg te lopen. Ik zag het wel anders. Ik had zoiets van: een rode kaart kan je niet terug. Gaat een arbiter draait bijna nooit een rode kaart terug. Heb ik nog nooit gezien in de voetbal gebeuren. Ik weet niet of jij dat hebt gezien, Ramon, eerder.
0: Nee,
1: Ik heb
0: nee.
1: gezien: als je rood geeft, is rood. Ja?
0: Rood blijft
1: Hij
0: rood.
1: blijft rood. Je gaat eruit. Maar waar ik mij wel aan heb gestoord, de ploeg van Suriname was zo goed bezig. Verdomd sterk.
0: Stukken beter.
1: Ja, stukken beter. Je zag dat die jongen qua balpositie, tactisch, alles was goed. In mijn ogen hoor. Ik weet niet van de luisteraars. Het moment dat Margaret rood kreeg, ja? Laat het aan de aanvoerder over om met de arbiter te gaan praten.
0: Te discussiëren.
1: Ja, te gaan discussiëren. Ja? Dat gebeurt niet. Het hele elftal, ja,
0: begon in een vecht.
1: Die gaat in een soort vechtconflict, ja, met de tegenpartij en bijna met de arbiter discussiëren. Waarbij er 12 minuten bij komen. Dus 12 minuten lang is men bezig geweest met halen en trekken. Ja, Ramon, kijk, een wedstrijd duurt 90 minuten.
0: Ik heb zelf dingen gezien, ook van Margaret,
1: ja,
0: die weggestuurd is. En dan ga je ook reageren op het publiek.
1: Ja.
0: En dan wijs je ook je middenvinger.
1: Ja, dus dat is gebeurd. Ja, dus ja. Dus, ja. Nee, ja, dat,
0: gespuugd.
1: Ja, nee, gespuugd. Dat heeft hij daar naar weer gedaan. Dus, ja, dus hij was al op het veld.
0: Ja.
1: En de apengeluiden. En op een gegeven moment heeft hij zijn middelvinger gewezen. En dat is gezien. Maar dan zeg ik, die 12 minuten dat jij loopt te discussiëren met de arbiter.
0: Mm-hmm.
1: Hij zal geen andere beslissing nemen om te zeggen van Margaret mag blijven. De wedstrijd gaat door. Nee.
0: Maar om eerlijk te zijn, zo'n topper Margaret die hier dat soort verschijnselen. Kijk, het is al een paar keren voorgevallen.
1: Ja, maar
0: zulke situaties
1: ontstaan. Geloof me, ik heb geluisterd naar mensen op sportgebied ook. Ze zeggen van, Ramon, op een gegeven moment, weet je wat het met je doet? Als jij daar loopt te spelen en dat je moet doen alsof je die dingen niet hoort. Apengeluiden.
0: Nee, kijk, je bent bezig met voetballen.
1: Ja, maar jij staat daar waar de druk zo hoog is.
0: Ja.
1: Toch? De mij verneder je. Alles wat aan de mij bargie, Ramon.
0: Ja, uiteindelijk
1: gaat reageren. Geloof me, ik zou ook reageren.
0: Misschien, maar...
1: Ik zou reageren.
0: Als ik... 100% stukken beter ben dan Guatemala, dat is mijn visie hoor,
1: ja,
0: dan zou ik proberen dat ene doelpuntje te proberen te maken.
1: En ja, dat klopt.
0: Niet in mindere mate om met 10 man te gaan voetballen.
1: Nee, dat klopt, maar de druk was groot en het deed die jongen wat. Ik kan het begrijpen, maar bar piti kogi of ik woehoe, alle geluid. Maar de boy is geboren, ja. En of een banaan naar je gooien, of in jouw banaan naar de afvoerder met Trouwegi. Je weet, die soort een vernedering. Je kan opnemen, maar laat die meneer even wachten, laat mijn verhaal afmaken.
0: Maak je verhaal af.
1: Dus op een gegeven moment zeg ik, die 12 minuten dat men loopt te zeiken daar op het veld, had men gewoon de wedstrijd meteen moeten hervatten, want rood is rood. En dan geloof me, Ramon, de wedstrijd was gestopt in de 94ste minuut.
0: 100%.
1: Was de wedstrijd gestopt, want er was geen blessure, er was helemaal niks.
0: Oké.
1: Okay. In de 94ste minuut, want de wedstrijd is beslist in de 96ste of 97ste minuut, waarvan die 12 minuten blessuretijd. Dus het gezeik van hun, ja, daardoor ook, en de actie van Margaret, met de Malassa play.
0: Laten we even kijken wat deze beller wil bijvoegen. Goedenavond, u bent erin.
2: Ja, goedenavond. Nogmaals.
0: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Ik ben het eens met, hoe heet die, Dennis nog?
0: Dennis, ja.
2: Ja, ik ben het mee eens. Maar wat mij wel stoort, hoe komt het dat Nacho 2 keer tegen Guatemala gespeeld heeft? Er waren toch andere ploegen in die pool, of niet?
1: Ja, dat klopt. En dat hebben we gezien. Men heeft zich dat ook afgevraagd. Want de andere partijen hebben maar één wedstrijd tegen elkaar gespeeld. Ja, ja.
2: Daarom.
1: Dus het was heel raar dat het kan... Ja, Guatemala had dan één wedstrijd minder gespeeld. Die andere ploegen hadden ook al, de wedstrijden gespeeld. Maar ze moesten allemaal nog één

0: wedstrijd spelen. Maar hoe dat komt, weet ik ook niet. Want Jamaica heeft niet uit en thuis en uit en thuis gespeeld ook.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt.
0: Dus, en hoe...
1: En ik vind... Ja?
0: Dus daar moet ik even gaan onderzoeken, vragen. En misschien dat ik erop terug ga komen. Maar okay. Het is heel raar dat ze tegen Jamaica twee keer hebben gespeeld.
1: Ja. Guatemala.
0: Ja, tegen Guatemala. Ja, dat klopt. Ja,
1: ja en ik vind het, wat op het veld heeft plaatsgevonden. Ik vind dat de baas van de FIFA, hoe heet die, Infantino, of hoe die man heet.
0: Ja, die heeft gereageerd. Hij staat volledig achter Suriname. Maar zolang de UEFA, dus CONCACAF, die nog geen stappen hebben ondernomen, kan de FIFA nog niks doen. Want pas als hun stappen hebben ondernomen, dan neemt de FIFA dat over. Dus men moet wachten of Suriname gaat protesteren, de klacht gaat indienen en kijken wat men daarmee doet. Maar wat een... het publiek, of wat men ook verbaasd heeft tijdens de wedstrijd. De baas die zeg maar de wedstrijd moet stoppen op dat moment, die tegen de arbiter moet aangeven van hey, de wedstrijd moet stilgelegd worden. Dat is iemand volgens mij uit Honduras of een van die landen die zeg maar daar namens de UEFA staat. En bij zulke situaties is hij die het seintje moet geven om te zeggen hey, stoppen met die wedstrijd, spelers van het veld. Maar dat heeft hij ook niet gedaan. Ondanks dat hij daar zat. Hij zat daar in het publiek en hij zag wat er gebeurde. Maar ja. hij heeft niet ingegrepen.
1: En die andere heren, die de grensrechters en weet ik veel allemaal, waren toch meer Amerikanen, of niet?
0: Ja, de hele kliek was Amerikaans. Zowel die,
1: en dat vind ik ook zo frappant. Ja, ik blijf verder luisteren, ja? Want het zat mij ook dwaas wat er allemaal gebeurd was.
0: Ja.
1: Okay. Ik blijf luisteren.
0: Ja, blijf. En okay, ja. Ramon.
2: Ja.
0: Bedankt. Ja. En wat er ook opgevallen is tijdens de wedstrijd.
2: Ja.
0: Nadat het schermutseling ontstond op het veld, zeg maar de vechtpartij.
2: Ja.
0: Tot de grote verbazing. In plaats dat de ME van daar, van het land, de Surinaamse voetballers ging beschermen. Want zij waren als gast daar. Zijn ze juist hun eigen voetballers gaan beschermen. Want er waren ook bijna geen Surinaamse publiek daar. Supporters.
2: Mm-hmm.
0: Guatemala. Met al hun supporters.
2: Okay.
0: Die konden juist een veld bestormen en takelde mooi af. Dus jij moest eigenlijk die Surinaamse jongens beschermen. Tegen die mensen van... Tegen die Guatemala supporters. En die voetballers. Maar de man kon beschermen de eigen voetballers, de ME. Dat was ook zo'n punt.
2: Kijk.
0: Dus die jongens stonden daar gewoon bloot.
2: Ja.
0: En het moment dat die jongens wegliepen, werden allerlei dingen naar die jongens toegeschroot ook. Met apengeluiden. Toen die jongens wegliepen van het veld. Naar de dugout. Naar de kleedkamer.
2: Dat stukje heb ik ook hier.
0: Ja,
2: dramatische uitschakeling. Ja. Suriname na de goal in 96e minuut.
0: Ja.
2: Het hele stadion maakte apengeluiden en dat is ook een bewijsstuk. Suriname is op wel heel pijnlijke wijze uit de CONCACAF gevlogen. De ploeg van Fraser had aan een gelijkspel tegen Guatemala genoeg gehad om in de kwartfinales te bereiken. Maar een tegendoelpunt in de 96e minuut maakte een einde aan die droom. En ik wil niet verder lezen, want er staat ook verder dat de speler die die rode kaart kreeg van Go Ahead Eagles is. Klopt dat?
0: Margaret, wat zei je, Ramon?
2: Hij speelt voor Go Ahead Eagles.
3: Ja,
0: klopt.
3: Voor Go Ahead Eagles.
0: Yeah.
2: Oké, okay, laten we even afwachten wat een... Suriname, kijk die rode kaart.
0: Ja, men
2: zou alleen maar een boete opbrengen, dacht ik.
0: Nee, ja, men moet een protest aantekenen.
2: Ja.
0: En als het aan mij ligt, moet de rode kaart van Margaret teruggedraaid worden.
2: Oké.
0: Okay. Dus protest. En als het aan mij ligt,
2: dan wordt de wedstrijd opnieuw
0: gespeeld. Ja. Of de FIFA boshoot ze eruit.
2: Nee, of de FIFA zegt, we spelen op een...
0: neutraal terrein.
2: Ja.
0: Of je gooit Guatemala eruit.
2: Oké.
3: Okay. En als ze spelen, vind ik ook, kunnen ze zonder publiek.
0: El Salvador heeft het ook gedaan. En die hebben een flinke boete gehad.
2: Ja, ja. Inderdaad. Dan, ja, ik weet niet als dit oud nieuws is. Want ik heb veel sport.
0: Nog een klein stukje. Op het moment dat de bussen wegrieden van de jongens,
2: ja,
0: werden de bussen ook belaagd.
2: Dat kan niet, man.
0: Ja, de bussen werden belaagd.
2: Dat kan niet. En eigenlijk de FIFA moet in principe ingrijpen.
0: Ja, de FIFA komt pas in werking op het moment dat de UEFA, want de UEFA is voor het Caribisch toch, dus het doet dat toernooi. En dan moet de UEFA eerst moet ingrijpen en dan komt de FIFA aan boord.
2: Oké.
0: Okay. Ik heb het toevallig gelezen bij van die grote baas van FIFA.
2: Oké.
0: Okay. Ja, het is een toernooi van de UEFA, dus we kunnen nog niet ingrijpen.
2: Oh, oké, okay. Dan wachten we het even rustig af. Kom ik eigenlijk, je weet, bij het Nederlands elftal. Die speelt waarschijnlijk morgen weer, hè?
0: Ja, tegen wie weer?
2: Duitsland, denk ik. Kan dat?
0: Nee, ze hebben al tegen Duitsland gespeeld, toch? Even kijken.
2: Voor de kwaliteit van Griekenland. Kan dat?
0: Griekenland hebben ze ook al gehad.
2: Dat laat Ron Jans blijken in een gesprek met... Oh ja, die hebben ook al gespeeld, want Ron Jans had ook gereageerd. Dat zeg ik, heb veel nieuws.
0: Ik denk tegen Zweden.
2: Moeten ze nog spelen?
0: Of niet?
2: Zou kunnen. Wacht, laat me even doorscrollen. Safi kan niks zeggen over de beslissing van de scheidsrechter om de eerste goal van Denzel. Dat is die wedstrijd waar Dumfries ook gescoord had, hè? Kan je nog herinneren?
0: Wat zei je?
2: Dumfries had gescoord in die wedstrijd tegen...
0: Die goal is ter onrechte afgekeurd.
2: Ja, ter onrechte.
0: Ter onrechte.
2: Ja, ter onrechte. En dan heb je ook Noah Lang, bankzitter. In de eerste helft Griekenland-Nederland. Vindt het meer dan schandalig wat zijn collega's in de eerste... Ja. Dat is ook een oude... Maar zijn, geloof ik, is die wedstrijd van zondag.
0: Ja.
2: Waar Noah Lang kritiek had toen hij op de bank zat. Hè. En de volgende wedstrijd vond ik hem weer beter spelen. Maar afgelopen, laten we zeggen.
0: Nederland speelt tegen Griekenland pas in november weer spelen ze toch?
3: 13 november.
0: 13 november. En tegen Duitsland 16 november.
2: Nee, dit zijn die wedstrijden, afgelopen wedstrijden.
0: Nee, de Nation League toch? We hebben het over de Nation League.
2: Een dominante Griekenland leek op weg naar een wonder. Maar in de tweede helft werd de nationale ploeg overgeklast door Oranje. Dat is de tweede helft, toen Oranje beter begon te spelen. Noah Lang begon afgelopen donderdag op de bank tegen Griekenland en zag het Nederlands elftal een waardeloze eerste helft op de mat leggen.
0: Ja.
2: Hij had dan ook geen goed woord over het optreden van zijn ploeggenoten in de eerste 45 minuten van de wedstrijd. Zoals wij in de eerste helft voor de dag kwamen, dan moet een keer afgelopen zijn, begint deze kritische speler.
0: Ja.
2: Lang vervolg. Ik heb te weinig interland gespeeld, maar ik hoop dat ik nu de weg omhoog weer heb ingeslagen. Ik moet ook kritisch zijn, want ik heb een paar jaar stilgestaan in mijn ontwikkeling.
0: Yeah.
2: Dat bekent hij eerlijk. Ik ben de eerste om dat toe te geven en daar ben ik trots op. En als we in die pool van Nederland kijken, dan zien we dus dat Nederland 7 punten heeft. Japan 5 punten, Zweden 4 en Tunesië 0. Als we kijken in die ploeg van pool van Duitsland, die 6 punten heeft, Ivoorkust 6 punten, en Ecuador 4, en Curaçao zit ook in die ploeg met 0 punten. Maar ik vond dat Curaçao ook een goed speelde. In Pool D, daar hebben we de Verenigde Staten 6 punten, Australië 4 punten, Paraguay 4 punten, Turkije 3 punten. Brazilië, groep C, Brazilië heeft 7 punten, Marokko 7, Schotland 3,

0: Haiti 0 punten. En in groep B, dan hebben we Zwitserland 7 punten, Canada 6 punten, Bosnië 4 en Qatar 1.
1: Ja.
0: In groep A, dan hebben we Mexico, oh die doet het goed, 9 punten. Zuid-Afrika 4 punten, Zuid-Korea 3 punten en Tsjechië 1 punt. Fight Denkatori, mijn broer.
1: Ik denk dat Nederland, ga je eerlijk zeggen, dan vind ik dat Nederland momenteel agressief speelt, zeg maar goed speelt, beter dan toen Koeman Boskoos was. Je ziet dat die jongens een echt willen. Je ziet ja, die potentie van die spelers nu.
0: Oké.
1: Okay. Ik zie duidelijk verschil.
0: Oké, okay, we hebben een beller en dan zeggen wij goedenavond.
2: Ja, ik wacht sport.
0: Oh, we zijn al bezig.
1: We zijn lang begonnen, oma Jan.
2: Maar ik hoor meneer Wilgo.
1: Meneer Wilgo?
0: Dat klopt niet.
2: Ja, hem hoor ik over VOVO praten.
0: Dat klopt niet, dat klopt niet.
2: Dan ben ik niet goed
0: afgestemd.
2: Nee, maar ik had voor het nieuws had ik jullie wel.
1: Ramon, put gaan boem.
0: Jawel, 100%.
2: Ik hoorde mevrouw die sport doet.
3: Oh, je hebt wel goed.
0: Mevrouw, hoe is ze?
3: Maminette.
0: Maminette, ja, klopt.
2: Ja, en mevrouw Dorothy hoorde ik even. Maar geen sport.
0: Oh, vreemd. Nee, maar u bent nu live in een sport.
2: Oké. Okay. Nou goed, mijn opmerking. Drie landen heb ik zo gevolgd. Ja, hallo.
0: Ja?
1: Ja, ik volg dat.
0: Klopt. Bent u er
1: ja,
0: nog?
1: Ja,
2: ik ben er.
0: Oké, okay. Gaat u gaan.
2: Ja, ik heb drie landen gevolgd. Met, hoe heet het? Nation League.
1: Ja, ik ja. Ben nu even. En,
2: ja, maar studeren, ik hoor.
1: Maar ik ga het naar achter voor je sturen.
0: Dennis.
2: Klopt iets ja. Niet hoor.
0: Ja. Ja. Ja. Alles heb ik hier onder controle. Ja, ja, ja.
2: Ik hoor Dennis.
0: Dennis is aan de telefoon. Ja, Dennis, je moet even ophangen. Glenn, zeg hem laat hij even ophangen, want het stoort.
3: Ja.
0: Oké. Ja.
2: Ja, nou, ik heb drie landen gevolgd. Dat is Curaçao,
0: ja.
2: Suriname en Nederland.
0: Okay.
2: Ik vind dat Curaçao het heel goed gedaan heeft. Nederland matig en Suriname. Nou, je zou niet zeggen zeer slecht, maar Suriname heeft slecht gespeeld afgelopen twee wedstrijden. En we zijn net als bij die WK, de eindronde van die serie, heeft Suriname twee wedstrijden weer, je kan zeggen, weggegeven. In Suriname hebben ze 0-0 gespeeld.
0: Ja.
2: En in Guatemala hebben ze in een blessuretijd nog een doelpunt te laten maken door de tegenstanders.
0: Okay.
2: En mijn opmerking is, kijk als je spelers moeten zich ook mentaal gaan trainen, dat je niet de geluiden, racistische geluiden van een deel van het publiek moet erop ingaan.
0: Okay.
2: Want daardoor verziek je jezelf. Je gaat de verkeerde ballen geven. Je gaat niet geconcentreerd moeten spelen. Wat Suriname moet doen, SVB en die clubs daar en hier, deze spelers moeten begeleid worden dat ze mentaal sterk zijn. Niet alleen dat je een goede speler bent, maar dat je je afsluit voor het geluiden, misgeluiden uit het publiek of tegenstanders. Want sommige tegenstanders doen ook verkeerde opmerkingen naar je, vooral als je donker gekleurd of zwart bent, dan moet je verwachten dat er altijd men jou uit jouw doen gaat halen met opmerkingen. Dat hebben we jaren hier meegemaakt. Toen men zo nog Stanley keeper was, men gooide een banaan naar hem. Dus daar moet Nacho

0: Nee, ik heb dat stukje toevallig gelezen dat de SVB ook daarin wil gaan investeren om spelers ja, geestelijk sterker te maken in die zin dat zoals in Guatemala die apengeluiden geroepen werden om dat gewoon te negeren.
1: Ja, nee, maar daar is, kijk, een coach kan niet alles. Dus je hebt bijstand nodig van psychologen, noem maar op, andere soort. Hier heb je bijna meerdere deskundigen bij een club.
0: Oké.
1: Waardoor je de spelers goed voorbereidt op onwelwillende bejegening.
0: Begrijpelijk. Meneer Jan, ik heb even een vraag. Heeft u ook waardering voor deze voetballer Virgil van Dijk, die de bijzondere gouden schaal in zijn 100ste interland in ontvangst mocht nemen?
1: Ik vind hem een goede speler. Ik vind dat hij is hier niet doorgebroken, maar in Engeland is hij doorgebroken en sinds toen nu 100ste wedstrijd, dacht ik, hè?
0: Ja, 100ste, ja, klopt.
1: Voor Oranje. En ja, je hoeft niet altijd eens met hem te zijn, maar ik vind hem die waardering dat hij dat verdiend heeft.
0: De leider die hij nu momenteel overgenomen heeft, vind ik prachtig. Samen met Dumfries. Ja, en de nieuwe speler die ook is ingevallen. Die heeft waardering voor hem, omdat hij zegt: hey, ik heb twee goede leiders en ik wil ook zo'n leider worden. Weet u?
1: Nee, maar ik heb vorige week al gezegd. Kijk, hij is bekritiseerd door die ene journalist. Je moet daar technisch of tactisch omgaan met zulke kritische journalisten. Ze mogen hun vragen stellen. Meneer Rien, of hoe hij heet, van Telegraaf.
0: Ja, van Telegraaf, ja, klopt.
1: Ja, als die man jou over WK vraagt. We zijn al 3 maanden bijna voorbij WK. Had ik gewoon gezegd, meneer, u bent te laat met uw vraag. Dan afgelopen.
0: Ja, maar dan had je hem direct schaakmatten hoeken kunnen
1: Ja,
0: zeggen.
1: ja.
0: Ja, klopt.
1: Als ik bel en ik zeg iets. Wat 2, 3 maanden, dan kunt u zeggen, maar meneer Jan, Hattoripsas is zo maar langer.
0: Ja, klopt. Oké, goed.
1: Dat is die coaching van spelers, hoe ze zich moeten uiten.
0: Ontwikkelen ook.
1: En ook met de pers. Kijk, de pers mag kritisch zijn, maar als je wil praten, dan praat je over de afgelopen wedstrijden. En
0: Ja,
1: dan kun je zeggen, ja, Oranje heeft 2 gelijk gespeeld, 2. Dus ze hebben half gepresteerd aan wat wij hadden gedacht.
0: klopt,
1: Toch?
0: klopt, ja, klopt. Goed.
1: Suriname, Nacho heeft het slecht gedaan, dat moeten we ook zeggen.
0: Ja.
1: En ze doen het slecht vanaf 2019 tot nu met spelers van hier en met coaches van hier. Dus ik zeg. Kijk ook naar de SVB en de clubs in Suriname moeten hun spelers op een hoger niveau, desnoods coaches uit Spanje of Argentinië of Brazilië, die coaches kennen de landen daar waar Suriname in gekaderd is.
0: Oké, okay, goed. Meneer Jan, mag ik u voorlopig
2: maar,
0: even bedanken?
2: Nee, maar ik heb even een vraag aan meneer Jan.
0: Ja, ja.
2: Ik heb die hele wedstrijd gevolgd. Ik weet niet meer als meneer Jan dat heeft gedaan. Tot 4 uur in de ochtend.
1: Maar, nee, ik heb even gekeken.
2: Ja, maar wat vond u slecht bij Nacho, aan Nacho? Qua voetballen op dat moment, want qua voetballen vond ik ze niet slecht.
1: Nee, kijk, Nacho, die 2 laatste wedstrijden.
2: Ja.
1: Je, net als bij WK,
2: ja.
1: De 3e wedstrijd was belangrijk,
2: ja.
1: In Suriname, toen,
2: ja.
1: En nu weer.
2: Dat
1: En
2: klopt.
1: daar hebben ze met steun van de supporters hebben ze geen winst kunnen halen.
2: Ja.
1: En dan ga je daar naar, kijk, al die 3 ploegen.

0: Nu, landen.
1: Hadden 7 punten.
0: Ze hebben 7 punten.
1: Ja, en wij stonden als nummer 1 stonden wij tot de, tot de laatste wedstrijd.
0: Dus daarom zeg ik, in Suriname hadden ze de derde wedstrijd
1: moeten afmaken.
0: Moeten verzilveren in doelpunten.
1: Dat klopt.
0: Dat hebben ze niet gedaan. Wat heeft Guatemala gedaan? Guatemala, de speel, sommige spelers en het publiek, een deel van het publiek...
1: Hebben geprovoceerd.
0: Geprovoceerd en die spelers van... Een van de spelers die die rode kaart heeft gekregen, is erin getrapt.
1: Ja.
0: En je ziet dat hij als hij weggaat, dat hij twee keer een spiegelende beweging maakt naar het publiek. Moet je niet doen.
1: Ja.
0: En nu hebben ze een klacht, maar FIFA gaat die wedstrijd niet terugdraaien.
1: Nee, nee, nee. Misschien ook uit een boete.
0: Een boete gaan ze krijgen.
1: Zeker.
0: Maar dan heb je weer een mooie toekomst voor de komende weken. Maar nu moeten ze gaan spelen over een maand weer.
1: Ja, moeten spelen. Ze hebben nog een kleine kans weer. Maar...
0: Ja, voor,
1: net wat u heeft aangegeven, precies met het WK gebeuren. De laatste wedstrijd hebben ze ook een verloren. Ja. En hier met dit ook hetzelfde beslissende wedstrijd ook weer verloren. Ja. Net als het WK.
0: Dus dat, we hadden tijdens de WK die derde die wedstrijd in Suriname.
1: Moeten
0: en
1: winnen.
0: Nu die wedstrijd in Suriname moeten winnen. Ja. Dan had je die vierde wedstrijd niet nodig.
2: Ja, klopt.
1: We wachten af. Ja.
2: Oké.
0: Okay, maar ik hoop dat ze naar ons luisteren. Maar ik heb net een bericht naar jullie gestuurd, Ramon, waar ik gezegd heb, de coaching, mentale coaching van de spelers is belangrijk.
2: Ja, zeker. Ben ik wel met u eens. Ja, bedankt.
0: Ja, dank je.
2: Ja, oké. Dennis, als we even kijken naar de bondscoach van Frankrijk, Zidane.
1: Ja.
2: Die heeft gereageerd op de situatie van Cristiano Ronaldo. En deze superster vertrok afgelopen week vroegtijdig bij het nationale team en heeft zijn laatste interland mogelijk al gespeeld. Zidane bracht zondag op de persconferentie een ode aan zijn ex-pupil, met wie hij geweldige successen beleefd heeft. Cristiano Ronaldo moet vrezen voor een zware straf.
1: Ja. Van wie?
2: Vanwege van de KNVB eigenlijk.
1: Cristiano Ronaldo?
2: Ja. Die schorsing dreigt voor Cristiano.
1: Nee, je zegt van de KNVB.
2: Nee, niet van de KNVB, van de bond.
1: Van de bond?
2: Ja, van de bond.
1: Nee, maar waarom zou de bond die man moeten straffen? Die man heeft al bedankt.
2: Nee. Ja. Nee. En het gaat over misschien of Evie Barke of Wandusu.
1: Ja.
2: Ronaldo vertrok na de tumultueuze week. De spits was niet blij dat hij geen speelminuten kreeg. Dus... tegen Noorwegen.
1: Ja.
2: Dus hij speelde ook voetbal, daarom is hij weggelopen.
1: Ja.
2: Maar goed, laten we even kijken. Curaçao heeft ook Trinidad en Tobago laten weten te verslaan in de CONCACAF in de National League na een ongekende comeback tegen Costa Rica. En de ruime overwinning op Nicaragua waren de manschappen van Dick Advocaat. En ditmaal te sterk voor Trinidad of Tobago. Er werd met 1-0 in eigen huis gewonnen. Ook het derde duel in de lange interland break werd gewonnen door Advocaat en zijn manschappen met 3-0. Dan heb ik een heel vervelend bericht, Dennis.
1: Ja.
2: Blessure bij spelers van WHDW door glad kunstgras.
1: Wow.
2: Ja, de senioren weigeren te voetballen op het hoofdveld. Een nieuw kunstgras blijkt een hoofdpijndossier te worden bij deze huidige club.
1: Ik ben ook nooit
2: in Amsterdam-Oost. Het veld is aangelegd in afgelopen maart. Maar de afgelopen maanden stapelen de problemen zich op. En sinds augustus weigeren seniorenteams nog te spelen op het hoofdveld. Een bekende voetballer, Nijssen, dat is de voorzitter, noemt het een hoofdpijndossier. Dus hoe zal dit worden opgelost? Denkatori en een topvoetballer, Correira, Tim Correira, van zaterdag 1, die heeft bedankt voor de wedstrijd van afgelopen zaterdag.
1: Oké.
2: Okay. Ja, en dan komen we zo zoetjes aan het einde. Die heeft opgehangen. We komen zo zoetjes aan het einde van het wekelijkse sport. Tenzij Dennis nog iets heeft bij te voegen.
1: Even kijken.
3: Ik heb ook even aanvullingen. Gisteren heb Messi zijn laatste wedstrijd voor Argentijnse elftal gespeeld gisteren.
1: Afzwaai.
3: Ja, tegen Benin hebben ze gewonnen 3-0.
2: Oké, okay, daar heb ik een hele mooie afsluiting. Jezus komt met opvallende boodschap.
1: Wie Jezus?
2: Ik heb het bewust gelaten tot het laatste.
1: Jezus.
2: Jezus komt met opvallende boodschap naar Ronaldo Rel. Is makkelijk op te lossen. En we denken allemaal naar een andere Jezus. Maar het is George Jezus denkt dat de hele situatie rondom Cristiano Ronaldo een misverstand is. De Portugese bondscoach sluit dan ook niet uit dat de 41-jarige aanvaller gewoon weer terugkeert bij de ploeg van Ronaldo.
1: Minder denk je.
2: Portugal.
1: Minder denk je. Na als persoon nummer 9 zou weer naar Matrino zijn leiden.
2: Wacht even, ik krijg een beller. We gaan hem verbinden.
1: Minder denk je. Na bro, amok op robani.
2: U bent erin, meneer.
0: Met Jan even.
2: Ja, ja.
0: Kijk, over Ronaldo. Ronaldo was gestopt voor Nationaal Elftal. Ja, naar WK.
2: Ja.
0: De bondscoach en de voorzitter van Portugal, die sportbond, hebben hem toen gevraagd om terug te komen.
1: Ja.
2: Okay.
0: Hij is geweest, ze hebben hem 1 wedstrijd, 1,5 uur laten spelen.
2: Uh-huh.
0: En hij ging vanuit dat hij ook de tweede en derde
2: wedstrijd... Dat hij basis was, klopt.
0: Dus hij heeft gelijk, dan hadden ze hem niet moeten vragen om te komen.
2: Oproepen, ja, klopt.
1: Ja.
0: Dus die Zidane heeft gelijk om die bond een klap te geven.
2: Ja. Nee, maar daarom heb ik ook het laatste woord van Jezus gelaten. George Jezus is ook een medespeler van het elftal. Die heeft het makkelijk dus
0: ik vind dat ze ook hadden moeten zeggen, net als met Messi. Messi, jij speelt een laatste wedstrijd. Dan ziet iedereen en dan neem je afscheid. Maar dat hebben ze niet gedaan met Cristiano. Ze hebben gezegd, ja, bedankt.
2: Bent u er nog, meneer Jan? Nee, bent u er nog?
0: Ja hoor.
2: Oh, oké, gaat u gaan. Ja.
0: Daarom vind ik dat Cristiano Ronaldo niet fout is geweest.
1: Nee, ik geef hem gelijk, want ik vond zo, wie ben je een voetballer?
0: Ja.
1: Dan je laat me opwarmen ook. Drie minuten voor tijd opwarmen, dan ga je me erin gaan gooien 2 minuten of 3 minuten.
0: Nee,
1: ik zou niet gaan.
0: Dat is wat Van Basten gedaan had met Seedorf, dat weten we nog toch.
1: Ja, toch, ik zou niet gaan hoor. Dat zouden ze me bedanken, maar ik zou dit
0: verder niet gaan. Toen iedereen klaagde dat waarom hij Seedorf niet opstelde, heeft hij 5 minuten voor uitscheiden toen Seedorf in de wedstrijd gebracht.
1: Ja, oh nee hoor.
0: Dus wij moeten, de coaches moeten weten dat je dat niet kan doen met zo'n topspeler.
1: Met een topspeler. De mensen zeggen in de tsunami dat je brokka man, je vernietigt hem. Ja.
0: Maar Ronaldo krijgen ze niet klein. Hij is groter dan hun.
2: Oké. Meneer Jan, mag ik u bedanken voor de aandacht.
0: Oké.
1: Dankjewel.
2: Even kijken. Dennis, heb jij nog een aanvulling?
1: Nee, ik heb geen aanvulling. Ik denk dat de reguliere competitie gaat gewoon dan weer van start. En dan rond november weer zien we het Nederlands elftal weer aan het werk.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
2: Dan gaan we even naar de muziek. Ja, toch?
1: Ja.
2: Want we hebben nog 10 minuten. Mocht er een... Ja,
1: bellen zijn.
2: Oké, okay, laten we naar Kenny B luisteren. Even kijken. We hadden, zeg maar, hier was het. Ja, hier was het.

0: Ja, en Dennis, wij hebben nog een beller en dan zeggen wij goedenavond.
1: Goedenavond, Dennis.
2: Hey, goedenavond meneer Burleson.
1: Dennis.
2: Ja, ik luister.
1: Ik is even disco. Ik is even me afgeluisterd.
2: Ja, maar je zegt het maar, wat opvalt in het toernooi, die hele regio daar, waar in Suriname zit, op Suriname na Haiti en Jamaica, alle de team witty. Dus dan kan je begrijpen dat ze die jongens minder zien als mindere.
1: Je moet me doen uitspraak,
2: Oh. Ja,
1: als je mij legt uit, jongen, want ik ben zaak eerlijk, jongen. Maar Inge Disco, waar ik ja, moet je wat openlijk.
2: Ramon, Inge Disco, no?
1: Ja.
0: Meneer Burleson, even correctie. Uno mambo a discotheek het maar une disco.
1: The most active of the blowout food, this of me, modern Africa. This ankle, they not them. That so many you forgot Africa.
2: Maar heeft u
1: naar
2: die wedstrijd gekeken, meneer Burleson?
0: Is een heel mooi.
1: Nee, misschien 50 en 40 scoop. Oh, mijn lol. Oh, mijn lol. Ik heb voor Nederland een lobbag oman. Ja. Ja. FIFA, ik doe een diepgaand onderzoek. En. Of them I ABD and make it on them.
2: Is niet maar dat. Ik vind de hoogste straf wat FIFA moet geven, die gaat ze roeren gewoon van het toernooi.
1: Nou, Infantino heeft namens de woordvoerder gezegd dat hij.
2: Steun geeft aan Suriname.
1: No, maar dan de man. If as I'm sorry, Zuman, then the most problem I be. But this guy need do, yeah. I'm big fifty this minister Zuman begin ma. He football.
2: Ja, maar kijk, het gaat niet om het fifty. Fifty heeft de aanleiding. Het gevecht is gebeurd naar aanleiding van de apengeluiden. Daar af fifty begin. En ook nadat die wedstrijd was afgelopen, de spelers in Wagagwe. Ik hoor echt de koud voor gooien naar kleedkamer. Dus maar in Barca niet naar een apengeluidje. Maar ook bij het wegrijden met die bus, werd de bus belaagd. Dus, geloof me. Is Avetino dus zo, is nog zo erg?
1: Oh, Jerena. Mijn bon actie, maar je laat me uit aan de hand voor de apengeluidje. Maar Jerena. Me Max, en no one bel me up, meneer Bellen, man. Ik heb 6 maanden lang gehoord, me moffo. De man Max, de man ontwikkelde een nieuw motor aan de fabriek, aan de Mercedes, aan de Ferrari, aan de Carcon.
0: Meneer Bellen, daar moet ik u toch moet ik u feliciteren, want aan mijn You know what, Max? Hey,
1: that's I don't forget anything. And the fullback, Uru, Freedom Martin, on Facebook, Cup, on the Singapore, you know.
0: Hey, Mama, want ik wou een motor toch? Ik wou een merk.
1: Nee, je wacht hier. De man actief in een fort ontwikkelen van een nieuwe motor. En binnen een tumor zien ze kans om op de eerste plaats een wedstrijd te winnen. Dus de man, een management voor een man, De man is namens werken voor het uitdrukken van hij in morgen in Amerika zijn ze niet de afstand voor hybride.
0: Oh, oké. Okay.
1: En mijn Luco Mercedes naar kampioen in hybride. No one wil Mercedes in hybride.
0: Oké.
1: Okay. Ja, okay. Maar ik vind het een prestatie van je welste. En aanstaande vrijdag zijn ze in Singapore. Zie je rommat in mijn wiki ook de eerste training.
0: Nee, Dim Leesap is dat hij me praxeri even. Me praxeri even.
1: Ja. Daarom is het. Me drie om bottle champagne.
0: Oké, oké. Mooi, Tori. Maar goed. mooi, Tori. Goed, we houden ook
2: ja, meneer Bullerson, hang, hang nog even niet op. Kijk, iedereen baart dat ja, maar die jonge hartsen moeten beheersen. Meneer, dan moet je hem chappies even. Ik weet nog, ik was toen 19 jaar oud, dan dacht ik dat in Suriname. Toch? Daar had je een luitenant in Suriname. De man ging aan bijnaam dat hij toch? Maar een fluitmodel. Op het moment dat je op appelplaats stond of Amawakapsa, dat je vroeg die piti koko jamang, heb jij een probleem? Ja. Amaan dat die, mijn karamaning, want Amazon beplein nog bekend, en dan ben je zo in Nederland. Het moment dat je fluit aan geluid dat je amang, heb je een probleem?
0: Ja.
2: Appelplaats, het moment dat amang, snap u, dat amang draaien bakken goed is, dat je vroeg die. Aman draai dan maar actie sumaning. En je geeft niemand geeft antwoord. No, aman aman tak sumaning. Suma lafu. Klaar, je na klep. Aman teka her peloton. Yeah, her bataljon. Rex omkeer. Aman charu go adorosi. Omdat dat ding is. Het doet mensen wat als je iemand voor aap uitmaakt. Freuti, why be freuti? Aman be een probleem.
1: Overa afredi min abi order Ik ben een midden, maar ik heb het druk en ik ben met andere dingen bezig.
0: Ik heb nog één minuut.
3: Oh, wat jammer.
0: Ja, oké.
2: Okay. Anders even naar het nieuws.
0: Naar achter.
2: Dan krijgen jullie nog 10 minuten van ons.
0: Oké, okay. natuurlijk. Oké, tot zo. Ik draai even nog een muziekje, want Salto neemt zo meteen over.
4: Als je tegen me meent van
0: ja, zeg me, Dennis, zeg me.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
1: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
0: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa kulturu wenkri. Trape je fin alla kulturu van Oudu. Lekkie souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yusakulturu.nl. Ook via www.

www.jursacultuurroep.nl. Telefoon 020 60 80 04 48 of 06 81 79 75 78.

bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Bakkoe, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Bakkoe.

10-daagse busreis naar Spanje. Lorette de Mar. Vertrek op vrijdag 9 oktober 2026 en uw verblijf in een hotel op basis van vol pension inclusief 4 excursies. Kies natuurlijk voor zekerheid en kwaliteit. Bel de heer Piquet 06 26 27 6618.

0: vereniging De Maneschijn presenteert met trots op vrijdag 23 oktober Dori Netti met Dino Burnett.
1: Jonat Manga Manga Taya in een boef nyang, met een boef trouwetje. Ef den een substance douane met de Brania Seyoso. We got the heavy note aan het takroes naar jou ado afvano.
0: Met extra attracties van Sankova, de boy Fabirti en MC Rob. Pengel. Haal de kaarten aan €20. In de voorverkoop bij Ricardo's Eethuis, Lilian Deetman, Tante Thea, Dino Burnett zelf, Merlin Bossa, Sigo, Sigarenwinkel Gansenhoef, Mavis Nipte en de Dravers. Geen kaarten aan de poort, dus haal de kaarten in de voorverkoop, want vol is vol. Vrijdag 23 oktober, inloop 6:30, show van 6:30 tot 10:30.
1: Een middenkaartje, brief in het envelop.
0: Tori Netti met Dino Burnett in Clubhuis Kindervreugd, Grammatweg 31A, 1095 JS Amsterdam Oost. Voor info, bel op 0616 965858.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Dames en heren, goedenavond. Glenn achter de knoppen met wat reggae muziek. Mooie reggae muziek voor jullie. Maminette mag bellen, meneer Beulenson, meneer Jan, meneer Wooding. Favorieten van mij, jullie mogen altijd even bellen naar de studio.

0: Goedenavond, meneer Jan. U bent erin, hoort u mij?
1: Ja, ik hoor u. Nou, ik wil zeggen, ik wil meneer Burleson feliciteren. Eindelijk heeft Max een wedstrijd kunnen winnen. Want als een mensen hier, hij heeft een vernedering gehad in Zandvoort. Al die mensen gingen weg. Dus het is, die andere coureurs hebben hem een beetje laten winnen om Burleson te troosten.
0: Okay.
1: Dat is mijn opmerking.
0: Ja, is prima. Dank u wel.
1: Oké. Okay.

0: Ja, luisteraars, je hoort het prachtige reggae muziek. Nou, ik groet mijn tijd zit erop. Onze vriend Baby Boy en Omar Ramon die zijn nog even aanwezig in de studio. U hoort mij over een paar weken weer. Dus nou, een paar, zeg maar, volgende week ben ik er niet. De week daarop misschien wel. Een kleine korte vakantie. Ja. Ook Baby Boy, die is er ook niet. Mangama otekwa waka mooi in akondre pewego. Dus tot over 2 à 3 weken zijn we er weer. Ja, luisteraars, ik zou zeggen fijne avond. En bye bye, zwaai zwaai.
1: Luisteraars, dames en heren van Jamoreke. Ik zou zeggen een fijne avond verder. Net als hoe ik u heb aangekondigd van dat ik ook een... weekje er niet ben. Herfstvakantie. En dan na de herfstvakantie horen jullie mij weer. Groetjes, Glenn.
2: Ja. Dat zijn ja, de trouwe programmamakers van Jamoreke, die straks een weekje even gaan richting Spanje. Yeah.

En dat is niemand anders dan Brooke Benton, Chains of Love en Une Jeje Nwang Lobby. dan gaan we naar Clarence Carter, je weet de man van toen, Slip Away.

En natuurlijk, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb een paar bellers gehad na deze mooie pokoe, terugdenken naar de tijd. En natuurlijk ook een naaste familielid. Ja, we gaan, en dat is Jamurike, Radio Jamurike natuurlijk.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
1: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
0: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Van Caribisch Amsterdam, via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusra kulturu wenkri, drape je fin alla kulturu van Oudu. Lekkie souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud, vers en droog, geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yusakulturu.nl. Ook via www.yusakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78. Bakkerij Bam, voor al uw verse broden en verjaardagstaten, ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Bagu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15 en op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganzenhoefmarkt. Bakkerij Bagu.

groepreis specialist organiseert ook dit jaar een 10-daagse busreis naar Spanje. Lorette de Mar. Vertrek op vrijdag 9 oktober 2026 en u verblijft in een hotel.

dan moet ik hem even onderbreken. Waarom eigenlijk? Er is een plaat aangevraagd speciaal voor de baronesse. En dan wil ik deze plaat ook laten horen. I believe in you. En natuurlijk, baronesse, dat is allemaal aangevraagd door... ben vergeten hoe deze tante... ze woont in Spijkenissen hoor. De naam is me... Tante Loes, Tante Loes. Deze plaat voor u. Ja, en dan moet ik even kijken waar hij moet. Nee, dat is hem niet, dat is hem niet. Nee, Tante Loes, u heeft hem nog te goed van mij. Ik kan hem niet via Salto draaien. Ik zal hem thuis moeten organiseren. En dan moet ik hem even voor u draaien, later. Alleen, ja, ik ben nu even... ja, deze plaat moet ik even nog draaien. Denk het over.

0: hate me. Yes, don't hate me. En natuurlijk hebben wij de barrelessen onder de knoppen. En dan zeggen wij goedenavond.
1: Ja, goedenavond, Ramon. René gaat ook, Glenn. Goedenavond. Ja. Ramon, heel mooi, heel mooie muziek hoor.
0: Ik
1: dacht net naar een liedje van destijds. Of als je door. What I'm living for. Is not for you. Ik vond het zo geweldig hoor. Bedankt ook zo.
0: Okay,
1: voor.
0: So,
1: en ja, en Glenn.
2: Ja,
1: een
2: moeder.
1: Mooi programma. Heb je reggae muziek of is het West-Indisch?
2: Reggae muziek.
1: Oh, reggae hè?
2: Ja.
0: Moeder, ik moet u eerlijk zeggen. Ik heb net geprobeerd een speciale plaat voor u te draaien, aangevraagd door Tante Loes. I believe in you. Maar,
1: mooi hoor. Maar, Tante Loes.
0: Nee.
1: Maar, het wel, hè?
0: Nee, maar luistert u. Ik kan hem niet draaien, want ik speelde hem. Maar het lukte niet. Maar volgende week krijgt u dat te horen van.
1: Oké.
0: Ja?
1: Oké. Dank u wel, Tante Loes. Dank u wel, hoor. Geweldig, hoor. Maar ja, volgende week dan hoor ik je wel hoor.
0: Ja,
1: mooi zingen, echt mooi hoor.
0: Zeker.
1: Oké. En dan wil ik nou alle luisteraars groeten. Dag alle luisteraars, daar ben ik weer. Dag Rama nogmaal, dag Glenn nogmaal. Dag alle luisteraars, ik ben er.
2: Goedenavond, moeder.
1: Ja, dank je. Ik kan eerst met een lof aan de Heer. Kom en zing de lof van de Heer, iedereen die hem dient, die ook 's nachts in zijn huis is. Heb uw handen omhoog in gebed en zing de lof van de Heer in zijn heiligdom op de Sion. Daar zal hij u zegenen, hij die hemel en aarde gemaakt heeft. En ik heb altijd een voorwoord gegeven, maar het is ook een gebed, maar woordelijk. Woorden die mij zeggen, geloof in jezelf, heb vertrouwen. Weet dat er een kracht in je leeft, die je helpt bij alles wat je overkomt. Je mag de geest ervaren als het beste in jezelf. Maar stel je wel open voor de adem van God. Neem de tijd om te luisteren naar anderen. Samen te vieren en samen te zingen. Maar neem ook de tijd om stil te worden voor het gebed. En God op het spoor te komen. Om zo die geestkracht te vinden. En ermee aan het werk te gaan. Amen. En ja, oktobermaand. Maria Rozenkransmaand. En ook missiemaand. En heb ik nou het gebed voor Maria. Voor Maria die we vandaag denken, milde God. Wij danken u voor Maria die we vandaag denken als mens, als wij. Voorbeeld dat in haar openheid voor wat ze niet begreep. Voor wat haar te boven ging. Niet alleen bij haar wonderlijke zwangerschap, maar ook nog bij zoveel andere vreemde momenten met die zoon van haar. U licht der wereld. Wij vragen u, schenk ons eenzelfde openheid als we in ons leven de dingen merkwaardig lopen. En wij niet precies begrijpen hoe het allemaal zit. Dat vragen wij in de kracht van de Heilige Geest door Jezus Christus onze Heer. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Hij Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik heb het liedje gekozen voor vanavond. Kom maar aan hoor, het is ook een Maria liedje.
0: Oké.
1: Maria te beminnen, wat zalig genoot. Ze is onze moeder, de moeder van God. Maria, mijn moeder, u wijd ik mijn hart. Aan u mijn liefde, in vreugd en in smart. Zijn soms onze krachten te zwak in de strijd. Dan sterkt ons uw liefde, o moeder, altijd. Maria, mijn moeder, u weet ik mijn hart. Aan u mijn liefde, in vreugd en in smart. Hij zijt mijn vertrouwen in voorspoed en nood. Op u zal ik hopen in leven.

0: Nou, maar bedankt dat ik dit weer mag doen.
1: Dank u wel.
0: Bedankt.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Tot de volgende keer.
0: Volgende week met Gods wil.
1: Zeker.
0: En ook met Glenn ook. Groetjes over. Tot de volgende week weer met Gods wil.
2: Ja, moeder. Goedenavond. Volgende week ben ik even met vakantie. Een weekje dan. Die week daarop ben
0: ik er weer.
2: Ja.
0: Ja, oké dan.
2: Ja,
0: maar ja, je luistert toch wel.
2: Ja, zeker, moeder.
0: Ja, dat is goed. We hebben een prettige vakantie te doen. En jullie beiden gezond naar huis en gezond.
1: Kom goed.
0: Naar bed.
1: Ja, dank u.
2: Goed, straks wel te rusten.
1: Ja,
0: jullie ook hoor.
1: Ja.
2: Dag, moeder. Okay.
0: Allebei.
1: Dank u.
0: En ja, ook meneer Viva. Meneer Burleson. Tante Loes. U ook. Gezond naar bed en gezond weer op mevrouw Zeder of u ook. En dan dochter lief en zoon lief, tante Mau, u ook. En we willen VVV nog, vrede, vriendschap en vertrouwen nog wel. Mevrouw Archidie, mevrouw Ursula, mevrouw HGD, veel liefde. Helen en meneer Jan, hoe gaat het mee? U ook. Straks naar bed mevrouw Carmen en mevrouw het raam. Meneer Burleson ook nog weer. Marcel en Rimia, Noortje en Edna. Dag Shirley, de 11e. Piep. Debbie, Rabbi en Jukke, zijn moeder, de hele familie Edna op deze. Piep, hoera. En Stanga. En alle luisteraars van Radio Jamorikken en van alle radiostudio's. Wie ik vergeten ben. Groetjes. Oké, dan. Zonder met de gezond weer op. En tot de volgende week weer met schip allemaal. Doei. Ramad, laat je dan.

0: en jarig. En de jarige hoort piep de piep en de piep. Hoera, hoera, hoera. Oké, dan.
1: Doei, doei.
0: Doei, doei. Oh, ik ben Deelsie. Dag Deelsie. Doei, doei, doei. Oké.

En dan wil ik, ik heb nog 8 minuten. Er is een speciale plaat aangevraagd. En dat is voor Maminette. Good night, my love.

Dames en heren luisteraars, bij vanuit deze plek, Studio Riamo Rikke, groet Glenn alias Babyboy. Ik groet alle luisteraars over de hele wereld. Vooral mijn fans in Amsterdam Lobby. Ciao, ciao, bye bye.

natuurlijk les dat. ja, ik moet even bijkomen, want ik heb nog 3 minuten. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van deze uitzending. Het was mij genoegen uw gastheer te zijn. En niet te vergeten, we hebben nog ongeveer 7 nummers over. En volgende week dan proberen wij die 7 nummers weg te geven. Ja? En dan zeg ik nogmaals een fijne nachtrust.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
1: Disco zonder drempels.

0: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het station van de onbekend tot bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij Mart. Het communicatieinstituut van de Popiopis, persoonlijkheden en bekendmakingen. Al langer dan 38 jaar, de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam. Onbekend tot de bekendmakingen. Bel met 020-6799-665. Of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. Mart, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020-6799-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Hier is Marta. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Het was niks met liefde te maken.
4: Dat was... Ik denk, Appie zei dat Oebe Jong, je had nog geen idee.
3: Ik
4: ga met haar de rest van mijn leven starten. Nee. No, dat nog niet.

0: Als aan dat.
1: Ja, maar dat is toch. Kijk, ik stel die vraag is bijzonder om te weten.
2: Ja, sowieso.
1: Weet je, want tegenwoordig gaat men in een dansie, ze willen verliefd worden en ze zoeken echt, ze gaan er echt op uit. Maar de mindset van toen was totaal anders.
2: Ja, heel anders.
3: Je was de leuke jongen.
1: Ook interessant voor de mensen om te weten die dat niet
2: doen. Eigenlijk toch, je kan bijna zeggen van populaire mensen zochten populaire mensen uit. Va mille bij de populair man draai dan. Echt vallen ze op Emil van, door zijn populariteit bijna in Kataki.
1: En je werd populair door niks te doen?
2: Man was populair toch.
1: Wauw.
2: Tegen Fossi, als je bij de Tien zo goed looking was je al populair. Als je weer een select van Parijs uit, was je populair. Alles maakte jou populair die tijd.
0: Ja. Gewoon.
2: Rij een mooie wagi. En ik ga om een wagi, maar ik populair door een wagi.
1: Ik ben bobere, wat mooi wagi.
0: Precies. Mijn broer, ama bij 1528 i, ama gij mijn senator. Is dat niet zo? Jongen, nou, bedankt aan mijn senator. Ben je weer in?
2: Ja, want ik wist dat senator naar luxe auto.
0: Naar luxe auto.
2: Ja.
0: Ja, dus het was een hele mooie tijd, ja. Hè? Gaan zo de jaren 70, 80.
2: Ja.
0: Dan heb je toch eind 70, eind begin 80. Zo was een hele mooie tijd.
2: Ja. Oké.
1: Okay. Nou, ik ben blij dat ik een onschuldig jong meisje was in die periode, hoor. Totaal onschuldig. Jawel. Nee, maar die meneer die net gebeld had, hij kaartte iets aan.
2: Ja.
1: En mijn vader...
2: Blacka Gringo bedoel,
1: ja, mijn vader die heeft ook heel vaak in manifestatiezaal opgetreden met zijn band natuurlijk. Bontje Staars. Maar ik heb ook meegedaan aan een misverkiezing in speelzaal.
2: Maar jij was ook populair, no vergeten, door je vader.
1: Door mijn vader, want ik heb modeshows daar gelopen. Ik heb meegedaan, eerste prijs gewonnen. Ook misverkiezing als jong meisje. Eerste prijs. En geloof het of niet, laatst sprak ik erover. En het zijn mensen die dat kunnen beamen. In speelzaal van een zalig Daga.
2: Mm-hmm.
1: Zij organiseerde vaak, en Frankie Misijang, van die feestjes, gewoon feestjes, dansjes, maar dan met prijzen, met dansshows en zo. En het gekke ervan, ik heb van Gabian Boys, waar ben voor dat binnen toen de tijd?
2: Jackie Famiri.
1: Ja, ik heb daar in speelzaal letterlijk eerste prijs gewonnen bij een Gabian show.
2: Mm-hmm.
1: Weet je?
3: Jackie.
1: Bij Jackie show. En dat wil zeggen, zie hoe onschuldig ik was. Ik deed alleen mee met mooie dingen, boy. Ik keek niet naar silk hemden.
3: En lakosoe. Lak slipper.
2: Dus Milen op een vinnen, daar heb je steden.
1: Ja, op een vinnen, schreef. En dan later, die mijn aiko oppo.
2: Ai.
1: Toch? 18 jaar, 19 jaar. Dan mijn aiko oppo tapa styling.
2: Mm-hmm.
1: En ik weet dat de mode van toen was bruut. Weet je, een beetje baggy-achtige broekoe. Biggie eempie. En die kapsels, mijn god, die kapsels van jullie waren soms verschrikkelijk. Curly tijd, natte curly.
2: Het was een trend.
1: Oh,
2: wat hebben we wakker?
1: Maar ik weet niet, ik heb er nooit een aantrekkelijke styling gevonden van toen hoor. Maar sowieso, ik weet niet, die heren leken allemaal op de gebroeders Jackson.
2: Nee, nog vergeet dat ding voor Afro. Afro was
1: Afro
2: er ook, hè? Oké.
1: Blokket. Vooral die Blokket.
2: Blokket bij de voor Asanger Nembaga. Voor Cameo, no?
1: Cameo.
2: Ja, toch? Want dat man dat bekon aan Blokket, toch? Je vergeet van me dat neem.
1: Nee. Oh? Want dat was maar bekken aan een blokket fossiel.
2: Oh, ik dacht dat hij ermee was. Een
1: Amerikaanse zanger bekken aan een blokket. Maar het paste en hoorde erbij in die periode.
2: In dat periode, dat zeker.
1: Want de dames aan de andere kant, daar ging ik wel aan participeren.
2: Uh-huh.

0: de krosi voor de dames bij op extra schouderpads. De dames zo lees bij de eerste robot girls. Wie is nou wat? Truitje aan wie is nou en vooral de Japon.
1: En dat pas bij los de baarder.
0: Dat pas bij de zo heet dat desma skouru, niet normaal. Dat te desma beweer wat Japon zonder pads. Daar praat ik over mensen van dichtbij. Desma be soeko de pads. Heb je niet een schouderpads voor me? Mijn jurk valt. Terwijl na a Japon moest doen normaal. Desma weer de pads. Zo zo go naar de dansing. Het was een periode, maar het was een te gekke periode. Leuke periode. We tak voor godo na nga siri, toch? Wansa be de... Hoe familie bleek je uit? Voor kraaien en see, dat be de godo.
1: Ufo?
0: Nee, waf de tu. De be ala wiki te dansen, be ho drape, de be fetlek ago. Binnen en buiten. Na ufo, no?
1: Ufo, je wap. Ufo.
0: Ufo bij de alaagschalige danspressie. Ufo bij dans ala wiki. Ala weekend. Ala weekend effect. Godo was een beetje meer laid back.
1: Maar zijn die dingen die effect?
0: Ik heb geen flow idee, want mijn broer ben de waf de sabbe fetal. Dat ben go teken baby mama te in a dansie.
1: Dat ben om de baby.
0: Dat ben go teken
1: baby in a dansie. Om de baby.
0: Om de meid. Maar dat was iets voor daar, hè. Vergeet je niet. Dat hoorde daar bijna ja. Apprezi dat die krintak.
1: Zo moest het.
0: Daar moest het even zo zijn. Want krintak in misabi menige man go tek de meid drapi da. En dan weet je wat grappig is, luisteraars. Sommige vrouwen, hè, zoveel respect hè, voor die vrouwen. Andere van die vrouwen, de vrouw op de vriend. Toch? De vriend is swing naar alle de olo. Toch de vrouwen go vriend, dan gaan we uit als hem olo.
1: Maar dat pa bet doen dan? Niet aan de man?
0: Nee, dat gaat niet vrouw. Okay. Ik kan go vriend, dan gaan we in als hem olo pe you mas rego toe. Daarom kregen ze pak slaag.
1: We kunnen niet voor alles de schuld krijgen. Toch?
0: Nee. Mm-hmm. Nee. Ik ben er ook getuige van geweest. Bij mezelf ook een poeders mapje in draapje ook toe. Dus ja, dat was bruut. Maar dan had je dan... U phone off. U suspense onderneem ik wel een keer. Hè, want meer de kastanono dan aan de neef de impressie. Die plekken waren weer gewoon laid back. Ik ben kachelen draapje. Drink wampjes op je tori. Snap je? Ja,
1: klopt.
0: Dat was weer een... Andere sfeer, snap je? We hebben op Robba toen der tijd. Robba is altijd een schreeuwlelijk geweest. Robba met takitoria. Ja. Robba met takutori. Robba te Robba met dringi. Robba is altijd een schreeuwlelijk geweest. Amman is met taksotra. Soms ben je een jong meisje met denk, hou toch even je kop. Je moest over iedereen heen praten, TBD na presie. Maar mijn notak in de uitzending, wel eens mobiel Robba, dan moet verteren, want Sansami doe ik met Robba. Maar Robba no sabi. En toen was ik nog, ja, jong, slank. Slank, ja, ze maatje 36. Ik moet nog niet dan maatje 48. Dan doe ik ook met Robba, maar Robba bedroeg. Maar altijd met dat van, hé, ik moest verteren, maar want ik zit ik aan sabatori, dat schreef moro. Schreef moro. Ik heb niet eens even met Akatori die zin naar uitzenden, boy.
1: No, dat ga je naar uitzending.
0: Maar, Atori ben de zowel, if Robba be kies me, Robba be voor mij gevaarlijk. Maar alleen is mijn vertering. En if Abbe voor mij, mijn notak terecht. Hij klets, Abbe tak tak.
1: Oké.
0: Maar toch nog, toen had je, dan moet je doen, dat in dat periode op den duur, dat de band, like Sukrusani ben met de entry naar Holland. Dat de heren voor Sukrusani natuurlijk. Ben goos door het chillen drapen in iso. Het was een mooie tijd.
1: Ja, het maar er waren tijd. Veel plekken op die scene. Want je had ook met Osesmikas.
0: Ja, met Osesmikas. Ja. Maar persoonlijk ging ik daar niet naartoe. Met Chimbra dat bij Pleipoko naar Aike. Dat bij Pleipoko die met Osesmikas. Dat was dan weer een beetje huiselijke... sfeer daar. Daar was niet zo... Ja, nee, daar was niet als die andere plekken. Daar
1: nee,
0: was gewoon
1: maar daar was ook geen eigenlijk ontmoeting. Het was meer een damesding.
0: Ja. Het was meer een damesding. En toch nog, dan vraag je af, hoeveel van jullie mannen zijn in die periode verliefd geworden of niet

0: is zo dusdanig verliefd. Een condenning aan dames, behalve Bimbo en die andere meneer. Dat een kataki van, oké, we hebben een paar jaren toch een relatie gehad. Of een komikwampching, verdwaal, wanneer uit van apching ontstaan. Maar dat waren dan de vruchten van toen. Ja. Weet je? Zijn er nog meer heren? Want ik vind het geweldig dat Bimbo aan meneer Sans Donje in de studio. Je loopt maar naar zelf. Dat is waar.
1: Ik heb dit gezegd.
0: Nee, luister. Je kent me, schatje. It is no problem for me. Iedereen heeft hun verleden. Ik heb ook mijn verleden. Alleen gelukkig mijn breedte dat ik ben gaan naar Noa Uku. Voor Noa man in een periode dat hij. En ik heb een bradikant. Lijkt me een baard, Jibri. Nee. Nee, ik was een jonge bezette vrouw. Dus dat feestje dat nog boog door. Maar die heer die daar de hele dag rondliepen, heel veel van ze kennen mij. Heel veel van ze kennen mij. Weet je, want ik ja. Je bent toch een sociale vrouw. Sabe lopen, snap ik, kletsen die tori dan aan de smapching. En look of de zeer bepaalde schoenen. Want de heer draagt een beetje zo. Witte schoenen.
1: Ja.
0: Alle schoenen waren wit.
1: In Barikan, die coffee shop daar, Annemarie. Bij de man bij zeer kokupico en zo.
0: Ja, man.
1: Dat we alles maar bij ons doen.
0: Alles maar bij ons doen.
1: Of nou chocolade drinken. Of nou frisje drinken. Dat was echt.
0: Nou, ben je bij de one boom pressie, man. Zelf ouro van Santonov.
1: Ja, zelf van Santonov.
0: Van Santonov, ja, man.
1: Ja.
0: Dus Jerry, bij jou is het gebleven bij die ene baby, toch?
1: Ja, het is gebleven bij die ene baby. En ik, ik moet het echt zeggen, Ramina. Ik had niet echt een relatie met die dame.
0: Ja,
1: niet. Zodra ik er heb gezien, was het raak. Weet je, ik bleef met mijn zus. Met de kasmapking, Guantanamigamista of zo.
0: Ja. Ik ben leren tafels van 1, 2, 3 tot 11. Ja, ik snap
1: tot
0: het.
1: 11, ja.
2: Ik heb sowieso nog een beller. Goedenacht, beller. U bent in de uitzending. Goedenacht, beller. U bent in de uitzending.
3: Ja, een hele goede nacht. Meneer Coupé, mevrouw daar ook in de uitzending. Deze iedereen. Maude Foutang.
2: Dag, meneer Seder.
3: Hai, me volga programma. Ja, toch?
2: Ja.
3: Met dat me volg op programma. Atai. Ja. Atang tau ab no.
2: Ja, we follow you.
3: Ja, ja, me.
2: No, we follow
3: you.
2: Hai.
3: Nou, maar wa pres u lokari boy. Op kade u kare ma mi no yera anenda ki behestrat. U besa behestrat.
2: Zeker, u besa behestrat tu.
0: Be de staff tu.
3: Dapet, demi plekje mang dapet naïef ding, naïef ding, no?
2: Gerunder, ja.
3: Ja, gerunder, ja, gerunder. Gerunder, gerunder, klopt helemaal, gerunder. Is dat niet toch? Dapet, ik ben de paard, man. Dapet, ik ben demi prinsie, dapet, ik ben echt niet prinsie. En ik ben de geweldige, toen aan de geweldige inkeer. Ik ben de wat eenvoudig, man.
2: En is er toen iets uit die tijd van jou iets gevloeid?
3: Nee, want dan praat ik over 45, bijna 50 jaar geleden. Dan ben je jong boy, hè?
2: Oh, oké.
3: Okay. Dan ben je om mijn oren, ben je 14, 15 jaar, ben je. Is dat niet toch? 15 jaar, dus dan ben je minder.
2: Even, ik hoor een telefoon. Nog erger is de mijne, ja. Aika Jatori.
3: Ik sta niet op dat ik niet denk dat dat mijn loon bakken om als man niet best hebben gevaar. Ik sta niet op zo jong als kinderen en zo. Nou, mijn moro voor naar Kjellen, mijn bed Kjellen moro voor. Ik wil ook kino, mijn bed rijd vaak kino dat we. Mijn jaar, mijn bed dat we. Subak, pleikarta. En dan ben ik op de film, op het laatste, maar bij de karat.

0: de carattere fino a destra, da bene spanti in gemi sabito di smitta, da gay. Quello che mi bello con le mie cose, ma mi non mi ha interessato che hai molto lompsa, du sani, ne. Mi becca drammi a pisci la gente, cosa che so.
1: Ok.
0: E adesso mi be veri, a me le risa di vetto patato, che mi lac di mang spacer bruco, sabito che a Thailand dati, mi non vengo baita, non vengo baita la chef of paleca de pres dati, ne.
1: Oké, we zijn een beetje op zoek naar mensen van de oude garde, dat er wat uitgevloeid is, dat ik is op ching, ching is op ching, ja, en hoe is de relatie nu, of de band met degene, daar zijn we een beetje op zoek naar.
0: Ja, nee, dat is dat, nee, dat, ik ben de kadepjes om orofara. Mi denk je aan wat daar, we hebben over 50 jaar terug, dus we hebben de moron dipi. Maar met volgende programma, mooie programma.
1: Meneer Seder, er wordt wat gevraagd.
2: Mag ik een vraag stellen, want ik kreeg net even iets te horen, hè?
0: Ik hoor slecht, omdat ik op de tapauwer kort op de zwalo, machine lang, walo, alleen nak.
2: Oké, ik ga proberen om het ietsje luider te doen, coupé.
1: Ja?
2: Ik heb een vraag, hè, meneer Seder. Ik kreeg net te horen dat voordat speelzaal überhaupt bestond, dat beheersraad de allereerste plek was hier in de Bijlmer waar de Surinamers naartoe konden.
0: Beheersraad, hè?
2: Dat hoorde ik net van Emil.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Met eigen toch dus dan. Ik kom er ook niet. Dat was de eerste plek waar het
2: zo. En dat wist ik niet, hoor.
1: Ja, klopt, helemaal, het is zo.
0: De trassen komt bakken.
1: Misere betana gronder en abbe de ondrusse, abbe de garage gronder.
2: Dat Emil het tak zo men.
0: Klopt.
1: Abbe de garage gronder.
0: Ja, dat ben de eerste presier.
2: Er is nog...
3: Waku aan de Bijlmer Plain.
2: Aha.
3: Aan de Bijlmer Plain. Daar kan je ook gaan chillen.
2: Ja, want daar ging ik wel.
3: Klopt.
2: Trouwens, ik ging erbij.
1: Noma, aan de Pekwaku de No, hè?
3: Nee,
1: aan de Pekwaku.
2: De eerste Kwaku.
1: Ja.
2: De eerste Kwaku.
4: Bij de Bijlmerhuis.
3: Maar dat betekent de jaren 73, 74. Oru Kwaku. Dat betekent de Bijlmerplein. Oru Kwaku. Ja. Weet je?
1: Ja, naar Bijlmerhuis toch? Bijlmerhuis, ja.
3: Bijlmerhuis. Daar kan je gaan chillen, want de man kwaku be organiseer sani.
1: En dat ben de malek lieve Hugo 3 op dat pe het, hè? Happy boys, happy boys.
2: Mijn vader,
1: mijn papa bleef. Ja. Nou, maar je papa is voor passeer de straat.
3: Dat is je combo.
1: Nou, dat is dat daar mocht je nog niet uit kunnen.
2: Nee. Ik ga je zeggen, van mijn vader hè, mochten wij helemaal niet naar de Bijlmer komen. Hè. Okay. Wij woonden toen in Zuid. We mochten helemaal, want natuurlijk die mensen die zeiden van ja, de Bijlmer is niet goed en dit en dat. Je moet niet daar komen. Want vroeger zeiden ze dat de Bijlmer heel erg ghetto. Dat is ghetto gebied hier in Nederland. Dus opgroeiende als jong meisje mocht ik helemaal niet naar de Bijlmer. En als ik naar de Bijlmer kwam, was het echt alleen om die shows te doen. En daarna brachten mijn ouders me weer weg uit de Bijlmer naar Zuid.
1: Oké.
2: Okay. Weet je? Maar die foto komt bij het groen. Let jij in bij me dan? Wat zeg je?
3: Ik mag even wat zeggen?
2: Natuurlijk.
3: Weet je waardoor het kwam? Omdat eind 74, 75, toen die Surinamers uit Suriname kwamen, of die Nederlandse Surinamers naar Nederland kwamen, werd het een hele puinhoop. Weet je, die mensen die in die huizen kraakten en zo. Dus dan zagen ze de Bijlmer als een ghetto. Dus daardoor kwam het...
2: Door die puinhoop werd het zo aangezien.
3: Dat die mensen zeiden van, jong, je moet niet naar de Bijlmer gaan, want de Bijlmer is een ghetto en zo.
2: Ja.
3: Dus daardoor kwam het eigenlijk...
2: Maar die angst gaven mijn ouders wel, hè?
3: Ja.
1: Wat zei je, Mille?
4: Matrek bij krak de osogidesma.
1: Sumana matrek?
4: Matrek. Oké, a big man.
1: Oh, oké.
4: Jerry,
1: tuurlijk.
4: Jerry.
1: Bim. Oh, daar is.

0: Sí, afu hizo.
1: Nee, is er nog, want dat gesprek nog broken.
0: Ah ja, gesprek nog broken.
1: Meneer Seder.
2: Hallo. Ja, ik ben er nog. Ja, want ik ga beginnen met werken, dus vandaag weer.
0: Oké, meneer Seder.
1: Dankjewel voor je leerrijke input.
2: Ja, mijn eerste plek was echt mijn plekje. Dus, maar ik ga moeten beginnen, dus ik ga afzwaaien.
1: Is goed, dank je.
2: Oké.
1: Okay. Heel leerrijk, dankjewel.
2: Ja, maar
1: doe werk ze. Jerry. Jerry?
0: Nou, dan gaan we dat even los.
1: Jerke!
0: We hebben hem even losgekoppeld. Hij zal dan weer terug moeten bellen. Oh, dat doet hij nu al. Nog niet dus. Ik heb een storing dan daar.
3: Ik heb een keel binnen. Laat ik dat doen. Laat ik dat doen. Ik heb een keel binnen. Dan moet ik dat doen.

0: En isa sami no man begrijp, maar fa geslik den bemere man serefi, fa da seribi of ze durven niet. Want if dadelijk zo'n sande bezig, wan ontmoeting, wan happening op 17, zijn de juist de man dat ne bel even. Want die mannen hebben we eigenlijk nodig, de man, want de stomvoeten voor Apiste, dat waren sowieso ook Humphrey Crane, Mayo, Kakar Aladdin en dat die. De man had bij de stomvoeten, maar of de mannen deur of bel, dat snap ik ook weer
1: niet. Of de mannen Sribi.
0: No, Sribi me no denken. Want if Granny kan dat, dan kunnen ze het ook.
2: Even goed bekend maken.
0: Wat zei je?
2: Nou, voor de mensen, en dat is voor de dames en ook de heren, toch? Die meer interesse hebben in Bimredi. Er is zaterdag 17 oktober is er een Comacandra. Het begint om 5:00. Ja, mensen. Lek van weet je den Tori die zie, toch? Over way back. He, heb je interesse en je wil toch bepaalde mensen van vroeger zien? Voor kan kap den Tori die zie. Of jullie vrouw, je denkt dat jongen, je Piet van Bergen al meer dan bijna 50, 40 jaar niet gezien. Kan je moet niet hangen naar Abimre die zei hoor 17 oktober. Dan ga je lekker naar No Limit. Ja?
0: Ja.
2: Lekker naar No Limit. Nee, maar zie het als een dagje uit. Ja, die boodschap, je gaat No Limit. En vanaf 5:00 zijn jullie allemaal welkom. Ja, mensen, het wordt een hele mooie dag. En niet voor niets wordt dit opgezet. Want de reden om dit ook te doen is zodat mensen van vroeger weer met elkaar kunnen banden. Zodat mensen die samenhorigheid wat er toen was, dat je het weer terug kan vinden bij elkaar. En 100%, je gaat er geen spijt van krijgen dat je gaat. Ja, want dit is de 5e edition. Dus ga. Ja. Zorg dat jullie aanwezigheid ervoor kan zorgen dat dit gewoon gecontinueerd wordt. Echt waar, mensen. Want dat voel ik van, ja, Tony, no, ja. Het is toch leuk als je gaat reminiscen over plekken van de Bijlmer. Uh-huh. Over liefdesdingen van de Bijlmer. En tot nu toe hebben we dan 2 heren aan de telefoon gekregen. Ja. Some make babies. Wel, dat kan dit 17 oktober, toch? Ongojitori traf de miti. Je weet wat. Je weet maar nooit.
0: Misschien over 10 jaar, toch? Telobi uurtje. Ojatori. Toch? Maar Marion, waar zijn die nog vergeten? Sansa, Saranama lobby. Toch? Toegang.
2: Toegang. Er is geen toegang, het is gratis.
0: We know that, de lobby.
2: Het is gratis.
0: Toegang mensen. Is gratis.
2: Dus mensen, namens deze weg, ik zeg het ook, je gaat er geen spijt van krijgen. 17 oktober, ongesteun naar a motion voor Fossi. Ongesteun naar Bimredi.
0: Nou, echt een motion voor Fossi.
2: Ja, ongesteun naar Bimredi.
0: Sowieso, ik gesteun naar Bimredi.
2: Sjelek wa oru meeting ground.
0: Eigenlijk, de eerste uur, bel maar. De laatste uur mag ook. Maar alle de eerste uur kan melden die aan.
3: Ik heb een story.
2: Eerste uur, tweede uur, laatste uur. De laatste uur kan go Archie den Tori voor de Oru Bimre.
0: Voor de eerste uur.
2: Ja, maar echt.

0: Waar je krijgt er geen spijt van. Zet je boodschappen lekker thuis. Heren die de vrouw de money voor de boy, vrouw go bij de groentepot na osso juno voor de Cambori sweet in ja da bakadati. Dat we go chillen naar no limit. Ja? En voor degenen die niet weten wat No Limit is, dat is op Ganzenhoef nummer 80. Weet je niet waar het is? Vraag het even rond. Iedereen weet No Limit te vinden.
1: Er is een boerderij.
0: Ja, dat is zaterdag 17 oktober bij No Limit. Van 5 uur tot 11 uur zijn jullie van harte welkom.
1: De Semtoris Awe Gino Oji. Dus, dan Uzabi.

0: Se deze pokoe,
1: yeah.
0: Als ze overstap van een jongen
1: oh.
0: Naar een man, na deze ben ik echt klaar met je.

0: Hallo.
1: Hoort u mij?
0: Coupé, Marion, goedenavond. Horen jullie mij?
1: Wij horen jou.
0: Maar ik hoor jullie niet. Ik heb Coupé op zijn nummer gebeld. Maar hij neemt niet op. Dus heb ik dit nummer geprobeerd. Hallo.
1: Wij horen jou, jij hoort ons
0: Ja,
1: niet.
0: Coupé.
1: Ja.
0: Ja, Coupé.
1: Ja, zeg maar. Anneke.
0: Coupé, ik ben het, Anneke.
1: Ja, dat zeg ik.
0: Ja, klopt. Nee, en je hoort mij, klopt inderdaad, want ik luister nu mee via de app. Maar goed, jullie hadden iets over 17 oktober gesproken, toch? En het is gratis entree.
1: Ja.
0: Ja, en het gratis entree, kan het dan ook live via de livestream? Want als je in het buitenland zit,
1: Oh, dat
0: zou ik
1: is een
0: het ook graag willen
1: mooie.
0: volgen. Kan
1: Dat
0: dat?
1: is
0: Ik
1: een
0: hoor het.
1: mooie.
0: Fijne
1: Oké.
0: avond verder en voor
1: Oké.
0: straks goed naar
1: Dank
0: huis.
1: je. Doei doei.
0: Dus dan zie ik jullie hopelijk de 17e via livestream. Oké,
1: Oké,
0: fijne
1: doei.
0: uitzending verder.
1: Oké, zij hoort ons niet, Marion, maar wij horen haar wel.
2: Ja, maar
1: Dus.
2: het is geen lobbyuurtje dingen, dus dat moeten die gasten daar regelen. Want Solidaris gaat er zijn, dus misschien dat hij iets kan
1: Nee,
2: regelen.
1: maar goed dat ze het heeft
2: Dat
1: aangekaart,
2: zei ik
1: want
2: toch?
1: de organisatie zelf, het is een goed idee om het
2: Misschien als je dat met
1: live
2: eigen
1: te
2: e-mail.
1: streamen. Ze kunnen het live
2: Ze
1: streamen,
2: kunnen het
1: ja.
2: live zien, dus.
1: Want if not. Oké, hier gaat weer iemand bellen, we gaan er niet horen.
3: Maar goed dat ze het heeft aangekaart, want de organisatie zelf, het is een goed idee om het
1: Hallo, ik
3: live
1: hoor je
3: te
1: via
3: streamen.
1: feedback.
3: Ze kunnen het live streamen, ja.
4: Goedenavond, kom zie.
1: Oké,
3: Hier gaat weer iemand bellen, we gaan er niet horen.
1: Ja,
3: Maar
1: je kan
3: goed dat ze het
1: praten.
3: heeft aangekaart, want de organisatie zelf, het is zo. Zo, ik hoor je via feedback.
4: Hallo.
1: Ja, we horen jou.
4: Goedenavond, kom zie.
3: Goedenavond, je gaat weer iemand bellen, we gaan er niet horen. Ja, je kan praten.
1: Nou, mocht het zijn, je luistert, kan je misschien gewoon op dat nummer van de studio bellen, want deze telefoon doet al een paar keer raar. Wij kunnen jou wel horen, maar jij hoort ons dan niet.
3: Nou, mocht het zijn, je luistert, kan je misschien gewoon op dat nummer van de studio bellen, want deze telefoon doet al een paar keer raar.
1: Oké, ja, Marion, dat net wat je daar aankaart is best wel een heel goed idee.
2: Sonny Perez kan het regelen. Hij is toch
1: Ja.
2: bezig? Dan moet je.
1: Hij is eerste uur bel, maar mocht het zijn, hij luistert. Dat zou goed zijn op de man, want ja, kijk, misschien niet iedereen kan aanwezig zijn,
2: Ja,
1: licht van de
2: maar een
1: Smatakse zijn in
2: livestream is
1: Suriname.
2: heel leuk.
1: Ja.
2: Ja, dat
1: Want
2: mensen ook
1: tegenwoordig,
2: kunnen
1: even een
2: komen.
1: Berisch kan livestreamen, dan.
2: Dan kan je dat ook doen. Ze hebben er zeker niet bij stilgestaan.
1: Nee, dat het best wel breed is if you go streamen live.
2: Of Jumbo streamen jullie.
1: Heb je meer van zulke ideeën?

0: Ja, mensen, zoetjes aankomen we richting de tijd. Marion die voelde er niet zo denderen, maar heb je nog wel even een moment om dan toch nog te groeten, Marion?
1: Ik wil voor die mensen zingen. Nee, ik ga niet zingen.
0: Je microfoon staat aan, dus je mag even groeten alvast.
1: Nee, ik voel me niet lekker, maar ik ben nu een beetje klonig bezig hoor. Ik hou van mijn mensen, boy. Hi, boy. Ik hou echt van mijn mensen. Koepé, ik hou van je.
0: Ik hou ook van je, zeker.
1: Ik hou van je, schat.

0: En bedankt voor je engele geduld.
1: Ja, met jou. Ja. Heb ik.
0: Bedankt voor je geduld.
1: Heb ik.
0: Nee, serieus. Ik weet dat ik niet altijd makkelijk ben. Maar ik ben ook niet de stoutste in je leven.
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Er zijn een paar stouten, hoor. Dus
0: ja, maar ik ben niet zo stout.
1: No.
0: Ik heb alleen iets met de tijd.
1: Ai, hè? Mijn god. Nee, niet alleen met de tijd.
0: Alleen
1: en het
0: tijd.
1: Onthouden.
0: Ja, echt waar.
1: Wanneer ga jij hier zitten waar ik zit?
0: En dat is je tweede probleem wat je met me gaat hebben. Blijf jij maar op die knopjes drukken alsof het een stelletje met tieten is. Ja, en ik blijf die mic maar gebruiken alsof het een penis is, ja? Laat me met rust met je mic, die tieten dingen daar.
1: Zo, ik denk dat zo'n uurtje gaat keihard worden. Nee.
0: Ja, ik ga naar huis, mensen, want ik ben een beetje high van mijn medicijnen en heel slaperig. Maar ik zal zeggen voor degene, heb een hele mooie herfstvakantie. Want die start aanstaande vrijdag voor de ouders die thuis zijn met hun kinderen. Hou ze niet binnen, want ze gaan jullie gek maken. Voor degene die op vakantie gaan, veilige reis heen. En natuurlijk bovenal weer terug. En geniet ze, lieve mensen. En net als wat Coupé en ik altijd zeggen, zonder lobby... uurtje, de steun wat de luisteraars geven, staan we nergens. Dus blijf steunen, blijf joinen, blijf bellen en blijf praten met ons. Want dat geeft ons ook alle zin om door te gaan.
1: Helemaal.
0: Ja, mensen. Want wie is mijn collatie? Maar ik geniet van alles en iedereen. Ja, en ik ben trots zoals altijd op degene die altijd inbellen. En mijn meisje er een patekeer aan. Na je opatorie ook zo tiden het jaren aan. Is er al eens met dat aan je na oorubemre schrijfje toe pateke. Dus een grote shout-out naar pateke boy. Want we erken de maas, maar no, we erken pateke. Want dat infos kaar kom. En opa doro fossie.
1: En opa spoor.
0: Jawel. Dus props naar jou toe, pateke. Ja. Ik geef de maas maar een push. Mensen, fijne avond en tot na de vakantie. Doei, mijn bed roept me.

0: Ja, mensen, natuurlijk. Ik hoop dat u geniet like, van Misref geniet ja in de studio.
1: Open mi café, ni.
2: Open mi café, ni.
1: My everyone change.
0: En natuurlijk vergeten we het niet, want voor jeden soort sweet tori die zie, is het zaterdag aanstaande, of niet zaterdag aanstaande dan, maar zaterdag 17 oktober. Al gezellig, voor kon jatori, die degene zijn op een deur of jatori, ja. Daar je go jatori live dapper. In No Limit. En eigenlijk, de soort sandies moest organiseer vaker. In Ab Billington Day, Mungo Day, Van Dijk Day. Van Dijk Day, dat heb ik wel vaak gehoord, dat het wordt wel groots georganiseerd. Maar Billington Day, Menko Day, Flora Day, Flora B, Flora A, Marowijne Project, Aheer. Nou ja, voor Marowijne Project, dat meijeren wel. Maar ik denk dat het maar voor Flora no op orga. Want meneer, makkelijk Flora die. Want als Jazzref Oman organiseert een bemere die. Voor alle oren bemere man komt deze refim. En natuurlijk als je die voor tak oren tori. Of ik kom met een oren vlamfi. En dat aflam moest lid bakken, maar even leuk te weten, hoe gaat het nu met je? En hoeveel kinderen zijn er ondertussen?

Ja, oké, mensen. Ayuru Kondoro. Dat was Lobby Yuru. Het ging een beetje over je liefde van toen. En hoe is het eigenlijk nu met die liefde van toen? Die leeft nog? Jullie hebben nog contact? Er zijn een paar prachtige kinderen uitgekomen. En nu is het sowieso Together Before We Go. Blijf sowieso afgestemd op volgende week of aanstaande zaterdag. Dan komen we met 5 bij jou thuis. Een programma voor de zieken en de bedlegerigen of mensen die niet uit willen, kunnen, mogen. Dan ben je gezellig thuis. En dan zorgt Radio Mart dat de pokusei besawanjere graag. Dan je dan dat hij, mocht het zijn idee niet bidden, ja, is ik ze kies kind gewoon even, alles uit je grote teen. Of idee. 107.9 Mart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Mari Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens